0: Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap.
0: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la couleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Een status apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ik ben Joan Marcus en het is altijd weer een groot genoegen om hier bij u te gast te mogen zijn. Ja, augustus is aangebroken en daarmee een langzaam afscheid van die zomer waar sommige mensen van genoten hebben en anderen nog steeds over mopperen. Wel, ik zal u zeggen, in zuidelijk Californië is het nogal warm geweest, heb ik me laten vertellen. En ik voeg dat eraan toe, dat ik het me heb laten vertellen, omdat het voor mij een bepaald drukke tijd is geweest. En ik daardoor voornamelijk mijn dagen achter de computer in een gesloten ruimte heb moeten doorbrengen. En daardoor heb ik natuurlijk de weersomstandigheden minder ervaren. Maar vandaag, in De Andere Kant, heb ik voor u 4 onderwerpen bedacht. Onderwerpen die u hopelijk zullen interesseren. Dingen die ons allen overkomen. En waar we toch niet te vaak bij blijven stilstaan. Ik stel voor dus in deze aflevering van De Andere Kant even te gaan overdenken over hoe we omgaan met veranderingen die we niet hebben gekozen. Wat we denken over de waarde van vriendschap op latere leeftijd. Hoe we omgaan met verlies van mensen, van gezondheid, van een huis. En wat onze standpunten zijn en ervaringen met slaap, rust en herstel als onderschatte geneeskracht. Ik heb het allemaal samengeharkt onder een overbruggende titel. Praktische wijsheid voor het echte leven. Praktische wijsheid voor het echte leven. Maar ik dacht eraan om u eerst even te vergasten op een wondermooi werkje van Carlos Santana uit 1970. Een hele mooie samba voor u. Samba Pati.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99 665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Lieve luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman hier. Ik neem over van Etienne Wicks. Die heeft u bezig gehouden met allerlei zaken, nieuws, informatie, gezelligheid. En nu ben ik aan de beurt. En ik doe het met participatie. Kijken wat er gebeurt in de wereld, de toestand in de wereld. Maar wij roepen u ook graag erbij als er iets belangrijks te vermelden is. Maar vandaag heb ik een studiogast. We hebben een keer elkaar ontmoet in Rijgersbos. Nou, niet zo lang geleden. Maar we kennen elkaar uit lang vervlogen tijden.
1: Yes.
0: Ex-radiopiraat. Mag ik best wel zeggen nu. Vroeger kon je dit niet zeggen, want dan had je de RCD op je dak. Radiocontrole dienst, politie zoek je op. En dan kan je alsnog achter de tralies gaan. Maar nu is het verleden tijd. Piraterij bestaat nog volgens mij. Er zijn nog zenders die hier en daar in het land bezig zijn. Zijn naam is Benny Brown. Benny Brown is bekend van Radio Disco Action. Raad er ook een andere naam, maar hij is hier om gewoon van gedachten met mij te wisselen over radio en andere zaken. Maar laten we het voornamelijk hebben over muziek, want dat is zijn passie. Muziek, artiesten, interviews, ontmoeten van artiesten vindt hij ook leuk om te doen. En hij doet het nog steeds. Meneer Benny Brown, wees welkom bij Mart.
1: Goedemiddag Norman.
0: Klinkt luid en duidelijk. Een duidelijk herkenbare stem van vroeger is er nog.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja. Ik heb je kort sumier geïntroduceerd aan onze Mart-luisteraars. Ze zullen je ook kennen, sommige van hun. Maar vertel de luisteraars, wie is Benny Brown?
1: Benny Brown is een tegenwoordig een 66-jarige man die op 11-jarige leeftijd naar Nederland kwam. Dus hier school gedaan heeft, carrière gemaakt heeft in het financiële wereld. Ook wel in het beveiligingswereld. Maar daarnaast heb ik altijd een passie gehad, wat jij zegt, voor muziek. En dat kwam eigenlijk meer door de, zal ik maar zeggen, huiselijke kringen. Een moeder die Mahalia Jackson muziek draaide. Dus dat is voornamelijk meer gospel. Aan de andere kant mijn vader die meer van zijn underground dingen hield. En ik moest mijn niche daarin zien te vinden.
0: Heb je die gevonden?
1: Die heb ik gevonden.
0: Ja.
1: In 1981. Je liet eerder de naam al vallen. Radio Disco Action. Gelanceerd werd in Amsterdam. En regelmatig uit de ether gehaald werd. Ik moet al zeggen, toen was ik al 21. En ik had al een stabiele baan. En toen werkte ik al in de financiële wereld. Maar omdat het station alsmaar uit de ether gehaald werd, moesten de zenders bijgebouwd worden. En ik was eigenlijk de financiële man daarachter. Ik stopte geld toe.
0: Zo.
1: Maar ik ging op een bepaald moment onderhandelen van, jij krijgt dit van mij, wat krijg ik terug?
0: Maar dat heeft flink wat geld gekost, want jullie zijn regelmatig uit de lucht gehaald.
1: Dat klopt, maar ik moet zeggen, als 21-jarige mocht ik niet mopperen qua mijn salaris bij de bank.
0: Okay.
1: Want we hebben het over de bank, het bankwezen.
0: Okay.
1: En ik kon dat makkelijk missen.
0: Mm.
1: Maar om terug te komen op het wat krijg ik ervoor terug? Ik ging onderhandelen. En toen werd gevraagd of ik een programma zou willen maken in ruil. Dus ik zei van ja, op dat moment was ik meer. En ik denk dat, ik ben een moederskindje zal ik maar zeggen. Je dan meer naar de gospelkant neigt. Maar ik kwam er al snel achter dat er veel meer was dan gospel, mensen die zeg maar de Heer prijzen. En dan laat ik één naam vallen, Millie Jackson. Dat is weer iemand die zegt waar het op staat. Echt een vrouw die gewoon alles wat erin opkomt tegen jou gaat zeggen. En ja, daar ben ik mee opgegroeid. En tot op de dag van vandaag luister ik nog steeds naar haar muziek.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Is ze nog actief? Millie Jackson?
1: Ja, kleinschalig.
0: Okay.
1: Het is nu echt een oud vrouwtje. Hè? Het is, ja, en kijk, dat soort dingen volg ik dan wel weer op de voet. Als je kijkt naar een Ronald Isley van de Isley Brothers.
0: Yeah.
1: Een Gladys Knight. Dionne Warwick. Zelf een Patti LaBelle, om maar wat te noemen. Dat zijn mensen boven de 80. Die zitten al in hun 80.
0: En die gaan gewoon door.
1: En die gaan door. En dat is iets. Ik heb heel vaak het gesprek kunnen voeren met bepaalde oude garden, zal ik maar zeggen. En ja, het zit in hun bloed. Ze willen niet stoppen.
0: Dus net als die jongens van de Beatles, maar Rock, die andere.
1: Ja,
0: die
1: de Rolling,
0: Jack,
1: Stones.
0: Rolling Stones. Ja, Stones. Die gaan gewoon door.
1: Ja, en dat is iets. Ik kan het niet begrijpen. We leven natuurlijk hier in het Westen. Zij aan de andere kant van de wereld. In Amerika is scheiden is eigenlijk meer een business model geworden.
0: Mm-hmm.
1: In hier word je nog, zal ik maar zeggen, door de wetgeving beschermd. Dus dat zijn allemaal dingen die meetellen.
0: Ja.
1: Maar het is soms verschrikkelijk om bijvoorbeeld iemand als een Ronald Isley ondersteund te zien worden om op een stoel gezet te worden. Op een podium, dat ik denk van, come on man.
0: Ja.
1: Hè? Is dat niet je afbraak van je eigen...
0: Eigenlijk zou je hem willen zeggen van, hey Asari, stop.
1: Maar dat is het toch wel.
0: Ze kunnen het niet meer. Ze kunnen niet meer stoppen.
1: Ja, dus tot aan het graf.
0: Ja, eigenlijk wel. De man, ze zijn... het publiek missen ze.
1: Ja, aandacht. Ja, aandacht.
0: Oh. Want volgens mij doen ze het niet meer voor het geld, hoor.
1: Ja, maar sommigen hebben geen geld.
0: Oh, dat ook nog.
1: En dat is dat ding, dus wat ik zeg met scheiden in Amerika, is een business.
0: Ja.
1: Als die vrouw jou kapot wil maken, weet ze heus wel een manier om jou kapot te maken.
0: Ja.
1: Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen.
0: Die Ronald Isley is een paar keer gescheiden, volgens mij. Angela Winbush.
1: Klopt.
0: Ja, daar had hij ook wat mee.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar goed, jouw passie voor muziek. Als ik jouw naam hoor, denk ik direct inderdaad aan mooie ballads trouwens ook, hè, in de ochtenduren.
1: Daar ben ik mee begonnen. Hè?
0: Ja, daar ben je mee begonnen,
1: ja.
0: Ballads.
1: Ja.
0: In de ochtenduren, welke tijdslot had je? Welke tijd?
1: Ik denk tussen, ik weet het niet precies meer, maar ik denk tussen 9 en 12. Of 9 en 11 zou ook kunnen.
0: Okay.
1: 'S ochtends, op de zondag. Lekker wakker worden.
0: Ja.
1: Hè?
0: Mooi. Ik wil even teruggaan in die tijd. Even om te kijken dat je even inkomt.
1: Ja, ja.
0: Wat zegt dit jou?
1: D-Train. You're the one for me, 1981. ik wil wel meegeven dat D-Train een van mijn betere vrienden is.
0: Oh, je hebt contact met hem?
1: Ik heb regelmatig contact met hem.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Nou, dan heb ik goed gegokt. Dit was toen de tijd een hit.
1: Zeker.
0: You're the one for me, D-Train. Ja. Vaak afgedraaid op Disco Action.
1: Ja.
0: Satellite Empire.
1: Later, later.
0: Dat was later.
1: Dat was later.
0: Oké. Oké. Luisteraars, we zijn ver weg terug in de tijd, jaren 80, begin jaren 80. Mooie muziek hebben ze gemaakt. En als je het nu vergelijkt met vandaag, wat zeg je? Wat hoor je nu? Wie zijn de artiesten die je toch een beetje triggeren?
1: Nou, als je kijkt naar vorige week zaterdag, om maar wat te zeggen, in Paradiso. Toen stond Anthony Hamilton.
0: Ah, ja, ja.
1: Uitverkocht huis.
0: Ja.
1: Daar doe ik het voor.
0: True. True. En wat leuk is, Anthony Hamilton, mijn nichtje gaat er naartoe.
1: Ja.
0: Die vindt hem leuk, aardig zingen.
1: Ja.
0: Muziek van vroeger, maar hij is nog steeds... Nou, trouwens, hij is niet zo lang bezig, Anthony Hamilton. is niet uit de jaren 80 gekomen vallen. Nee,
1: nee. Kijk, dit is zijn derde keer dat hij hier geweest is. Ik meen dat ik hem al in 2006 ook in Paradiso gezien had. En zoals ik dan een bericht gepost heb. He came and burned the house down.
0: Mm.
1: En hij is weer gekomen en he did the same fucking shit again. Dat, en ik kreeg zoveel reacties daarop. Van hoe bedoel je dat precies? Ik zei, ja, dan heb je die man niet gezien toen. Mm. In 2006. Dat was zo goed. Dat hij terug moest komen.
0: Zo.
1: Hij moest terugkomen. Kijk, en dat hij er dan, zeg maar, het is onderhand alweer 2 weken geleden
0: ja.
1: dat hij hier was. Ik was gewoon blij om die man te zien. Het deed me echt ook veel plezier, omdat ik hem voor het eerst in, ik denk rond 2000 in Atlanta heb gezien. Ik ben echt destijds een Amerika ganger geweest. Maar dat heeft meer te maken ook met mijn werk die ik daar deed, dat ik stage liep. En als je klaar bent met je werk, dan is er nog genoeg te doen.
0: Mooi.
1: Want daar houdt het nooit op, hè?
0: Ja, want wat ik ook leuk van je vind is dat jij, net wat je aangaf, je bemoeit graag met de artiesten, ook hun achtergrond en je wordt vrienden met ze.
1: Ja.
0: Noem mij een paar namen.
1: Montel Jordan. Ik probeer nu gewoon even mijn telefoon na te gaan wie ik daarin heb. Melissa Morgan,
0: okay.
1: Waar ik mee contact heb. Glenn Jones heb ik contact mee. D-Train natuurlijk.
0: Laatst zag ik op de foto met Karen White.
1: Karen White, inderdaad. En ik heb nog steeds contact met haar.
0: Ja.
1: Want als het goed is, zit ze nu zelf in Afrika.
0: Okay.
1: Is ze daar aan het toeren. En dochter Lief, die gaat natuurlijk ook mee, want die zingt ook.
0: Mooi. Alexander O'Neill, hoe gaat het met die meneer?
1: Niet goed.
0: Vertel.
1: Alex is al een tijd ziek, maar het is wat ik al eerder zei. Amerikanen die willen niet of kunnen niet stoppen. Alex heeft een verleden dat hij in Amerika gescheiden is, maar hier in Europa weer met een andere dame getrouwd is. En dat betekent dus dat hij wel zijn alimentatie in Amerika moet blijven betalen.
0: Mm.
1: Dus ja, er blijft niet veel over.
0: Zo. En zat hij aan de drugs?
1: Ik was er niet bij. Dus ik kan me daar niet. Zijn alimentatie in Amerika moet blijven betalen.
0: Mm.
1: Dus ja, dat

0: geweldige zanger. Ik vond hem ook goed.
1: Absoluut, goeie. Absoluut. Ja. Ik bedoel, voor ons... Alex werd natuurlijk gelanceerd door Fly Time. Fly Time is Jimmy Jam,
0: Terry Lewis.
1: Ja. Weet je, dus ja, als je alleen al dat geluid hoort, dan word je warm van binnen.
0: Mooi. Leuk dat je in de studio zit bij Maarten. Ik heb je gezegd, ga je zomaar vragen stellen, hoor. Niets is voorbereid. Maar omdat je parate kennis hebt, dan kan ik daarop inspelen.
1: Dank je wel.
0: Dat is heel goed. Want je bent nog steeds actief. Dat moet ook worden gezegd. Wat doe je nu?
1: Ik ben in hart en nieren radiomaker. Dus heb ik mijn eigen programma nog steeds. Op Dance Radio. Dat is een radiostation met studio's in Haarlem. En daar sta ik iedere maandagavond mijn programma te maken. Met uitzondering van vandaag.
0: Maandagavond. Vandaag ben je er niet.
1: Vandaag ben ik er niet, omdat ik ook om gezondheidsredenen me soms terug moet trekken. Mm-hmm. Om aan mezelf te denken.
0: Ja, dat is mooi. Dat is waar. Maar de tijd waar je op maandag meestal bezig bent, hoe laat?
1: Als jij hier klaar bent, dan begin ik. Tussen 6 en 9.
0: Mooie tijd. Mooi. En wat kunnen ze verwachten, de luisteraars van Maarten die nieuwsgierig zijn geworden?
1: Mensen die mij kennen, die weten, ja, die man is van ballads. Ik ben veel breder geworden dan alleen maar ballads. Tuurlijk hou ik nog steeds van een paar ballads. Maar ik ben meer echt een hip-hop, R&B fan. En wat dat betreft heeft dat ook voor mij nog meer de deur geopend om samen te werken met artiesten.
0: Zo, je doet me niet schrikken hoor, maar ik frons even mijn wenkbrauwen. Hip-hop, ja. Dus je gaat mee met de flow.
1: Absoluut, anders zou ik niet zo lang in die industrie blijven gebleven zijn.
0: Noem mij een paar hip-hop artiesten waarvan je zegt van go arki de man dat idee, tak travasi, stuur me richting hip-hop.
1: Niet het harde, want ik bedoel, wij oudjes, soms zie ik mezelf ook als oud, kunnen niet alles meer hebben. Het moet wel redelijk te beluisteren zijn. Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen een T.I., dat is een rapper uit Atlanta.
0: Oké.
1: Okay. Die was hier jaren geleden. En ik ontmoette hem en hij vond het zo mooi om te zien hoe ik met zijn mensen, zoals hij dat zelf noemt, omging. Dat hij mezelf een baan aanbood.
0: Oh.
1: En toen heb ik dus dat aan mijn oudste dochter voorgelegd. Van wat zou jij ervan vinden als ik verkaste naar Atlanta? En haar antwoord was heel duidelijk. Ik heb je hier nodig.
0: Zo.
1: Dus ik ben hier gebleven.
0: Oh. Om je dochter heeft je...
1: Ja, natuurlijk. En ik snap dat ook. Hmm. Ja, als vader moet je ook luisteren. Hè?
0: Ja, zo is dat. Zo is dat. Je moet echt niet een koppige vader zijn. Ja. Maar
1: ja, maar wat ik zeg, een T.I. zeker. Hij is... En trouwens, kijk, heel veel mensen weten dat niet, maar Anthony Hamilton rapt ook.
0: Oh.
1: Je hebt ook een Music Soul Child. Dat is meer een beatboxer. Rapt ook. Maar die man heeft al zeker 8, 9 albums uitgebracht.
0: Wow.
1: Daar krijg je gewoon kippenvel van.
0: Nou, daar heb ik huiswerk. Ik ga luisteren naar die twee. Want bij mij is het gestopt, volgens mij, bij Biggie. deze.
1: Oh, die. Oh, ja. One more case.

0: split it in two.
1: En kijk, wat mensen bijvoorbeeld niet weten van Biggie of Notorious B.I.G. oftewel Christopher Wallace, zoals die man heette. Ik meen dat het in 1992 was dat hij hier was in Rotterdam tijdens een festival. Het heette toen Real Hot. En dat werd georganiseerd door PNR. Die jongens ken ik zelf heel goed. Eentje zit nu zelf in Dubai. In het Feyenoordstadion. Hmm. En voor het eerst zag ik dus wat hip-hop gewoon kon doen. Omdat er heel veel mensen op afkwamen.
2: Vertel de luisteraars hoe belangrijk hip-hop is geworden in de muziekindustrie nu. En wie zijn de miljonairs
1: op het gebied van hip-hop? Hip-hop is eigenlijk, kijk, het is eigenlijk wat er op straat gebeurt of gebeurde. Daar hebben de meesten het over. Of hoe fucked up hun leven geweest is. Dat die vrouw niet goed voor hem geweest is. Kijk, vrouwen, je moet onderscheid maken. Vrouwen zingen en dan zeggen ze hoe slecht die man voor haar is geweest. Hoe hij haar behandeld heeft en al dat soort dingen. En mannen die gooien dat meer een soort sausje, om het maar even zo te noemen, eroverheen. Vertellen wat zij op straat hebben meegemaakt. En als je luistert naar bijvoorbeeld wat je net gedraaid hebt, One More Chance, is dat eigenlijk Biggie rapt. En die vraagt aan Faith Evans, zijn vrouw of ex-vrouw, zij is dus nu weduwe, van geef me nog maar een kans, ik zal het niet meer doen. Maar dat is een mannending, toch? Mannen die altijd om vergiffenis vragen als ze eenmaal uit de bos zijn gevlogen.
2: Ik ga stotteren even, hoor. Sommige mannen.
1: Sommige mannen, correctie, sommige mannen. Niet alle mannen, maar sommige mannen. Weet je, maar het leven, er gebeurt van alles in het leven.
2: Ja, true. Laatst zag ik ook iets op de televisie, want ik spring, hè? Gewoon van de hak naar de tak, we praten gewoon.
1: Ja.
2: Iets op de televisie over Tupac, de dader, was in beeld. Uh-huh. Wat is er daar gebeurd?
1: Kijk, nogmaals, ik was er niet bij. Wat het verhaal wil, toen al, dat een politieagent, of een rechercheur, moet ik zeggen, Tupac om het leven gebracht heeft in opdracht van. Alleen, moordwapen is niet gevonden. Je weet niet wie die agent is die dat gedaan heeft. Dus het is altijd weer een, he said this en die andere zegt weer. Snap je? Dus halen en trekken zal je altijd blijven houden. En hetzelfde geldt ook voor Biggie. De dader is nooit gevonden. Dus ik kan nu heel wat theorieën gaan loslaten, maar dan zijn we nog lang niet klaar.
2: Ja, want er zijn theorieën, er zijn heel wat conspiracy-achtige verhalen.
1: Kijk, het gekke is bijvoorbeeld met Tupac, is nu dat iemand zijn mond open gedaan heeft en claimt bepaalde dingen, hè. En aan de hand daarvan gaan ze dus nu een rechtszaak voeren.
2: Mm.
1: Ja, dan zeg ik, hey, show me the evidence. Laat me het bewijs maar zien. Dat is dat ding.
2: Ja.
1: Iedereen kan claimen, ik heb pak doodgeschoten, toch?
2: Mm.
1: Maar heb je het ook daadwerkelijk gedaan? Het bewijs.
2: Ja. Oké. De rijke lui, wie zijn die allemaal? Die man van Beyoncé.
1: Beyoncé, Jay-Z.
2: Jay-Z. Is hij de rijkste? De grootste dan?
1: Ja, hij is de rijkste, ja.
2: Jay-Z.
1: Ja, zeker.
2: Oké.
1: Okay. Zeker.
2: En vrouwen, wie? Welke vrouw is top in de hip-hop-industrie, hè?
1: Ja, kijk, veel mensen weten het niet, maar ook Beyoncé rapt.
2: Zo.
1: Haar alter ego is Sasha Fierce. En zodra je muziek hoort van een hele bekende producer voor mij dan. Zijn naam is Swiss Beats. Dat is de man van Alicia Keys. Hij maakt die beats. En als je iets voelt, dan voel je het in je lichaam. En als Beyoncé iets van hem hoort en ze voelt het, dan is het van haar. Dat zijn de afspraken die gemaakt worden.
2: Oké, okay. Ja. Mooi. Hey, maar met de kennis die je hebt, ja. Ervaring, ja. Draag je dat ook over? Zijn er jongeren die zeggen van, nou kom mij vertellen, studie, workshops, trainingen. Is dat niet een gat in de markt voor jou?
1: Nee, ik denk dat ik al zoveel gezien heb, meegemaakt heb, dat ik nu zeg van, de dingen die ik op mijn niveau nog doe, dat het leuk is, dat ik me niet ga overwerken, zoals toen ik in de financiële wereld rondliep, dat ik soms werkdagen had van 14 uur.
2: Wow.
1: Dat ik zeg van, ja, het is goed zo. Maar kennisoverdracht?
2: Ja.
1: Nee, er zijn geen mensen die aan mijn lip hangen. Ik heb wel eens een vriendin. Dan laat ze wat vallen. En dan zeg je, oh die man, dan ga ik een hele verhaal daarover vertellen.
2: Ja.
1: En dan zeg je van, ja maar, hoe weet jij dit allemaal? Maar dat is juist de interesse. Nog even snel. Toen ik in de financiële wereld rondliep, ben ik uiteindelijk dus ook in New York geëindigd. Ik heb daar bij de Citibank stage gelopen, in opdracht van mijn werkgever hier.
2: Ja.
1: En na het werk was er altijd wel ergens een concert van iemand.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik kon 7 dagen in de week, als ik wil, gewoon concerten bezoeken. En zo kom je mensen tegen.
2: Ja.
1: En zo heb ik nog steeds met, en ik kan me nog dat voorval herinneren, destijds in Haarlem, dat ik tegen een vrouwtje aanliep. Ik heb nog steeds contact met haar. En dan praten we echt hier in 1982, 83. Ja.
2: Zo, nog steeds contact?
1: Nog steeds contact, ja.
2: Mooi hoor. Nee, maar goed, je bent bezig. En het leuke ervan is dat je nog steeds actief bent. Het is je hobby, je passie,
1: ja.
2: Je lust en je leven.
1: Mm-hmm.
2: En je doet het graag ook nog.
1: Zeker.
2: En dan komt Norman om de bocht nu. Hij zegt van, maar ja, iemand die gepensioneerd is, 1 keer in de week, maandag, op een andere zender is. Ja, ja, wat doet hij met de rest van zijn tijd? Mart heeft zijn tijd zat over. We kunnen gaan onderhandelen.
1: Denk je dat?
2: Wat doet hij? En hij woont in de buurt ook nog. Aan de overkant van Mart's studio woont hij.
1: Ja, klopt.
2: Nou, makkelijker kan het niet.
1: Ja.
2: Dit is gewoon ja zeggen. Wanneer kan ik beginnen?
1: Nee, ik heb altijd een volle agenda. Als je nagaat dat ik soms met mijn vriendin moet overleggen, laten we even de agendas naast elkaar leggen, want anders zien we elkaar niet.
2: Ja.
1: Dus
2: ja, is waar.
1: Er wordt altijd wel aan mij getrokken. Kan je dit, kan je dat? Ik moet wel zeggen, in het begin van mijn loopbaan had ik natuurlijk heel veel vrienden.
2: Mm.
1: Maar naarmate je ouder wordt dat
2: minder.
1: Maar je leert ook, mijn moeder zei altijd, je vrienden moet je zelf uitkiezen. Dus niet dat jij uitgekozen wordt, mm-hmm. maar dat je ze zelf kiest. En ik heb nu een viertal mannen om mij heen waar ik van zeg van, ja, het is goed zo. Sommigen ken ik al dik 40 jaar.
2: Zo.
1: Ja, dat is mooi. Als er wat met me aan de hand is, dan staan ze ook naast mijn bed.
2: Mooi zo.
1: Om maar wat te zeggen.
2: Heel goed. Dat is goed zo. Het is een kleine groep hoor. 4.
1: Ja.
2: Maar zeer gehecht.
1: Hecht,
2: die groep van 4.
1: Ja. Ja. Ja, zeker. Okay.
2: Mooi. Vakanties. Laten we het over die boeg gooien. Is Suriname. Wanneer ben je voor het laatst geweest?
1: waarom vraag je me dat maar?
2: Ik zou het moeten vragen. Je bent een Surinamer. Je moet
1: ik ben een Surinamer, maar de dag dat ik hier dus gekomen ben, 20 januari 1971, Dat was ook de
2: laatste keer.
1: De laatste keer.
2: Oh, dan is er sprake van vliegangst.
1: Nee, absoluut
2: oh,
1: niet.
2: Oh nee, want je gaat naar Atlanta.
1: Ik ga naar Atlanta. Ik zit heel vaak in Azië.
2: Mm-hmm.
1: Omdat ja, Azië heeft me altijd aangetrokken. Natuurlijk nu Amerika minder door dat hele Trump effect dat ik zeg van mijn leven is nog te belangrijk om daar te gaan en dan bijvoorbeeld een kogel te krijgen.
2: Ja. Maar aangezien je inderdaad ook leuk vindt om te reizen,
1: ja.
2: Heb je een plaats van bestemming waarvan je zegt van die, ja, Azië heb je gezegd,
1: ja.
2: Maar een plek, een specifieke land waarvan je zegt van daar raad ik de luisteraars van Maart aan om eens een keer te gaan bezoeken?
1: Vietnam, maar ook Thailand, zeker.
2: Hmm.
1: Bij mij is het begonnen in Hongkong. Dat ik daar ook leerde wat nederigheid is.
2: Hongkong?
1: Ja, Hongkong, ja. Ja. En dat had ook te maken met werk. Maar dat je dan toch de andere kant ziet van de mensen die zich altijd zo gedwee gedragen. Dat je denkt van oké, dit is een andere cultuur. Zij passen zich altijd heel makkelijk aan.
2: Mm-hmm.
1: Maar wij... Een mooi voorbeeld. Als je naar Spanje gaat en je ziet een Chinees daar, spreekt die Chinees Spaans.
2: Mm.
1: Toch?
2: Mm-hmm. Klopt.
1: Als jij de rollen omdraait en jij gaat naar Spanje, wat ga jij het eerst spreken? Spaans of Engels?
2: Engels.
1: Dat bedoel ik.
2: Mm.
1: Die Chinees, die gaat die taal leren.
2: Ja.
1: En dat hebben wij niet. Zeker.
2: De Chinees past zich aan. Aan de omgeving en de situatie.
1: Ook,
2: ja, ja, ja.
1: Ook.
2: Ze gaan in de moeilijkste wijken hun winkels openen.
1: Openen.
2: Ja. Klopt.
1: Weet je, niet dat ik daar echt in geïnteresseerd ben, maar zo probeer ik dus ook cultuur te snuiven, zoals ik het noem. Ik kom ergens en ik kijk, hoe leven ze daar? Dan ga je gewoon in gesprek met de locals.
2: Mm.
1: En daar kan je heel veel van leren.
2: Luisteraars, ik moet u wat verklappen. U bent nu aan het luisteren. Een gesprek tussen Benny Brown, radioman, van jaren 80 tot nu toe. Hij vertelt over zijn periode, maar ook over andere zaken. Maar u heeft een gedeelte gemist, omdat bij de overdracht ik niet op een juiste knop heb gedrukt.
1: Oh.
2: Maar gelukkig, het is opgenomen. En we gaan het herhalen. Dus niets is verloren gegaan. Alleen heeft u een gedeelte van het gesprek gemist. Benny Brown is een, ik heb het al gezegd, radioman, maar daarnaast houdt hij ook van andere zaken, waaronder eten. Wat eet hij het liefst?
1: Wat eet ik het liefst? Thais eten vind ik lekker.
2: Mm-hmm.
1: Sushi. Daar zou je me voor wakker kunnen maken in elk geval. Maar ik ben niet zo veel eisend meer qua voeding.
2: Okay.
1: Puur en alleen omdat ik ook aan mezelf moet denken. Ik heb altijd een arts gehad die tegen me zei, let op het zout, let op het zout.
2: Ja.
1: En ja, als je ouder wordt, dan moet je dus inderdaad op dat soort dingen gaan letten.
2: Okay. We gaan kiezen voor een stukje rust. En het is jouw specialiteit ook, als ik de naam zeg, Bobby Womack.
1: Weet je wat? Wacht even met die plaat, hè. Er was een artikel over Bobby Womack. Ik denk een week geleden. In een Amerikaanse tijdschrift of krant. En ik postte een bericht daaronder van... Wisten jullie wel dat Bobby Womack een verhouding had met de vrouw van Sam Cooke? En... 3 jaar later, nadat Sam Cooke overleden was, dat hij met haar trouwde. En pikant detail, Bobby Womack had kleren van Sam Cooke aan.
2: Ja, tijdens zijn huwelijk met zijn vrouw.
1: Ja.
2: erg. Deze Bobby Womack. Maar hij heeft aardig wat slagen gehad. Hoor.
1: Ook.
2: Hij werd geboycott. En zijn broers van Bobby Womack, van Sam Cooke, zijn hem gaan opzoeken in een hotel. In elkaar geslagen ook nog.
1: Waarom denk je dat hij dat plaatje gemaakt heeft? I wish he didn't trust me. That much or so much. Ja. Het gaat over die relatie met die vrouw. Hmm.
2: Maar laten we eerlijk zijn, het was een pijnlijke situatie.
1: Ja, nou, absoluut, maar...
2: Ze waren goede vrienden.
1: Goede
2: Bobby
1: vrienden.
2: Bobby Womack en Sam Cooke.
1: Ik ga niet te veel vertellen, maar anno 2026 gebeuren dat soort dingen nog steeds.
2: Ja.
1: Dat kan ik zeggen.
2: Jongen, die Bobby Womack, maar muzikaal gezien is hij sterk.
1: Oh, zeker. Mensen moeten eens naar Harry Happy gaan luisteren. Of,
2: dat ook nog.
1: Het cyclus, of trilogie moet ik zeggen, van The Poet, album. Nou, dan doet hij ook zijn verhaal over... Ja.
2: Dit was een geweldige.
1: Absoluut.
2: En het wordt nog steeds nagezongen door de nieuwe generatie.
1: Die weten niet waar het over gaat.
2: We gaan even luisteren naar Bobby Womack en zijn zo terug.

0: favoriet van de acteur en comediant Richard Pryor. Mm-hmm. Zijn favoriete nummer is dit. De If You Think You're Lonely Now, Wait Until Tonight. Prachtig nummer. Goed gedaan. En wanneer ik hem hoor, moet ik ook denken aan iemand die je misschien ook gekend hebt. Dat is Ed Verveer. Discjockey geweest in Club Fantasy Ebony aan de Lijnbaansgracht daar. Die is er niet meer. Een paar maanden geleden, vier maanden geleden, is hij overleden. Ed Verveer, discotheek Fantasy Island was het. Heb je hem gekend?
1: Nee.
0: Oh, dat is een mooie. Hij draaide ook dit soort muziek. Ja. Vaak ook hoor. Bobby Womack draaide hij grijs. En Henk Saruku, onze collega, die is er nog. Maar Ed Vermeer, Verveer heet hij. Anno de Moro. Dan weet u dat, luisteraars. Een keer gaan we aandacht aan hem besteden, want hij heeft mooie muziek afgedraaid toen ook. Mensen verliefd laten raken op elkaar. Kinderen zijn geboren. Alles aan Ipsa op de muziek van Ed Verveer. Maar goed, dat nog een tralesie. Zijn er ontwikkelingen die je nauwlettend volgt? Ook AI heeft zijn intrede gedaan in de muziekwereld.
1: Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Kijk, ik heb er zelf weinig mee te maken. Maar het kriebelt wel natuurlijk, zeker nu. Ik zou natuurlijk gewoon vandaag vanaf 6 uur een programma hebben. En dan zou ik AI daarvoor kunnen inzetten. Mijn stem, je merkt het toch niet.
0: Je meent het.
1: Ja, dat kan allemaal. Ja.
0: Maar dat is niet mooi meer, toch? Is naar hoor naar spoed toe, toch?
1: Ja en nee. Als je een keer niet kan, is het natuurlijk een oplossing, hè?
0: Ja.
1: Om die continuïteit te waarborgen. Dat gewoon je programma blijft doorgaan.
0: Ja.
1: Maar om je een voorbeeld te geven. Mariah Carey, die heeft nu zelf een verzekering afgesloten. Om te voorkomen dat haar stem door AI gebruikt gaat worden.
0: Zo.
1: Waar gaan we naartoe?
0: Zo. Ja, er zijn mensen die dat leuk vinden, die ontwikkeling. Maar er zijn ook anderen die zeggen van, no man, muziek is iets anders, is een gevoel.
1: Precies.
0: Maar nu wordt het, Minasabi, ik weet het nog niet. Ik weet niet aan welke kant ik nog moet gaan staan. Want ik hoor heel veel op YouTube langskomen artiesten die denken van, is dat waar? Kan het kloppen? Nee, ze maken ook remakes, hè, van bekende nummers.
1: Ja.
0: Waarvan ik denk van, hey, prachtig, leuk gedaan. George Benson en Michael Jackson zouden dit leuk vinden. Ja, samen iets hebben gedaan. Maar AI rokodapé.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar soms is het ook te controleren. Weet je, ik bedoel, vroeger hadden we Google niet om dat soort dingen te controleren. Maar als je handig bent of slim bent, dan kan je altijd of de artiest pagina. Meestal is dat wel een .com die je dan moet benaderen. En kan je nagaan of die persoon daadwerkelijk iets nieuws heeft uitgebracht of niet.
0: Oké. Benny, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek. Dit is gewoon een introductie hoor. Dus dit is om je de sfeer te laten proeven. Je woont aan de overkant hier ergens in de buurt.
1: Ja.
0: We gaan onderhandelen. En dan kom je deel 2 vertellen, deel 3, deel 4, deel 5 en deel tanfasie.
1: Ja, tanfasie.
0: Ja, leuk dat je bent gekomen. Leuk waarmee je bezig bent. We houden contact. Je ziet de situatie, Mart. Ik heb je gebracht ook naar Regersbos. Dat heb je ook gezien.
1: Ja.
0: Ik heb je het verhaal verteld. Het is modern. De tijd. Je hebt onze personeelsleden gezien, die mannen. Digitaal mengpaneel daar. Dat is een hele andere situatie dan dit wat we nu hier hebben.
1: Maar alles valt te leren, hè?
0: Zo, dus zeg het ze nog eens een keer voor me. Vertel dat aan alle andere luisteraars.
1: Nee, maar ja, goed. Ik ben zelf ook met een kleine Alectootje begonnen. En ik weet niet of die naam in Valkenbergje nog zegt.
0: Ja,
1: maar daar werd het gekocht destijds.
0: Ja, Alecto.
1: Ja, maar nu zijn het echt de grote mengpanelen, DNR's, Beringer. Heb ik zelf een aantal van thuis staan die ik gewoon gebruik.
0: Ja, gewoon leren.
1: Ja.
0: Oefening, baatkunst.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Zo ben je ook begonnen.
1: Zo ben ik ook begonnen.
0: Ja. Ja. Die breed die dit stukje gekker uitknippen en mooi herhaling.
1: Voor die andere mannen die niet willen.
0: Mooi. En is er nog iets wat je zegt van dat wil ik ook even bespreekbaar maken, misschien voor een volgende keer, maar ik zeg het alvast. Noem mij een paar namen van die Disco Action Boys van jou toen. Zodat ze weten dat je niet hier namens jezelf zit, je, maar namens die hele crew.
1: Eentje is zo bekend, hè? In Papa Lodi, hey, bijvoorbeeld.
0: Reggae.
1: Met die reggae.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook Bob Henry gehad. Zeg jou niks.
0: Nee.
1: Maar nee. Als ik
0: Bob
1: zeg,
0: Henry.
1: Ja, Bob Henry. Als ik zeg, hij is directeur geweest van SLM, dan weet iedereen het.
0: Wat? Hans Huis.
1: Juist.
0: Ewald Hans Huis.
1: Ja.
0: Was this jockey bij...
1: Precies.
0: Oh ja. Dat wist ik niet.
1: Nou, bij deze.
0: Oké. Okay. Ja, hij was ook een fanatieke muziekliefhebber.
1: Precies.
0: Ja. Sowieso.
1: Dus ik weet je, ik, als ik zo kijk... dus Lodi... Bob Henry, we hebben natuurlijk James Henry ook gehad. We hebben John Henry hebben we ook gehad.
0: Ja, en een broertje van je was er ook.
1: Dat is John Henry.
0: John Henry,
1: dat
0: okay.
1: Is mijn jongere broer die dat niet meer is.
0: Ja.
1: Maar, en hij was onder andere oprichter van Disco Action. Dus met hem moest ik onderhandelen voor wat hoort wat. Snap je? Dus zodoende ben ik eigenlijk in Radioland terechtgekomen. En ja, er kwam ooit iemand uit Boston, wil ik je nog meegeven, van JC Entertainment. Die kwam hier en zei van, I heard a lot about you. Hij had heel veel over mij gehoord. Mm. Ik had geen idee waar hij het over had, maar ik heb 3 jaar voor hem gewerkt.
0: Zo.
1: Met al die grote Amerikanen. Een Jodeci, een Mary J. Blige. Al die mensen die hij liet in Amerika het contract tekenen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gold dan Amerikaans recht op. En die werden ingevlogen hier.
0: JC heeft Keith Sweat naar Nederland gehaald,
1: onder
0: volgens
1: andere.
0: Mij.
1: Ja.
0: Keith,
1: ja.
0: Sweat, ja. Freddie Jackson.
1: Ja, ook. Ja.
0: Mooi hoor.
1: Al dat soort dingen. Daar was ik dus heel dichtbij.
0: Mooi. Goed, je hebt nog veel meer te vertellen. Dus daarom is dit maar het begin van een langdurig proces, luisteraars. Benny Brown was in de studio van Maat. Hartelijk dank en we houden contact met
1: Dank
0: elkaar.
1: Dank je wel.
0: Graag gedaan hoor. Oké. Okay.

0: Lieve luisteraars, we zijn er nog. Ik ben er tenminste in participatie. We gaan nu naar de actualiteiten, nieuws, informatie. Dingen die u hebt meegemaakt, zelf hebt meegemaakt, gelezen of gehoord. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Martin die nu met mij van gedachten wil wisselen. Afgelopen vrijdag was het volgens mij. Toen hebben we Roy, alias Borger Breveld is zijn eigen echte naam, herdacht en is gecremeerd. Hier in Nederland. Veel mensen dachten dat het in Suriname zou gebeuren, dachten ze. Maar nee, de familie heeft besloten om het hier te doen. Klari, Roy, we kennen hem als een echte Surinamer. Njamasanti, Fuzanata, kijk, kan het op vrede. Maar toch, hij is hier begraven. En veel bekende Surinamers, waaronder Lachman, Henk Aaron, die zijn ook hier overleden. Hoor. Dus zo is het in Suriname, de bekende Surinamers, de nationalisten, die komen helemaal in Nederland. Sterven. Oh, het gebeurt. Grotapoe, het draait zo. Maar het was een mooie aangelegenheid. En mensen mooi in waardig hebben ze hem herdacht. Mooie beelden, mooie tories. Vooral zijn broer uit Suriname, die dominee, die heeft hem neergezet. Zijn dochter ook. Prachtig, Borger Breveld, een grootheid. We waren van plan, want hij, als jullie kijken op onze website, heeft hij daar mooie verhalen verteld over toen, hoe hij is begonnen. Alles meegemaakt, discriminatie, maar ook doorzetten. En hij zou een serie programma's voor ons maken. Over radio, televisie, vooral camerawerk. Hij was van plan om alsnog ze over te dragen. Maar noodlot, agwe. Dus, maar we blijven hem herdenken. En gedenken ook nog, wie bent u? Welkom in de uitzending, dit is Maat Radio. Ik dacht dat u in de uitzending was, maar volgens mij is die storing nog niet verholpen. Ik hoor u wel, maar u mij niet. Dus probeert u het nog eens een keer, ko luku, if na dat play. Dan ko luku, voor moest doen, want anderen geven aan van, ja, je mengpaneel van Maart, dat ding bestaat al lang, 30 jaar. Ja, dat is nodig. Het kan. Maar, Oluku, gaan kijken waar we het vandaan halen. Want het gaat lukken. Het wordt tijd. Inderdaad, soms moet je meegaan met de nieuwe tijd. Maar ik heb gemerkt, en ik heb het meerdere malen herhaald, dat we in Rijgersbos ook gebruik kunnen, mogen maken van een super deluxe studio. Maar die mannen van Maart, waaronder Norman ook nog, zijn nog niet in staat om dat ding te bedienen. Daar heeft Maart bij een jongen, ja. Nou, hier wiki lang kan dit toen lang op uitzending. Of morgen laatst even. De programmamakers nog maar gaan omdanging. Maar we gaan overwegen. Wie bent u? Welkom.
1: Dank u wel, met Jan.
0: Welkom, meneer Jan.
1: Nou, ik kwam er door. Dus het ligt niet aan het paneel.
0: Het ligt niet aan het paneel, nee, je komt er wel doorheen. Dus ja. Net hadden we een stoorzender gewoon tussendoor. Dat kan.
1: Zou kunnen. Maar ja, goed. Weer kan ook een rol spelen.
0: Weer? Zo? Weer ik is dat schuld toe.
1: Nee, ja. Je kan storing hebben.
0: Ja, nee, maar goed. We hebben Jan in de uitzending en Jan is meestal op de hoogte van alles wat er vroeger is gebeurd en nu.
1: Nou ja, wat nu gebeurt, ik keek net naar interviews, mijn laatste kwam. 107.9 Maat.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: is Mart. Alangata
1: 40, 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. Afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, alle luisteraars, welkom. Dit is uw programma Open Leven. Wij staan hier samen met jullie nog een ochtend. U bent net wakker, u bent onderweg naar uw werk, naar school. Wij staan hier om een woord van hoop en leven aan u te brengen. U bent aan het zoeken naar een oplossing, naar de ware vrede. Pastor Wim, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Pastor Victor. En een hele goede morgen, alle luisteraars.
1: Wij hebben binnenkort, staande zondag, Ik Wil Vrede bijeenkomst. Een hele speciale dienst. En er zijn veel die het nodig hebben. De vrede die van God komt. En wij gaan dan voor hun bieden op deze speciale dag.
2: Ja, zeker. Dit evenement, deze bijeenkomst die wij zondag zullen hebben, is voor een ieder die op zoek is naar vrede. En wij weten dat de wereld op zoek is naar vrede. Maar deze vrede is de vrede die God kan geven. En die blijft permanent in de binnenste van de persoon.
1: Inderdaad, dat is het. De vrede die Jezus geeft. Wij zullen hierover praten. Maar nu beginnen wij met een lied.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Heel goed, wij komen nu terug. En Pastor Wima, er zijn veel die worden wakker elke ochtend. Maar groot is hun pijn. Want de vrede dat ze hadden. En soms, we hebben hierover gisteren al gesproken. Die persoon heeft een vrede die komt door een stabiele financiële leven. Een goede baan. Of die persoon heeft een mooie gezin. Heeft een eigen woning, voelt zich veilig, in vrede. Soms is iemand die gezond is, dan heeft plannen voor de toekomst. Dan er is een vrede die komt door deze, laten we zeggen, omstandigheden. Deze dingen die wij in het leven zoeken. Maar de vrede die gebaseerd is, die komt van zulke dingen, soms wordt verloren. Iemand wordt ziek, iemand verliest zijn baan, iemand heeft een probleem en heeft niet meer dat woning en komt in moeilijkheden. En dat is iets die kan een persoon breken, kan een ziel naar diepe pijn brengen. En er zijn veel die door de omstandigheden, ze kwamen ook in zulke pijnen. En de vrede die was gebaseerd op deze materiële dingen, emotionele dingen, wordt van hun genomen. En dat is iets die kan die persoon brengen naar een depressie, naar een leegte, naar een vanhoop. En de vrede van God is iets anders. Jezus zegt, die hij geeft aan ons zijn vrede. Dan is een vrede die komt van God. En wij gaan straks naar getuigenissen luisteren, is een vrede die in onze diepste is.
2: Ja, de Bijbel praat ook hierover. De Bijbel zegt, alles gaat voorbij. En dat is het eigenlijk. Hè? Het financiële leven, werk, familie, bepaalde zaken, dromen die de persoon heeft. Het gaat allemaal voorbij. En als de persoon vrede heeft omdat de dingen goed gaan, weet dat alles voorbij gaat. Dat wat goed gaat ook ooit mis kan gaan. En daarom, precies daarom hebben wij de vrede van God nodig. Want God kan niet voorbij gaan. En de vrede die hij geeft kan ook niet voorbij gaan. Dus op het moment dat de persoon deze vrede van God ontvangt, maakt niks uit of er iets slechts tegen ons gebeurt. Maakt niks uit of wij dingen verliezen, of wij dingen krijgen. Wij zullen altijd deze vrede in ons hart bewaren. En kunnen wij ook andere mensen daarmee helpen?
1: Natuurlijk. En voor u die naar ons luistert, is niet alleen maar dat je zal een innerlijk vrede hebben. God kan ons problemen oplossen.
2: Zeker.
1: God zet ons leven in orde. Dan wat werd verloren, wat wij niet meer hebben. Misschien is een probleem in de financiën, misschien is een probleem die komt door, weet ik niet, misschien is uw innerlijk die leidt door familieproblemen, door problemen met uw kinderen, door problemen in uw gezin, dan God kan ons leven in orde zetten. Dan is niet alleen maar een innerlijk vrede en gehele leven is een chaos. Helemaal niet. God kan ons leven in orde zetten. En wij horen hier dagelijks, elke dag nieuwe getuigenissen. Maar God kan meer dan dat doen. God kan binnen ons innerlijk komen en zijn vrede aan ons geven. Dan God zet ons leven buiten ons in orde, zodat wij goed kunnen functioneren. En God herstelt onze innerlijk met zijn vrede.
2: Ja, God, hij werkt van binnen naar buiten. Hè? Soms willen wij van buiten naar binnen werken. Maar God werkt eerst in ons binnenste, zodat wij vrede kunnen hebben in ons innerlijk. En vanuit daar bouwt hij verder naar buiten, naar de dingen die wij nodig hebben. Zoals u zegt, de problemen die wij hebben, de omstandigheden. Hij zorgt ervoor dat dit wordt opgelost, zoals de mensen in de getuigenissen ook hebben ervaren.
1: Dan is goed. En beter dan onze woorden nu is de getuigenis. Laten we samen luisteren. Daarna komen wij terug met het woord van God. En wij zullen ook samen bidden zoals wij elke dag doen. Dan maak je glaasje water klaar, je flesje water. En wij gaan het aan God consecreren en ook drinken. Met het geloof natuurlijk, die God zal ons helpen, God zal ons zegenen. Maar nu laten we samen naar de getuigenis luisteren.
3: Mijn naam is Vitige van Michael. En voordat ik naar de kerk kwam, had ik misbruik gemaakt. En daardoor was er een soort leegte ontstaan. Alsof het leven, zeg maar, uit me is weggezogen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar echt plezier in het leven verdween gewoon, weet je. En ik was toen een minderjarige, hè. Ik was toen een minderjarige, dus ik groeide op met dat. En daarbij kwamen andere complexen. Ik werd onzeker. Ik had een bepaalde angst. Zelfs een simpel telefoongesprek voeren was al een hele drama. Zo waren er veel meer. Ik had ook zelf mijn gedachten. Ik was ook depressief, hoewel ik wist niet, toen de tijd niet dat ik depressief was. Dus deze dingen droeg ik al bij me gewoon. En ik dacht altijd van dit is normaal. Er is hier geen oplossing voor. Dus ik zocht ook geen hulp. Want ik wist niet dat er hulp daarvoor was. Dus op een dag had een vriend mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ging gewoon mee. Ik had niks te doen die dag. Eerlijk. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik had niks te doen. Dus zo ben ik naar de kerk gekomen. Gewoon doelloos. Het is een beetje triest, maar het is wel zo. Gewoon doelloos was ik naar de kerk gekomen. En toen ik in de kerk kwam, het eerste wat me verbaasde waren sowieso de mensen. De mensen waren vriendelijk. Ze waren echt bijzonder. En zoiets had ik nooit meegemaakt, want ik werd altijd behandeld als een hond. Dus het was al bijzonder. Maar wat nog bijzonder was het feit wat er werd gesproken en de getuigenissen die werden verteld. En toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf van, huh? Ben ik de enige die hier aan leed? Ik dacht dat ik de enige was, maar er was een oplossing dus. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, hé, ik ga doen wat er wordt gezegd. En ik heb de prediking gevolgd en ik heb toegepast. En vandaag de dag ben ik niet meer onzeker. Vandaag de dag heb ik geen zelfmoord gepleegd, hè? Ik ben het levend bewijs nu. Ik leef nu, ik werk, ik doe alles wat ik moet doen. En ik heb vrede en deze vrede is permanent. Ik heb niks nodig. En wat ik nodig heb is alleen maar het geloof. En het geloof heeft mij in leven gelaten. En dat is wat ik graag wil delen met iedereen.
1: Wat een sterk verhaal. Als wij luisteren is indrukwekkend. Is de eerlijkheid van Fiti. Die deelt met ons zo'n grote pijn, toch? En deze zijn de situaties, dingen die zijn zo zwaar, zo moeilijk, die soms wij bewaren in geheim. Wij durven niet aan anderen te vertellen. Zoals hij zegt, hij was behandeld als een hond, toch?
2: Ja, ja.
1: Dan die persoon is echt in een pijn die alleen God kan zien en begrijpen. Maar toen hij kwam naar de kerk, ik kwam tot God, laten we zo zeggen. Hij heeft verteld, hij had niks om te doen.
2: Ja.
1: Maar omdat hij accepteerde dat uitnodiging en kwam met een open hart, heeft de innerlijk vrede nodig. Dan er was een innerlijk genezing. Er was een nieuw hoop voor hem. En hij is een nieuw persoon met de vrede van God. En dat is de uitnodiging die wij brengen tot aan ieder die naar ons luistert.
2: Ja, deze aanstaande zondag is een gelegenheid, pastoor. Is een gelegenheid voor alle mensen die hetzelfde aan het meemaken zijn. Of misschien zegt u zelfs, wat ik meemaak is veel erger. Of het is iets minder. Maar deze gelegenheid is voor u. Fiti, hij zei ook, hij kwam naar de kerk en hij hoorde de getuigenissen en hij dacht, wauw, ik ben niet de enige. En inderdaad, u bent niet de enige die dit aan het meemaken bent. En daarom deze zondag, zodat u deze stap van geloof kan nemen, zoals Fitty op een dag heeft gedaan. De stap van geloof nemen en zoeken voor uzelf. Deze vrede in uw binnenste. En wat u zegt, hij spreekt er zo open over. En dat is voor mij persoonlijk is een bewijs dat hij echt de vrede heeft binnengekregen.
1: Inderdaad, hij durft te praten. Hij is gezond in zijn innerlijk. Dat is iets die alleen God kan doen.
2: Ja, zeker.
1: En hij heeft de vrede die Jezus geeft. En de Bijbel zegt iets, ik wil met u delen voordat wij gaan bieden. Door Jezus dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Dan is door het offer van Jezus God dan heeft vrede tot ons gebracht. En hoeft niet meer ver van God te blijven. Of zelfs te denken, pastoor, zoals soms gebeurt met ons, met mensen, die wij hebben zo erg gedaan of ons pijn is zo groot en onze situatie is zo lelijk wat binnen ons is. Kan gebeuren die iemand denkt, ik durf niet tot God te komen. Mm-hmm. Zelfs God zal mij niet willen hebben. Dan ik ga gewoon niet. Maar dat lelijk wat binnen ons is. Kan gebeuren die iemand denkt, ik durf niet tot God te komen. Mm-hmm. Zelfs God zal mij niet willen hebben. Dan ik ga gewoon niet. Maar dat is niet correct. God wil

0: begrijpt ook en heel goed wanneer Fiti zegt hij werd behandeld als een hond. Dan geen waarde, toch? De persoon wordt niks. De anderen kijken naar die persoon op een bepaalde manier, toch? Die alleen maar pijn veroorzaakt. Maar God niet. God kijkt naar ons met liefde. En hij roept ons. Daarom zullen wij de dienst houden. In Amsterdam-Oost. Borneostraat nummer 40. Dichtbij Timorsplein, Javasplein. En Maidenpoortstation, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. De dienst zal gehouden worden om 10 uur 's ochtends, aanstaande zondag. En we hebben ook de kerk in West.
1: Ja, in Amsterdam-West. Aanstaande zondag zal om 11 uur 's ochtends de dienst beginnen. Postjeskade nummer 23. Met de tram kunt u uitstappen bij Hoofdweg of Postjesweg.
0: Dan is goed. Maak je hart klaar. Wij gaan nu samen bidden.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze God en onze Vader, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn in deze ochtend, in deze mooie ochtend, mijn Vader. En wij presenteren aan u al deze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, zodat u, mijn Vader, en ieder zal aanraken op de manier dat alleen u kunt doen. Heer, er zijn misschien mensen die het verhaal hebben gehoord en met hetzelfde lijden, met een depressie, met een verdriet vanwege iemand die ze verloren hebben, met een ziekte, een pijn. Of misschien kan de persoon het niet eens uitleggen wat zij of hij precies voelt, maar ze weet dat deze vrede aan het ontbreken is. Heren, ondersteun deze man, deze vrouw die nu luistert en raak een ieder nu aan met uw macht, zodat u kunt doen in het leven van een ieder dat alleen u kunt doen, mijn Vader. Een ieder van ons heeft deze vrede nodig. En wij bidden alvast, zodat deze persoon al een klein beetje van uw macht kan ervaren. Dan raak aan. Door de radio heen, mijn heren. Door de telefoon, door de computer nu heen. Raak deze persoon aan en geef de kracht aan deze die terneergeslagen zijn. Versterk en vernieuwen ieder in de naam van de Heer Jezus.
2: Mijn Vader, in Jezus' naam, wij danken aan u. Consecreer dit water. En als deze persoon van dit water drinkt, laat uw leven binnenkomen. Laat mijn God uw macht binnenkomen. Om al nu, vandaag, vanaf nu, uw macht en uw liefde te tonen. Geef van u de kracht om op zondag naar uw huis te komen. Voor deze speciale dag van vrede. In Jezus' naam. Amen. Drink nu van het water. God zij dank dat God u zegent in overvloed. Wij komen nu tot het einde en de uitnodiging is gedaan. Dan zondag aanstaande om 10:00, speciaal bijeenkomst. Ik wil vrede bijeenkomst. Amsterdam Oosten aan de Borneostraat nummer 40, dichtbij Timorplein, Javasplein. En ook in Amsterdam West.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23. En bereikbaar met de tram, Hoofdweg of Postjesweg.
2: Heel goed, dat is onze.

uitnodiging, dan neem de stap en kom, zoals we hebben gehoord van Fiti. Kom om in uw leven te vinden, Gods vrede te hebben. En als u naar ons luistert en u denkt in iemand die u kent en God brengt naar uw hart, die persoon, iemand die u kunt helpen, help deze persoon, breng met u mee, zodat God zal ook kunnen werken, helpen, genezen en zijn vrede geven. Dat God jullie in overvloed zegent en zondag dan, wij maken hier een afspraak, omdat wij zijn klaar om u te helpen, voor u te bieden. En wij weten zeker dat God kan u helpen. God zegent jullie in overvloed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zondag 4 oktober, keer 26 gaat het gebeuren.
3: Oeh, je hebt de boot gemist.
2: Naga van corona bent en big time.

0: Ding.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Maat na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Maat bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard?
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zo

0: date y le dicen.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Mami, je hebt ook toen een AR-camera zou weer potamo verdoren. Dat is ook zo wel iets dat levensgevaarlijk is. Ja. Den boyka luku tenu oso. Tenu de, tenu no de, luku je wandelgangen. Nanga a camera die je pot nemen voor de.
5: Maar dit taki, als al sa de no, minu sa fa de kare, en me kuste na e singi.
4: Hoe heet dat AI, hè?
5: Mier, hè?
4: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
5: Het wordt nog gevaarlijk.
4: Verschrikkelijk, ja.
5: Ja? En we hebben gezegd, we gaan geen leven hebben ermee.
6: En we denken dat het dieper ervan wordt.
7: Oeh,
5: en me kuste na en singi.
4: Hoe heet dat AI, hè?
5: Mierre.
8: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw €50 waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar. uw 50 euro waard.

0: Is Marte. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Marte, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Nogmaals, luisteraars, welkom bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid, waar wij een aantal zaken bespreken die ook vaak te maken hebben met de black community hier in Nederland. En op deze ochtend hebben wij aan de telefoon niemand anders dan mevrouw Dion Abdul Hafiz Khan. En we zeggen natuurlijk een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. En aan de andere kant hebben we mijn broeder, de heer Gilly Koster. Gilly, goedemorgen.
2: Ja, ook goedemorgen iedereen daar.
0: Hoe gaat het met jou?
2: En ook aan alle luisteraars van Mark.
0: Thank you.
2: En Dionne natuurlijk. Blij dat je in het programma bent, Dionne.
0: Ja.
1: Ja, leuk om zo samen in het programma te zitten.
0: Ja, nee, ik heb gevraagd aan jullie beiden om toch te hebben over een belangrijke zaken die ons aangaan. Voor de mensen die bekend zijn met het dossier. Als het gaat om de nazaten van de tot slaafgemaakte en de Caribische mens. Praten we dan over een sociale, of tenminste een route naar herstel. Dat is afgeleid uit het document dat tot stand gekomen met medewerking van Control Alt Delete en andere groepen, grassrootsgroepen. En nu zegt Amsterdam, we committeren ons aan zeg maar die route naar herstel. En voor heel veel mensen is het toch steeds niet helemaal helder wat dat behelst. En we gaan dat even in het kort bespreken met Dion, Abdul Hafiz Khan en natuurlijk Gilly Koster. We beginnen toch met Dion. Dion, die route naar herstel, even in het nutshell, hoe kwam die tot stand?
1: Ja, dus in een nutshell is het begon eigenlijk bij nadat de excuses uitgesproken zijn door burgemeester Halsema. Nee, eigenlijk één stap terug. In 2019 was er een initiatiefvoorstel voor een gemeenteraadonderzoek over het slavernijverleden. Toen kwam in 2021 de excuses van burgemeester Halsema. Gemeente Amsterdam was de eerste gemeente in Nederland die excuses maakte voor het slavernijverleden. Toen bleef die uitwerking van de comma's, zowel op landelijk niveau als in Amsterdam, bleef gewoon uit. Nou, wij hebben vanuit Zwart Manifest heel veel gesprekken gevoerd. Glenn, daar was u ook bij betrokken. En toen heeft de gemeente gezegd van oké, wat voor idee hebben jullie dan bij die route naar herstel? Of wat voor idee hebben jullie dan bij die uitwerking van de comma? En toen hebben we gezegd, het gaat over herstel. Er moet een soort van route naar herstel komen. Toen hebben ze aangegeven van kunnen jullie ons helpen om dat vorm te geven met de gemeenschappen samen? Toen hebben we in 2023 een kwalitatief onderzoek gestart. Heel participatietraject, verschillende grassrootsorganisaties, zwarte grassrootsorganisaties uit Amsterdam zijn daar toen ook bij betrokken. Alle bekende sleutelfiguren die ook de luisteraars allemaal kennen, hebben daar hun licht op geschenen. Nou, toen is er een adviesrapport gekomen, dat heet ook Route naar Herstel, met meer dan 70 aanbevelingen. En eigenlijk al die aanbevelingen die zijn ook onderbouwd door een stukje literatuur. Want dat helpt heel erg bij overheidsinstanties. En we hebben die aanbevelingen gelegd langs de richtlijnen van de Verenigde Naties. Vervolgens hebben we gezegd van dat rapport willen we aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders, omdat ze dan verplicht zijn om tot een bestuurlijke reactie te komen. En dan verdwijnt zo'n adviesrapport niet ergens in een laadje of kan er selectief geshopt worden. Ze moeten dan echt op alles wat erin staat, burgemeester en wethouders, omdat ze dan verplicht zijn om tot een bestuurlijke reactie te komen.

0: verbeteren. Nou, we zijn op 10 punten gekomen. En daar heeft de gemeente zich nu aan gecommitteerd. Er is geld vrijgemaakt. En er zijn middelen vrijgemaakt.
1: Nou. Oké. Ik ben toch benieuwd. Want ik was gisteren bij de bijeenkomst in No Limit. Hmm. En eigenlijk, toen dacht ik nog, toen ik richting huis reed van... Als we praten over middelen, sommige mensen die wijzen erop dat de Joodse gemeenschap niet zo lang geleden 25 miljoen euro heeft ontvangen om te werken aan dat wat ze noemen bescherming van hun gemeenschap.
0: Ja.
1: Hoe zit het met ons? Welke grootte van kapitaal is er gereserveerd voor de nazaten van de tot slavenmarkt? Ik zeg dat zo, omdat ik gisteravond ook de vraag heb gesteld, zijn die middelen geoormerkt? Is dat echt voor ons?
0: Yes, dus ik heb net het hele proces uitgelegd en dat klinkt allemaal heel formeel en het is heel langdradig, maar we zijn echt resultaten aan het boeken en ik hoop dat ik de luisteraars daar ook in mee kan nemen. Een van de grootste successen is dat er een fonds komt in beheer van de nazaten voor nazaten. En het geld wat daarvoor vrijgemaakt is, is nu 30 miljoen euro tot en met 2040. En dat betekent dat elk jaar er 2 miljoen euro in een fonds zal zitten waar mensen dan aanspraak op kunnen doen.
1: Okay.
0: Nou, dan gaat bij u nu al die telefoons gaan rinkelen van, maar hoe kunnen wij bij dat geld komen? Ja, we zijn nu in het proces met een kwartiermaker die aangesteld moet worden. En dan hopelijk een aantal slimme koppen uit Amsterdam, waaronder hopelijk ook mensen die veel naar Radio Mart luisteren, die na gaan denken over hoe kunnen we ervoor zorg dragen dat dat fonds in eigen beheer ook goed wordt opgezet en vormgegeven en dat ook het geld op een toegankelijke manier zeg maar uitgegeven wordt. Want het aanvragen van fonds is heel moeilijk en wij willen dat dit fonds, dat het gewoon laagdrempelig is, maar wel dat het ten goede komt van een duurzame verbetering van de positie van nazaten. En dit is waar het dan ingewikkeld wordt. Wat we vaak zien is dat er wel geld is, maar het gaat om 1000 euro, 5000 euro, 10.000 euro voor projecten en activiteiten. En wat wij echt willen met die route naar herstel is dat er gewoon op structureel en langdurig echt, die positieverbetering plaats gaat vinden. En anti-zwart racisme gewoon tegenwoordig gegaan.
1: Ja. Er is ook een agenda die wij hebben, sommige van ons, met organisaties die continu bezig zijn met dat emancipatorisch proces.
0: Ja.
1: Die de behoefte hebben om een gebouw te hebben waarin we multifunctioneel kunnen zijn als het gaat om het ondersteunen van onze gemeenschap. En ik hoorde gisteren een mevrouw, een Nederlandse vrouw, ik weet niet meer wie dat is, die heeft dat aangekaart.
0: Yes.
1: Hoe moeten we kijken naar dat gedeelte?
0: Dus, ik vertelde net al, er is een bestuurlijke reactie gekomen op 10 punten. Een van de punten is dat fonds in eigen beheer, wat dus tot en met 2040 minimaal 30 miljoen euro vrijgemaakt is. Er zijn dan nog 9 andere punten. Een van de 9 andere punten is dat er komt een multifunctioneel gebouw. De gemeente gaat helpen en een multifunctioneel gebouw faciliteren voor de gemeenschap. En ook daar hebben we een aantal randvoorwaarden aan gekoppeld, dat het multifunctioneel gebouw ook echt, het beheer moet dan ook echt komen bij nazaten, bij organisaties. Nou, veel grassrootsorganisaties, waaronder jullie eigenlijk ook als Radio Mart, maar denk ook aan bijvoorbeeld Stichting Eer en Herstel of aan Stichting Grani of Comité Bonnie. En zo zijn er nog veel meer stichtingen die hebben echt gepleit voor het multifunctioneel gebouw. Dus we hebben ook echt met hen hierover gezeten van hoe moet het eruit zien, waar moet het aan voldoen, waar moet het gevestigd worden, et cetera. En die gesprekken, die lopen nu, maar ook hiervoor geldt, er moet echt een kwartiermaker aangesteld worden, daar komt ook een vacature voor vrij, die echt mee gaat denken over alles wat erbij komt kijken, want het hebben van een gebouw is er komt wel meer bij kijken dan alleen het gebouw.
2: Oké, Glenn, mag ik op dit punt een paar dingen vragen aan...
1: Ja, natuurlijk. Daarom zit je ook in het gesprek, Gilly. Welkom. Welkom.

0: nog voor het gebouw, weet je wel, zijn er een paar dingen die ik heb meegemaakt in de loop van mijn leven en carrière, die mij zorgen waren. Laat maar met het gebouw beginnen bijvoorbeeld. Jullie hebben in No Limit gezeten gisteren. En dat is een schoolvoorbeeld van hoe het mis kan gaan. Ik bedoel, ik ben directeur van No Limit geweest. Een korte periode, maar ik ben het wel geweest. En dan kreeg ik... Het is een prachtig multifunctioneel gebouw. Wat gewoon nooit echt tot zijn recht gekomen is. Dus daar zie ik al een soort van probleem. Dat gebouw staat er al, geloof ik, sinds 2002 of zo. Of ik weet niet precies hoe lang, wanneer het begonnen is. Want ik ben er iets later bijgekomen. Maar dat is dus zo'n voorbeeld van een gebouw. Dat daar staat, multifunctioneel is, echt een topgebouw. Ik weet precies hoe het werkt, maar gewoon nooit goed tot zijn ontwikkeling gekomen is. Dus daar moet heel goed naar gekeken worden. En dat gaat heel veel tijd vereisen. Precies. Dus ik denk dat ik dit prachtige plan, de uitwerking daarvan, misschien het einde niet eens, of het begin ervan niet eens gaan meemaken. Dus ik vermoed dat als je die route gaat kiezen, dat er dus echt al een heel lang traject ons te wachten staat. En dan wil ik ook meteen zeggen van het instellen van zo'n commissie. Ik zeg het tegen jou, Dionne.
1: Ja.
0: Daarbij moeten we dus uitkijken dat wanneer we naast zaten...
1: Ja.
0: En ik weet ook niet wat precies de oplossing is, hoor. Ik zeg alleen maar dat iets is wat ik gezien heb. Dat we moeten uitkijken... dat we niet in een situatie terechtkomen dat nazaten zo'n fonds gaan beheren en vervolgens romser worden dan de paus.
1: Nee.
0: Ik heb dat gezien bij bijvoorbeeld de sumsgelden die vrijgekomen zijn. Dan werd nu plotseling je aanvraag werd afgewezen.
1: Ja.
0: Maar niet langer door een witte man of vrouw waarvan je kon zeggen van... het is een witte man of vrouw die begrijpt mij niet en daardoor is mijn aanvraag afgewezen. Maar nee, er stond een zwarte man of vrouw stond voor je en die wees je aanvraag gewoon af.
1: Ja.
0: Omdat die ook de academie gevolgd heeft van een witte man of vrouw. En als de dood is dat die beschuldigd wordt van cliëntelisme of weet ik veel wat dan ook. En daardoor is het traject in het veld nog moeilijker geworden. Ik zeg dit niet
2: omdat ik
0: het geen goed plan vind. Ik zeg dit alleen maar dat dit een paar dingen zijn waarop gelet moeten worden.
2: Lieve Gilly Dion, ja. Dion, wat Gilly zegt wil ik onderstrepen. De reden waarom ik dit doe. Ik heb met een zwarte vrouw gesproken. Die staat aan de hoofd van een organisatie. Die mij zegt van ja, we moeten voorzichtig zijn. Want als witte mensen geld geven aan zwarte mensen, dan zetten ze een vergrootglas erop. En dan wordt het opeens heel ingewikkeld. En je zou bijna denken dat het bij een witte man sneller gaat.
1: Ja, dus ik hoor wat jullie zeggen en helaas is dat ook de realiteit waar we mee te maken hebben. En vanochtend, voor de luisteraars misschien even goed, zei ik tegen Glenn ook van misschien komt dit interview net eventjes te vroeg, want we zijn nog zo in die voorfase. We hebben op papier nu alles binnengehaald. Denk aan een fonds in eigen beheer, denk aan een multifunctioneel gebouw, denk aan dat er geïnvesteerd wordt in zelforganisaties, denk aan dat er herstel- en helingstations komen over de hele stad, een safe space waar nazaten dan samen kunnen komen en nou ja, ook aan de slag kunnen met intergenerationeel trauma, maar ook veerkracht, denk aan een betere facilitering van Sabiu Ruto Scoro bijvoorbeeld, maar dit is op papier nu allemaal, hebben we dit binnengehaald. Maar het gaat echt nog wel een proces met zich meebrengen om dit goed in te richten. Want we weten dat er een vergrootglas op ons zit. En tegelijkertijd moeten we inderdaad niet in een kramp schieten dat we roomser dan de paus worden. Beetje gekke beeldspraak misschien. Omdat dan nazaten gaan gatekeepen voor nazaten. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus precies. Ik vind dat ook best wel een spannend proces. En ik denk dat daarom het ook zo belangrijk is dat we de tijd nemen om dit echt goed in te richten. Dat het ook een volledig transparant proces is. Er komen ook echt vacatures waar mensen op kunnen solliciteren. Er moeten gewoon goede commissies samengesteld worden. En niet alleen met de usual suspects, maar juist ook met mensen die vanuit ervaring tegen dingen zijn aangelopen. Of die gewoon een hele andere kijk op kwesties hebben. Omdat we gaan dit samen moeten doen. Kijk, ik denk dat we als Zwart Manifest Glenn, u hoort ook bij Zwart Manifest. Gilly, u hoort bij Zwart Manifest. We zijn met elkaar. En we hebben krachten gebundeld en we hebben nu dingen gerealiseerd. Maar het moet nu wel nog tot uitvoering gebracht worden.
2: Oké. Een van de dingen, Gilly, sorry hoor. Ja. Een van de dingen die mij gisteren overkwam, is dat ik binnenkwam lopen in No Limit. En ik kwam een van de mensen tegen die ook zit bij de Sorry Order, wordt geboord hiernaast. Maar ik heb een van de mensen ontmoet en ik vond het enigszins schrikken. Ik was verrast. Diegene zei van ja, we komen hier. Maar Glenn, geloof me, het is een voor de gekhouwerij. Er gaat niks gebeuren. En toen, het voelde niet goed. En ik dacht van, we hebben natuurlijk redenen om wantrouwig te zijn. Maar dit proces is zo broos. En we zijn niet eens in staat om dat vertrouwen uit te spreken over de processen die komen moeten. Hoe kunnen we dat proces versterken, zodat er meer vertrouwen komt?
1: Ja, ik denk dat dat echt, dat is mijn grootste zorg. Dat we de weerstand niet meer vanuit het systeem komt, maar van onze eigen mensen zelf. Ja, dat is het systeem. Dat is natuurlijk ook een doorwerking van slavernijverleden, de hele krabbenmentaliteit die ermee gepaard gaat en alles. Maar ik denk dat dit de totstandkoming van het adviesrapport Route naar Herstel, dat hebben we echt in gezamenlijkheid gedaan. Alle organisaties en sleutelfiguren in Amsterdam, niet alleen Zuidoost, maar in Amsterdam, zijn hierbij betrokken geweest. En ik hoop echt dat we met elkaar ook de lijntjes kort houden en blijven schakelen om dit tot een succes te maken. Alleen wij gaan dit met elkaar tot een succes maken. Iedereen kijkt ernaar en hoopt dat het fout. En ik hoop gewoon dat we niet de stoelpoten onder elkaar stoelen gaan wegzagen.
0: Nee, ik denk niet dat we dat moeten doen. Dat ben ik volkomen met je eens. En dat is ook niet de reden waarom ik dit zeg. Maar ik begrijp die mevrouw waar Glenn het over heeft wel. Want we hebben eerder gehoord, er is 20 miljoen vrijgekomen voor het masterplan. We hebben gehoord, er wordt geïnvesteerd in dingen. Ja. We hebben gehoord, er is 200 miljoen vrijgekomen, et cetera, et cetera. Maar dat horen we. We hebben gehoord, er is een comma. We hebben gehoord, we hebben van alles gehoord. Maar at the end of the day hebben we geen pak melk. Nee. We hebben geen schoolgeld kunnen betalen voor onze kinderen. En er is in feite, op gevoelsniveau, niet heel veel veranderd. Dus dat wantrouwen dat er is op het veld.
1: Is terecht. Precies.
0: Dat wantrouwen dat er is op het veld, dat begrijp ik wel. En ik wil ook direct inhaken op een onderwerp wat mij erg ter harte ligt. Dat is het feit dat ik bijvoorbeeld, en ik ben best wel goed geïnformeerd, totaal niet wist dat er een meeting was in No Limit. En waarmee ik wil aangeven dat het grote probleem dat wij hebben als blagamangs, als nazaten, is dat wij geen goed geoutilleerd en goed betaalde mediakanalen zijn waarmee we kunnen werken. Ik bedoel, dit gesprek komt misschien iets te vroeg, maar het komt er wel. En dat komt alleen maar doordat Glenn vanochtend weer zijn eigen geld betaald heeft om naar de studio toe te gaan. Dat ik nu hier weer zit, zonder dat ik betaald word, weet je. Dat jij hier zit, ik weet niet of jij een salaris hebt, dat weet ik niet. Maar
1: het is allemaal vrijwilligerswerk. Laten we dat ook helder zetten voor de luisteraars. We doen dit allemaal vrijwillig.
0: Oké, dan zijn we dus met z'n drieën, zijn we dus al bezig met iets waarvoor Jeroen Pauw en Eva Jinek vet betaald krijgen. Klopt. En een vette redactie hebben om dingen kunnen doen om dat door te geven aan de community. Dus met andere woorden, ik denk dat het eerste wat ingericht moet worden in deze trajecten is een goed mediatraject. Waarbij, want we zijn met 1,5 miljoen, misschien 2 miljoen nazaten van die slavernij, als je Suriname en de Antillen en overal meetelt, van Nederland hè, heb ik het over. En we hebben niet één nationale krant. We hebben niet één nationaal radiostation waar mensen betaald worden. We hebben niet één televisiestation. We hebben niet één goede website. En hoe wil je dan dat we met elkaar communiceren? Hoe wil je het dan organiseren? Dus mijn advies is, begin een deel van het geld uit te trekken voor een goed geoutilleerde mediaorganisatie. Leid journalisten op die de kop van de staat kunnen onderscheiden en die het verhaal kennen. En niet alleen op gevoelsmatig niveau, maar ook omdat het in DNA geschreven staat. En zodat Glenn zijn werk goed kan doen. En ik mijn werk goed kan doen. En niet dat we dit gesprek zitten te voeren en tegelijkertijd denken van, hoe ga ik straks die blauwe envelop betalen? Dus mijn advies, en dan rond ik het voorlopig even af, is als je bezig gaat met dat ding, richt als eerste een communicatiekanaal op en zorg ervoor dat je mensen die al jaren bezig zijn, en ik stop Glenn echt bij deze een veer in zijn kont, want je kan lullen wat je wil, wat hij doet, van Glenn, alle voor- en tegenstanders, maar die jongen die staat al 30 jaren staat hij op en doet zijn ding. Hij moet het vanuit een hosselmentaliteit doen, weet je, maar hij doet het wel. En ik denk dat er nog veel meer mensen zijn die ons vooruit zouden kunnen helpen in het maken van een vertaalslag naar wat er gebeurt en waarom het zou moeten gebeuren en hoe gelden uitgedaan worden. Bovendien heb je dan daarmee ook direct een soort controlerend lichaam in het leven geroepen, omdat er goede journalisten zijn en dat we het niet alleen moeten hebben van social media. Dat was het hele moment ook.
2: Ik wil toch iets opmerken, Dion. Omdat ik iets uit de wereld wil helpen. Ik werd 2 weken geleden werd ik gebeld door iemand ook in onze gemeenschap die keihard aan de weg werkt. En die zegt van ja, er is mij, ik ben gemaild of gebeld dat Dion Abdul Hafiz Khan had miljoenen gekregen van de overheid in het kader van die route naar herstel. En we moeten haar gaan bevragen en we moeten dit en we moeten dat. En ik dacht van, oh, dit gaat niet goed. Ik vraag me ook af waar het vandaan komt. En misschien moet je ons informeren wat er aan de hand is. Want ik zeg van nee hoor, Dion is een van de ligt aan de basis van de dingen die we nu zeg maar kunnen gaan organiseren. Zodat Amsterdam zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om route naar herstel. Dus ik wil niet dat ze op die manier besproken wordt.
0: Ik ben het er helemaal mee eens, Glenn. Ik vind, Dion, jij bent een van de mensen die echt heldendaden verricht. Dus als je al enigszins wat wantrouwen hoort, dan komt dat niet vanuit de hoek van Glenn en ik. Maar er zijn wel dingen die je moet zeggen om die schijn van groezeligheid op te heffen. Dus ik vertrouw jou, maar zeg iets tegen die mensen waardoor dat wantrouwen weggaat.
1: Ja, wel, Gilly en Glenn Grantangi hiervoor. Ik val echt van mijn stoel en ik weet niet goed wat ik moet zeggen, behalve dat alles wat wij gedaan hebben in de gesprekken met ministers, wethouders, burgemeesters, ambtenaren, noem het maar op, is allemaal op basis van vrijwilligersbasis geweest. We hebben daar geen stuiver voor gekregen. Ik vind het echt belangrijk om dat heel helder te maken. In aanloop, en dit gaat dan over die landelijke fonds van 200 miljoen euro, daar hebben wij gezegd, want wij zaten aan tafel om ruimte te creëren voor grassrootsorganisaties, want die werden in eerste instantie niet betrokken bij die gesprekken. En wij hebben gezegd, omdat wij aan tafel zitten en die gesprekken voeren, gaan wij zelf geen aanspraak doen op welke gelden dan ook die vrijkomen vanuit het Fonds voor het Slavernijverleden. Dus wij hebben geen stuiver aanspraak gemaakt op welke fondsgelden dan ook die hiermee gepaard gaan. En ik vind het echt belangrijk om dat echt expliciet te benadrukken. Dan eventjes voor mijzelf, voor de luisteraar die mij niet kent. Ik ben medepartner van een organisatie Adviesbureau. Dat is een BV zonder winstoogmerk. Wij doen grote adviesopdrachten voor verschillende organisaties. Culturele instellingen, bedrijven, overheidsinstanties, noem maar op. En wij gebruiken de omzet om onze eigen maatschappelijke projecten te financieren. Zwart Manifest wordt helemaal uit eigen zak gefinancierd. Control-Alt-Delete wordt helemaal uit eigen zak gefinancierd. Alles met betrekking tot Kick-Out Zwarte Piet, wat Nederland wordt beter, en de Black Archives en noem het maar op, bij betrokken zijn, is allemaal uit eigen zak gefinancierd. En misschien horen jullie ook mijn stemverheffing, want ik word echt heel boos als dit soort rommel en nonsens de ronde doet, omdat iedereen van ons 24/7 keihard aan het werken is vanuit collectief belang om de positie te verbeteren van elke individuele nazaat in het land. En we hebben het nu over Amsterdam en we hebben het soms zelfs echt over Amsterdam-Zuidoost. Maar niemand van ons is daarvoor betaald, wordt daarvoor betaald. Maar zou er eigenlijk wel voor betaald moeten worden?
0: Precies. En dat is waarom ik tegen je zeg van de noodzaak van een lichaam, van een organisatie die dit soort, en ik ben het met je eens, rotzooi berichten over mensen die keihard werken, de wereld in helpen, dat je dus een organisatie hebt, ja, een goed geoutilleerde mediaorganisatie, die kan zeggen, jongen, blijf maar lekker op je Facebookpagina en op je andere social media pagina's, blijf daar maar lekker lullen. Maar wanneer wij het brengen, dan weet je tenminste zeker, Dionne heeft schone handen, of ze heeft vuile handen, of Gilly heeft schone handen, of heeft vuile handen, of Glenn, weet je wat ik bedoel? Maar dat die organisatie er komt, dat is het belang van die organisatie, zodat we de kaf van de koren kunnen scheiden. En daarom blijf ik erop hameren, het is van belang dat er een mediaorganisatie komt die dat doet en kan doen.
1: Ja, ik denk dat dat het eerstvolgende is waar we keihard voor moeten gaan lobbyen dan.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat brengt ons naar die 30 miljoen die er is. Laten we daarover gaan hebben, Glenn.
2: Ja, nee, maar ik heb direct degene die me belde met die informatie direct terechtgewezen van luister dan, doe niet mee aan die rommel. Want ik ken Dion en ik heb alle. Weet je, Dion, je hebt zo baanbrekend werk verricht. En volgens mij, omdat we net wat Gilly zegt, niet in staat zijn om goed inzicht te geven in datgene wat jij dus in dit land, want ik praat niet over Amsterdam, wat je in Nederland hebt bewerkstelligd met jouw inzet als het gaat om Control-Alt-Delete, is baanbrekend. Het is zo dusdanig goed, zeg maar, dat fundament is zo goed dat de overheid niet om jou heen kan. Dat doe je niet zomaar. Weet je, dus als iemand een award zou moeten krijgen of hulde zou moeten krijgen voor baanbrekend werk in het belang van onze mensen hier in dit land, dan had jij echt een groot award moeten ontvangen. En maar mensen zijn niet op de hoogte. Het is, weet je, het is van een ander niveau. Soms dat mensen soms lopen met een hoop negatieve dingen. In plaats dat we mensen naar boven duwen, weet je. Dus ik vond het erg toen ik die informatie kreeg.
0: Ja, nou, het is geen informatie, maar desinformatie.
2: Ja, ja.
0: En wat ik wil zeggen is, en zeker in de tijd waarin we leven, waarin informatie echt een ongeveer het grootste handelsmiddel is dat we hebben, is het van belang om indoctrinatie te scheiden van educatie.
1: Want
0: educatie is iemand iets leren, en indoctrinatie is iemand iets wijs maken. En ik blijf erbij, wij zijn op dit moment afhankelijk van dat social media gebeuren. En ik moet zeggen dat een organisatie als bijvoorbeeld Kulturu.com en Kulturu TV, een van de grootste is die op dit moment grip heeft op die markt. En we moeten blij zijn dat er bij dat soort organisaties mensen leiding geven die net als Dionne en net als Glenn, want Mart is de oudste. Dat moeten we ze meegeven. Die zijn al 30 jaar zijn ze bezig met die, dat gat in te vullen. En het is een keertje tijd dat we daarvoor betaald krijgen, man. Ik bedoel, ik ben sinds... Ja, ik weet het niet, man. Ik ben echt al heel lang bezig. Ik ben nu 71. En ik bedoel, ik heb nog steeds heel veel energie. En ik ben ook van plan om 100 te worden, net als oom Max. You know? Want oom Max rijdt nog steeds auto, dus dat ben ik wel van.
2: You know, I hear you know. I can't do rijmoren, man.
0: Oom Max kan rijmoren. Nou,
2: No.
0: Dat is een paar jaar geleden, reed die man nog wel.
2: Nee, hij reed niet meer.
0: Maar goed, ik wil net als oom Max oud worden, maar ik wil wel heel graag zo langzamerhand zien dat er een opleiding komt waar jonge nazaatjournalisten, jonge zwarte journalisten, mannen en vrouwen, uit alle geloofsovertuigingen, alle sekses, alle voorkeuren, dat die een plek krijgen en gewoon op een gedegen manier opgeleid worden.
2: Maar weet je, Gilly, Gilly en Dion, weet je wat we vaak over het hoofd zien? Kijk, wij hebben via de lokale media, omdat wij in staat waren om dingen te benoemen, waarvan mensen zoiets hadden van, maar wacht even, als ik het hoor, hoef ik niet meer bang te zijn om tegen iemand te zeggen van, ik wil geen Zwarte Piet meer vieren. Er zijn heel veel ouders die via Radio Maart naar school zijn geweest en hebben gezegd, mijn kind doet niet mee. De emancipatiekracht, het emancipatiekarakter die je hebt met het uitdragen van boodschappen via de lokale media en plekken waar mensen luisteren, dat is resultaatgericht.
3: Ja.
2: We zijn daadwerkelijk bezig met emancipatie. Dus wanneer er middelen vrijkomen als het gaat om emancipatie, hebben we daar recht op.
0: Ja. Dion, je hoort het. Je had in het begin van de uitzending had je het over 30 miljoen. Daarvan moet 28 miljoen naar die mediaorganisatie gaan, dus er blijft 2 miljoen.
3: Ja, dat is, voor de duidelijkheid, dat is alleen, want dat vind ik ook belangrijk, die 30 miljoen is alleen voor het fonds, hè. Dus we hebben nog, er is nog, dat, al die anderen zijn andere middelen voor.
0: Oké.
3: Dat het echt wel heel goed is.
0: Ja. Dan laten we 30 miljoen in het fonds en dan gaan we kijken naar die andere dingen. Nee, ik maak daar een grap over nu. Maar ik bedoel te zeggen, ik probeer natuurlijk niet voor eigen parochie te spreken. Maar ik geef wel een punt aan wat echt wezenlijk van belang is. Dus daar moet je maar even naar kijken. Maar laten we doorgaan met dat fonds waar je het over hebt.
3: Ik moet wel echt zo ophangen, helaas. Glenn wist dat ook.
2: Ja, ik wist ook dat je...
3: Langer dan dat ik eigenlijk wil.
2: Nee. Dion gaf me aan dat ze dus niet eigenlijk kon. Ik heb er bijna een beetje gesmeekt om toch aan de telefoon te blijven. Maar we moeten gewoon een afspraak maken en een keertje een aantal dingen, weet je, verduidelijken, meer informatie. Kijk, dat van gisteren was belangrijk, want die twee dingen zijn gescheiden, neem ik aan.
3: Is gescheiden, ja. Want dat was masterplan gerelateerd. Dat was een event vanuit de community die zich heeft verzet tegen het masterplan. En die meer en meer het masterplan naar eigen hand probeert te zetten. Dat staat los van de route naar herstel. Uiteindelijk gaat het elkaar natuurlijk wel vinden, maar staat er echt los van. Ja.
2: Okay.
3: En ik denk, ik wil nog even reageren op Gilly, want Gilly, echt, ik ben het helemaal eens met jou hoe belangrijk het is om een dergelijke communicatieplatform eigenlijk in te richten en ook te laten werken voor en vanuit nazaten. Dus en ik weet dat u daar al heel lang mee bezig ben. Laten we vooral ook kijken hoe wij daar ook nog meer kracht bij kunnen zetten of ervoor zorgen kunnen dragen dat we bepaalde deuren openen. We gaan elkaar bellen.
0: Ja, dankjewel. En ik wil jou ook een hart onder de riem steken. Want ik wil tegen jou zeggen, Yuna Bigede. Kofune Misu. Dat betekent, ik denk dat jij wel begrijpt wat ik bedoel, maar ik ga toch vertalen voor de luisteraar die het niet weet. Omdat Diana Dionne de kop zo prominent voor ons uitsteekt, weet je wat ik bedoel, omdat ze haar nek voor ons uitsteekt, is haar hoofd heel gemakkelijk te raken wanneer ze klappen krijgt.
2: Nee, maar Eva Gilly.
0: Laat dat je niet stoppen. Blijf, ga door met het goede werk wat jij en collega's en andere mensen doen. Ga door, want jullie,
2: Gilly.
0: Eenmaal in die struggle. Ja.
2: Gilly, jij en ik. Mm-hmm. Jij en ik, mensen zoals Kai Kusi en alle mensen die vooruitgang willen voor die black community, moeten mensen als Dionne in bescherming nemen.
0: Absoluut.
2: We moeten om erheen staan. En ook als mensen soms dingen niet begrijpen en zomaar dingen roepen, moeten we die mensen corrigeren. We hebben een microfoon, we kunnen corrigerend optreden, want we moeten zorgen dat mensen zoals Dionne straks niet uit teleurstelling of wat dan ook zeggen van weet je wat, laat die gemeenschap aan de kant, maar ik stop met de dingen die ik doe. Want die mensen die bezig zijn soms op die manier, zijn niet in staat om de dingen te doen die Dionne doet.
0: Daarom.
2: Dus we moeten dit soort mensen niet kwijtraken. We moeten zorgen dat we haar in bescherming nemen en achter haar staan. En zorgen dat ze beschermd is. En dat ze weet dat ze gedragen wordt door mensen die wel begrijpen hoe groot het werk is wat ze doet.
0: Ja, kortom, we got your back. Weet je, we hebben je rug.
3: Ik weet het. Echt zoals een lobby. Ik weet het echt. Alle namen die jullie net ook genoemd hebben. Ik weet ook dat we samen staan, zeg maar. En ik zeg altijd, ik heb zoveel van jullie geleerd. En ik maak vaak fatu's met jullie ook. Dan zeg ik ompie Gilly, ompie Glenn. En zo, maar zo voelt het ook echt. Dus ik heb echt, ik waardeer het enorm.
2: Ga niet weg bij ons, want we komen je halen.
3: Ik moet echt
2: door. Is goed, Dionne. We spreken elkaar gauw.
3: Is goed, dank jullie wel. Goeie show verder.
2: Dank je wel. Dank je.
0: Hoi, dag Dionne.
2: Oké, Gilly, dus je weet het. En, je moet. Want je wist niet dat er een meeting was gisteren.
0: Ik was veel te hard bezig. Ik was bezig met hard te werken aan andere dingen. En ik wil van de gelegenheid even gebruik maken om mensen te wijzen op een initiatief waar ik bij betrokken ben. In de Pijlmen. In het Zuidoost. Het zit op de Kollenbergweg nummer 78. Daar hebben wij, dat is Patricia Keeldaar en ik, hebben het initiatief genomen om een zwart mediahuis te maken. Dat is, we noemen het ook daadwerkelijk Black Media House. En daarin hebben we een televisiestation en we maken een hele hoop dingen. We hebben bijvoorbeeld gisteravond hebben we dat gesprek met Hortons met een DAF uitgezonden. Kijk daar maar even naar en dan weet je waar we mee bezig zijn. En ik ben heel gemakkelijk te bereiken. Jij bent, als mensen mij niet kunnen bereiken, kunnen jullie ook via Glenn mij bereiken. Het is een televisiestudio met een greenscreen ruimte. Eigenlijk een radiostation ook.
2: Okay.
0: En een mediacentrum.
2: Oké, Ivor Gilly, want we hebben een beller. Goedemorgen.
4: Hey Glenn, goedemorgen.
2: Meneer Creton, welkom.
4: Ik zit gewoon te genieten van meneer Gilly en die mevrouw en u. Awa alasawe taki, awa sasa mestabio jaren. Uno dan is ma motor kaikushi abaka alibi funu ya. En gozo doron.
2: Grantani mene kreto. Uno
4: takala sana mang beskerem uno dat i sawant make niet ekwar.
2: Grantani mene kreto.
4: Net Gilly en de Godfried en die mevrouw.
2: Grantani era.
4: Ja, oké.
2: Abu mene kreto. En zo lobby. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Mm.
0: Ja.
2: Nee, maar weet je, Gilly, we moeten echt soms, weet je, die desinformatie is. Daarom, ik ben blij dat je bezig bent en dat we die connectie hebben. En dat we ook, soms zijn mensen ook onwetend. En wij hebben de taak om die informatie te zoeken, de juiste informatie, zodat we onze mensen, weet je, ik werd gebeld laatst. Het ging om die jongen de man die is vermoord door die politieagenten.
0: Ja.
2: En mensen weten niet achter de schermen dat Dion nu bezig is met haar organisatie.
0: Ja,
2: om de politie onder druk te zetten, om de politie ter verantwoording te roepen, zodat er gerechtigheid geschiet. Want die gasten hebben die man gewoon gedood. Dit is eigenlijk bijna, weet je? Dus we hebben mensen nodig met de nodige inzichten, strategie, mensen zoals Dion, om ons te helpen, zodat de politie een keer de chiefoon of een familie.
0: Weet je, ik heb. We hebben trouwens. Ik zie op de klok dat we nog maar 2 minuten over hebben.
2: Ja.
0: Ik wil zeggen dat als je kijkt naar hoe een organisatie als Control Alternate Delete. Waar Dionne partner van is. Als je ziet dat die mensen werken met 4 mensen. Ze werken maar met 4 mensen. En als je ziet wat de bergenwerk is die zo'n organisatie verricht. Juist op plekken zoals die jij net noemde. Als je ziet wat die mensen met z'n vieren doen. Voor. Ja, ik weet bij God niet hoe ze het doen. Die mensen zouden in de rijke maatschappij waarin wij leven, in de Nederlandse maatschappij, zouden die gewoon een baan moeten hebben. Die zouden goed betaald moeten worden voor dit werk. Het is echt een helder werk wat ze aan het doen zijn.
2: Ja.
0: Wat ik trouwens ook vind van het werk van Radio Mat. Laten we gewoon eerlijk wezen. Jullie, Glenn, die het mogelijk maken dat dit soort gesprekken op dit moment plaatsvinden, al echt meer dan 30 jaar. Jullie verdienen ook een oorkonde. Maar ik begrijp dat Norman de ridder geworden is.
2: Ja. Nee, Norman is afmonie, naar ridder zijn. Maar boom, ik ga nu zo onderbreken. De naam ridder mee, maar als je money.
0: Oké, me too.
2: Abu, later, Gili, later.
0: Later.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenberg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Black Achievement Month 2026 gaat weer van start. En het thema dit jaar is Turning Black Excellence into Chance. Van 27 september tot 30 oktober kunt u genieten van een diverse culturele programmering waarbij aandacht wordt besteed aan dialoog en ontmoeting rondom thema's die Afro-diaspora raken. Ook leggen we meer accent op jongeren. Het Black Achievement Month vindt niet alleen in Amsterdam plaats, maar door heel Nederland. Zo worden er activiteiten georganiseerd in Utrecht, Den Haag, Middelburg, Leeuwarden, Rotterdam, Almere, Amersfoort, Arnhem en Haarlem. De afsluiting is op 30 oktober met een awardgala voor de uitreiking van de Achievement Awards. Voor meer informatie met betrekking tot de programmering kijkt u op www.blackachievementmonth.nl. Het Black Achievement Month 2026 is van 27 september tot en met 30 oktober.

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: We zijn er weer, Oedebaka.
4: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

zojuist het laatste paneel geplaatst op sociale huurwoningen. En dat is ook gelijk het bijzondere aan dit project. Want dat is ook eigenlijk precies wat we willen. Dat we duurzame energie in een overvloed beschikbaar hebben aan eigenlijk alle mensen in Nederland bij voorkeur. Maar in dit geval in ieder geval goed gelukt dat je als bewoner van een sociale huurwoning voor je eigen energievoorziening, voor je warmte, voor je tapwater en dan eigenlijk nog voldoende energie overhebbend om bewoners in de omgeving of bedrijven in de omgeving te kunnen voorzien van groene stroom. Dat is eigenlijk precies waarom we graag bezig zijn met zonne-energie. En dat is hier goed gelukt.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. Een programma bij we Taktor in Oostrevi. En mijn gast voor het tweede uur, die heb ik proberen te bellen. Maar mijn sap Srebi het, hè. Dus ik laat het voor wat het is. En dan ga ik kijken wat ik te vertellen heb vanuit deze microfoon. Want dat moet toetoren aan Julik Arkiman. Omdat zo lazy is er miscommunicatie. En dan moeten we toch kijken hoe we zorgen dat we mensen in elk geval op een goede manier informeren, zodat de processen die worden ingezet ter verbetering van ons leven hier in dit land, in Nederland, en ook dat van onze kinderen, dat we die op een goede manier bewaken, monitoren en inzetten tot lotsverbetering. En ik vanuit deze plek doe ik de groeten aan mijn neef Dave Ensberg. Het bericht is mij ter oor gekomen dat hij de nodige rust behoeft. En ja, neef, als je rust behoeft, dan moet je die ook nemen. En zorgen dat die tikkie rust en dat je sterk terugkomt om dat wat je hebt aan visie en missie, om dat voor te zetten in het belang van onze kinderen. Ik voor Sabi Dave Ensberg. Nou, voorzitter voor Nintse, maar het is, hij is ook belast hier in de Bijlmer met het werk bij Senova. Daar is hij dus directeur. En Senova is een organisatie die belast is met het welzijn en natuurlijk het goede onderwijs op de basisscholen, de crèches, daar zijn ze voor verantwoordelijk om dat in de gaten te houden en dat ook in goede banen te leiden. Dus hij doet belangrijk werk, Dave. Dus bij deze, Dave, wens ik je heel veel gezondheid. Laat me je ook vertellen, want zo lees je weer tak dit door het radio en dat we gebruik termen waar we soms niet op een goede manier, zeg maar, belichten waar het om gaat. Teweeg gebruik die termen. Laatst met Taknanga, mevrouw Sumter. En Tidemitak Bakananga, Dion Abdul Hafiz Khan. En steeds meer gebruik aan woord emancipatie. Omdat Jana Holland, met name ook toe Amsterdam, als het gaat om de middelen die vrij zijn gemaakt, die aan route naar herstel, hoe je het Dion taxonet, dat ik om een bedrag voor 30 miljoen. En wat ik begrepen heb, is dat masterplan in Zuidoost, ik is apart money, ook toe te op te maken naar een slavernij verleden, ook toe te eigen om een route naar herstel. Lik vol sabi, op tenminste het is bekendgemaakt, dat je aan toesteden in Nederland, de Ati Ebron, want het Rijk heeft geld uitgetrokken voor plekken waar het moeilijk is, bij Alibi Makandra, Sanne Wakaboen. Waar de president naar Amsterdam West en naar Trapresi naar de Bijlmer. Naar overheid Taki, we maken geld vrij. En masterplan, moet de tramonisa de mee kiezen om processen daar in te zetten om het leven daar van mensen mooier en beter te maken. De man make money ook te vrij, speciaal die de nazaten van de tot slaaf gemaakte, zodat de nazaten kan geloeken dat wat heb ik aan kennis, wat heb ik aan inzicht of expertise om mijn mensen verder te helpen. Economisch opzicht, even naar onderwijs, lek van jude, na osso kan de iabi, wansani san kan versterk, transmading economie, dan kan de juventak e, ik kan heel goed bakken, maar mi wan set wan gratis cursus, op pemika leris ma fu bakka, zodat ze ook hier in de Bijlmer de kambiging, lukofading, zet de egi toko. Dus ze doen de egi sani voor kan verdienen wat money. En is dat ook iemand mobiliseert, maar voor de condomie na cursus, dat ligt van masterplan dappen. En jullie bezig naar economie, dit is maar voor jou. Het is voor zwarte mensen nazaten. Dat want ook aan de gitrasma. If you take me up one sunny time, you can yep tra blakasma that the man make money free special gidati. En ik heb het niet van horen zeggen. Ik heb het gehoord van de organisatie. Zei ik kies aan money, want gisteren met mijn dinner een bijeenkomst. En ten overstand van iedereen heb ik duidelijk gevraagd. Waar is het geld voor bedoeld? Is het geoormerkt? En de man bevestigt. Maar ik heb een beller. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, meneer Glenn.
0: Goedemorgen. Is dat meneer Willy?
1: Juist.
0: Meneer Willy, welkom.
1: In het vorige uur had je twee mensen aan in het gesprek gehad.
0: Ja.
1: En daar viel mij op, en het antwoord wordt eigenlijk al gegeven door Willy. Versnippering. Eilandjes aan stichtingen. Ik kan je even nog ter herinnering terugbrengen. Jij was vorig jaar bezig met over het slavernijverleden om al die stichtingen en verenigingen en zo alles bij elkaar te brengen om het onder één hoedje te brengen. In hoeverre is jou dat gelukt? Want dat vind ik het grootste probleem onder de Surinamers. Misschien ook onder de Antillianen. Misschien hebben ze niet zoveel stichtingen, maar onder de Surinamers. En hetzelfde zie je ook terug, als jij contact zal hebben dadelijk weer met Suriname. Maar daar zie je precies hetzelfde. Informatie naar buiten brengen, zodat mensen, die niet dagelijks op de radio zijn, maar laat me zeggen, ik woon ergens in een hutje, in een gehucht in Friesland. Van, ik kan daar naar dat centrum bellen en die kunnen mij informatie geven, die kunnen mij verwijzen. In hoeverre is jou dat gelukt? Om al deze eilandjes bij elkaar te brengen en onder één blok te zetten. Ik denk, ik hoor er dus niks meer van. Dan denk ik dat het weer mislukt is. Of op een laag pitje is gezet. En zo gaat het steeds verder. Want okay. Nu praat jij met deze mensen. Ik heb nooit van die mevrouw gehoord.
0: Oké. Ja. Nee, maar ik zal u vertellen hoe dat is gegaan. Dat, zeg maar, de poging. En ik zal enigszins u informeren en de luisteraars hoe dat is gegaan.
1: Ja, want dat is mijn grootste probleem. In Suriname zie je precies hetzelfde ook.
0: Ja.
1: Ze hebben zoveel plannen en zoveel comité's, of hoe noemen ze dat, worden in het leven geroepen. Maar als ze naar buiten moeten komen met die informatie, dan wordt het binnen de kamers gehouden. Dan is het, omdat Mina Jumati, omdat Mina Jumbrada, dan hoor ik en weet ik. Worden in het leven geroepen, maar als ze naar buiten moeten komen met die informatie, dan wordt het binnen de kamers gehouden. Dan is het.

0: beweging. Ben bij actie wat law orga om zich aan te sluiten. Voor ik aan benader. Want of de instellingen ja zo naar in akkoorden, waaronder de Nederlandse Bank. Voor ik aan lukutaki van elkaar ook gezamenlijk, omdat die aan Nederlandse overheid naar wat toe instituten zijn de belast. Nanga de verantwoordelijkheden voor een Nederlandse overheid. Ten jugo tak nanga ding, en het maakt niet uit even naar blakasma, even naar witisma. A eerste sansa do tegi u, tak meneer Kortfried, u komt met me praten, maar morgen, daar staan weer iemand anders met dezelfde agenda bij me op de stoep. Ik word er gek van, waarom kunnen jullie niet samenwerken? Volgens mij godoro. Dan ben ik goed dat ik een beller de zo'n takwansan ook toe dat we Arki. Goedemorgen.
1: Meneer Godfried, goedemorgen. Met Roffa Bob spreekt u. Ingenieur Gracilio Clive Kwekubaku.
0: In Afghani titel zo ging weer, hè. Ik had hem gewoon dat ik een pichot naar Jumati. Jumati Glennebel. Ik ben blij dat ik je stem hoor. Vertel me.
1: Ja, ik werd gebeld door Reggie en dat vind ik positief, want jullie radio's moeten meer naar elkaar luisteren, vind ik. En dit is heel positief, hè? Reggie, ja. Met dat bella man.
0: Ja, ja. Reggie nam je Mattie. Reggie Simpson is ook mijn vriend.
1: Ja, ik heb even naar je geluisterd en ik wil even terugkomen. Ook positief, want ik blijf positief. Mm-hmm. Op onze briefcommissie, DNB.
0: Ja.
1: Ik zag toch, me, you, jou. Isabi.
0: Ja.
1: Ik vind dat we terug moeten naar die briefcommissie, Glenn. Want we hebben een collectief opgezet. Er is een brief weggegaan. En we hebben verzuimd om het te verduurzamen. Daar wou ik het eigenlijk bij laten.
0: Ja, dus jij zegt van de brief die er is gegaan bij een de
1: Proces. Nee, het proces. Het ging mij om het proces.
0: Ja,
1: wij
0: ja.
1: zijn vanuit Rotterdam naar Amsterdam gekomen. Dat ja. doen we trouwens altijd. Jullie mogen trouwens ook eens een keer bij ons komen, hoor.
0: Wij nemen nodig niet uit, toch, meneer Rovabo.
1: Oké.
0: Okay. Eerst uitnodigen, dus, toch?
1: We hadden een heel mooi proces met een mannetje of dag 10 of zo. Maar wat wij te vaak doen, we stoppen, we verduurzamen niet.
0: Nee, weet je wat het is, meneer Pichot? Loeko, ik probeer, ik word een oudere man. En
1: oh.
0: ik. Ja, natuurlijk. Ik ga tegen dat tegenkomen over dan gebruik je meer wijsheid. Loeko, op een gegeven moment ga je analyseren van wat gaat er niet goed. Wat is er aan de hand? Een van de dingen die ik heb moeten constateren. Ik zeg het ook tegen mensen tegenwoordig op de radio. De Nederlandse overheid, het moment dat ze zouden moeten overgaan tot reparatiegelden, dus reparation, dan moeten ze niet iedere nazaat geld geven, want dan gaat het geheid mis. Zoals de Joden dat doen, ze krijgen geld en ze zorgen dat het collectief stappen vooruit maakt. Zo zouden wij dus integere mensen moeten hebben die vanuit die de verantwoordelijkheid nemen voor het collectief om middelen in te zetten tot lotsverbetering.
1: Oké, Glenn, dan ga ik eigenlijk wou ik niet daar gaan, maar nu je me die doek me, dan ga ik er wel op in.
0: Ik luister naar je.
1: Oké. Ik begin bij het begin. Er is een bedrag van 310 miljoen beschikbaar voor het slavernijdossier. En dat is jouw belastinggeld en van de luisteraar en van mij en van ons allemaal. Dus even los van het morele, wij betalen belasting. Ik vind dat een hele belangrijke opmerking, hè? Want wie betaalt, bepaalt. Oké. Nu heb ik research gedaan hoe nu de taakverdeling is tussen buitenlandse zaken Nederland, binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties en OCMW, onderwijs. En ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Ja. Wij missen het strategisch vermogen om tot de juiste stappen te komen als collectief. En dan kom ik weer bij die briefcommissie, dat we dus niet een groep hebben die elkaar blijven vasthouden. Wat heb ik ontdekt? En ik heb dat ook ontdekt omdat ik

0: zeer politiek actief ben in een partij waarvan wij vinden dat we daar niet horen. De VVD. Ja, wij als ik zeg van ik zit bij die partij, men vraagt me niet eens waarom, maar men heeft al een oordeel. Oké, om een lang verhaal kort te maken. Ik heb een aantal zaken ontdekt en het is te veel om nu op te noemen, maar die ons strategisch voordeel gaan geven. Waarom? We hebben te maken met een minderheidskabinet. Ja, dat is heel belangrijk. En als je de berichtgevingen volgt, het gaat politiek eigenlijk helemaal niet goed. En een gevoelig dossier, als het slavernijdossier, kun je op twee manieren zien. Jij weet dat kabinetten vallen over asiel, hè, Glenn? Dat weet je.
1: Ja.
0: Waarom zouden ze niet vallen over slavernij? Vraagteken. Ja? Dus ik wil je vragen om een aantal sessies eraan te wijden aan het onderdeel strategie. Want het voordeel dat wij nu hebben als nazaten is mega. Het is zo'n groot voordeel. Hebben we nog nooit gehad. Ik geef je een kleine pingie en dan stop ik, want het is te veel. Ik ben in gesprek over die 33 miljoen slavernijsubsidie voor Suriname. Glenn, 15 oktober sluit de tender voor slechts één partij die 1,5 miljoen mag gaan beheren. Als je alleenstaande moeder bent in Sipaliwini met 3 kinderen en je hebt geen lagere school, hoe moet je aanvragen, Glenn?
1: Ja, maar daarom praat ik dus over een centraal punt waar er eigenlijk...
0: Onze briefcommissie, je hebt het iedere keer over hetzelfde waar we al waren begonnen en niet hebben doorgepakt.
1: Ja, maar het moet er komen.
0: Het is er al, Glenn. Het is een mindset. Wij moeten de mindset hebben om als we iets starten, om het af te maken. En unum sorna trasma, unum sorna usrevi. Wij moeten leren verduurzamen. En daarom zeg ik van, ik kom bij jou.
1: Bigot. Zal ik je wat vertellen? Ik heb het genoegen mogen beleven. Dat ik ga naar China.
0: Oké.
1: En wat is Sani Samikon ervaren naar China? Dat ik volgens mij de Sneesie af wat methode om de menselijke ego's te beteugelen.
0: Oké.
1: Waardoor de meeste sneezen volgens mij, ik denk je, vanuit een collectief, als ze daarin worden gedwongen of getraind of wat dan ook. Mm-hmm. Ik heb het gemerkt, ik was in Shanghai. Mm-hmm. En ik heb het welzijn gezien, misschien welvaart.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan alleen wanneer je in staat bent om de ego's te polijsten, te zorgen dat mensen niet continu bezig zijn om vanuit dat wat ze missen van binnen, om zich te willen profileren, waardoor zijn ik moppen uit balans. Wij, bijna alle de orga, PMIBD, bezig om mensen bij elkaar te brengen.
0: Mm-hmm.
1: Er waren altijd grote ego's die je willen ondermijnen, of die je vijandig willen bejegenen, of zo dusdanig willen worden geëerd dat de man heeft bereid voor vertrap je.
0: Maar Glenn, met alle respect, het proces wat wij toen hebben meegemaakt met die briefcommissie ging vrij smooth.
1: Maar dat, je hebt iedere keer weer te maken. Kijk, we doen het vanuit een collectief, je moet met mensen werken en zo gauw dat van die ego zich gaat opspelen, dat zijn we klaar.
0: Maar Glenn, ik ga nog iets toevoegen, want ik ben het niet helemaal eens met jouw stelling.
1: Geef niet.
0: Waar wij last van hebben. Kijk, als je een voetbalteam hebt, hè, de Jonas Kagri, toch?
1: Mm.
0: En Mina Spits.
1: Ja.
0: Dan moet je niet komen kletsen in de spits. Want je bent Kagri. Als jij linksback bent, moet je niet komen zeuren op rechtsbuiten.
1: Je ziet, het taalgebruik is sorry, maar ik heb één goede play, dat ik maar.
0: Nee, maar even, het heeft twee kanten. Want als ik door het team op basis van mijn kwaliteiten ben geselecteerd
1: mm-hmm.
0: op linksback of rechtsbuiten, Glenn, jij moet durven om een positie te komen pakken. Im durf. Snap je? Dat impliceert twee dingen. Wij spelen niet op basis van competentie op de plek Willem Meijerveld, Glenn. Er zit geen sturing op. Snap je? Dat is één.
1: Ja.
0: Er zit twee. We missen een leider die zegt, hey Glenn, laat me naar je cv kijken. Je wil komen, sorry, kletsen op mid-mid. Je gaat keepen. Nou, en dat stukje leiderschap, daarvan zeg ik nu, ik persoonlijk, ik wil die trainersrol op me nemen. Of het gaat lukken, of het gaat lukken. Minosabi.
1: Ik nodig je van harte uit.
0: Maar ik ben bereid om die trainersrol op me te nemen. En ik kan je zeggen, hè Glenn.
1: Ja.
0: Toevallig is het zo dat Milonwa l'oppositie. Dus if one mid-mid, one kon debatteren naar Nami. Of was Kagri. Kan ik wel meepraten hoor.
1: Ja, ja. Weet je, want ik...
0: Ik ben bereid om die rol van trainer-coach op me te nemen. En ik zou daar graag met jou over willen praten.
1: Okay.
0: Dus ja, wanneer ben je bereid?
1: Je weet, ik ben altijd bereid om te praten. Dus
0: maar je bent moeilijk bereikbaar, Glenn. Je bent moeilijk bereikbaar, meneer.
1: Hey, dit is een valse beschuldiging.
0: Nog aan leeftijd staan, ja, je bent...
1: Hey, okay. Arki, no. Arki, Gracilio. Bel me naar de uitzending. Je bent de eerste voor wie ik opneem.
0: Abu.
1: Ik hoor je. Ik hoor je, lobby. Lobby. Luisteraars, het is moeilijk. Omdat bepaalde zijn die we moeten nog heel veel. Ik heb het gemerkt, zoals ik eerder gezegd heb. Ook misrevi de inwaleerproces. En een leerproces heeft niks te maken met inzichten als het gaat om strategie die je zou willen ontwikkelen voor Kajepi, tak a de smafuno, boeken vooruitgang. Maar dat moet op basis gebeuren van samenwerking. En in veel gevallen, heel veel gevallen, als samenwerking nego vanwege de ego's. Vanwege mensen soms met grote ego's. En het moment dat je kon aanraking naar de ego, vaak ben je niet in staat voor mikwans maar verander in houding, naar zijn gedrag. En dat leidt het tot oneenigheid. En ik heb, lig van mij met Takjana aan microfoon, ik ga geen mensen beschuldigen. Maar ik ben op mijn weg naar zoeken naar oplossingen, zodat we met deze overheid konden dealen om te komen tot goede resultaten. Heb ik te maken gehad met ego's, met mensen die zoiets hadden van me, waarom moet jij de kaart trekken? Dat mag je dat afvragen. Maar ik ben altijd iemand geweest die zeg van, laten we het samen doen. Want niet aan de baas. En ik ben niet alwetende. En ik moet ook leren. Maar if you ervaring wat ik was maar in gedrag is gebaseerd op basis van arrogantie. Of een aantal andere zaken die het respect laten afweten. Dan moet je dus, ja, stoppen met sommige mensen, omdat die sabik bataka die zie na zo een geest vormigba. En dan laat je dingen aan mensen over en zeg je van, weet je wat, als je het beter weet, de tjari waka. En vaak merk je dat anego, omdat leiderschap nou op te maken naar een ego, leiderschap op te maken naar een respectie. Hoe ga je met elkaar om? U bent in de uitzending.
2: Ja, Glenn, ik ben het even weer op datgene wat je zegt. Is het niet een opzet van de overheid? Het verdeel en heers. Maar op een andere manier, want nu heb je heb je die versnippering onder ons. En die ene die wordt bevoordeeld, die andere die, weet je wel, Asasane God. Dus dat je dan, als je al die honderden stichtingen hebt en die ene die gaat het gesprek aan en die krijgt weer een toezegging en die andere, weet je wel, tegen elkaar op de eenheid, nee, kom, je maakt er geen blok van. En daardoor, zoals je dat zegt, dan raak je teleurgesteld of dan trek je je terug. En dan laat je het maar voor wat het is. Zoals die meneer die waarmee je net sprak, die van Rotterdam. Pichot, ja.
1: Ja.
2: Dat hij zegt van nou, ja, hij heeft wel oplossingen. Of om het samen te brengen. Maar ik heb nou het idee van dat het een soort van opzet is om ons...
1: Nou, meneer Willy, u hoeft het ook niet te zien als opzet, hoor. Het kan ook een beetje te maken hebben met die doorwerking van het verleden. Wat zal ik u zeggen? Ik heb eigenlijk heel veel gesprekken met mensen, omdat ik soms dingen roep op de radio. En de dingen die tot uiting komen is dat als het gaat om wat er is gebeurd in het verleden, dat ook stammen in het binnenland ruzie hadden met elkaar, of elkaar niet konden waarderen of respecteren. Ik bedoel, we weten allemaal dat er stammen waren in het binnenland. Tot de dag vandaag kunnen ze niet overweg met elkaar.
2: Ja,
1: en ook de mensen uit het binnenland en de mensen in de stad hebben nog steeds een probleem. Dat weten we, dat ding heeft doorgewerkt tot heden. En los van die verschillende stammen en de mensen in de stad, ook mensen die zaten in een bepaald sociaal-maatschappelijke positie, zoals we gekoloniseerd zijn, keken neer op mensen vanuit de onderklasse. Dus op verschillende manieren zijn we gevormd en vele van die dingen die zijn nog steeds te zien in de omgang met elkaar.
2: Maar je moet toch op een auto.
1: Ja, maar je kan het niet in één keer oplossen, toch? Want je stapt dat na probleem. Maar je moet eerst komen tot die bewustwording om daarna te zorgen dat je er iets aan kan doen om die verandering te brengen.
2: En het is zomaar ik in dat positie, toch? En het is zomaar ik dat jij bijvoorbeeld een stichting hebt of in een organisatie zit.
1: Nee, dat is niet in dat positie, omdat je af een bepaalde ambitie. En op basis van ambitie raken mensen geïnteresseerd en dan vinden ze het geweldig. En vervolgens, wanneer je drie kwart of een half, 50% bezig bent met dat traject, opeens zie je iemand anders. Nees als maar begin vind alles soort stand voor jou. Of vind dat ik of trekken aan Carno. Of vind dat ik jou naar Boemoro. Terwijl, ik kan dat aan mij ook doen, dat tegen mij dat keer in. Mij af morgen inzichten. Kolukono van mij kan ondersteunen je voor ook aan de morgen. En dan gaat het ook om een stukje respect. En dan meer takken, if you want, Srefi. Ik kan erom voorzitter, zolang ik bereik aan doel. Maar zodra ik kon, dan gaan ze af te maken, dan ik kan kwets me. Of ik bereik dat ik kan overtroef me. En ik begin play spelletjes. Want vaak gaat het zo. Ja. Mensen zijn niet in staat om eerlijk te communiceren. Maar dan ervaar je die dingen en dan zeg je van oké, we gaan door.
2: Ja, kijk, hier heeft men ook de koppen ingeslagen in het verleden. Zodat men er is gaan beseffen van, we kunnen het liever collectief doen. En je werd min of meer werden ze gedwongen om dingen collectief aan te pakken.
1: Maar het moet.
2: Hoe abatrangai dit om dat niet te willen?
1: Ja.
2: Oh ja, je wordt gebeld, hè? Ik luister
1: het nog
2: verder.
1: Abu, bedankt meneer Willy voor uw bijdrage. Maar ik hoop dat we ooit zover zullen komen. Ik weet dat sommige dingen in de basis moeten gebeuren. In sommige landen gebeuren dingen in de basis. In Japan, afas van de vorm, de ching, na de score, a basisschool. Heeft niet alleen te maken met een leervakken, maar ook met persoonlijke ontwikkeling. En dat hebben wij dus niet gehad. U bent in de uitzending. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, Peter, Favi.
3: Oké. Ook goedemorgen. Naar de luisteraar. Toe. Hey, mi heren zal het takken. Mooi tori. Maar ik heb alle wat feestjes zien, toch? Ja, toch?
1: Ja.
3: En wat vinger normaal jepi. Voor zij de assisteem zat de man pot jas naar Holland. Een enkeling is een drenkeling. Dat me want te doen. Me make a meet when you talk for our answer bank talk. Yeah, talk for you better all the organization. Who the way to talk that you will be Bonnie Graham. Yeah, talk.
1: Hello.
3: Yeah, talk. Mar, Sammy want talk it on Lisi. All of my other father he the Alasma. En ons gebruik dat die vijfdag toe bij eenheid onder UNO. Maar het is een lange weg, maar we moeten beginnen aan het denk jong wang begin voorjaar. En daardoor Asabi Ruto scoren daar. Je sabi toch, de pikani wang, hoe kan forum, die denk boom. Leren over de identiteit, alle de sandati.
1: Brap.
3: Uno kan niet, you know, de man kan niet, smafu benelang, smafu foto, want baka katibo. No amano yep, uno, na usref ontwikkel usrefi, ma apistat uno take me.
1: Maar brother Peter.
3: Ken gonat toekomst.
1: Brother Peter. Jij en Peter?
3: Ja,
1: pa want me missie wan lichtpuntje. Giyun nga a sabi Ruto scoro.
3: Ja, pa.
1: Omdat is de BBD in no limit.
3: Ja, pa.
1: En a masterplan.
3: Ja, pa.
1: Dus maar leg uit dat je no. De monisa e confrey.
3: Ja, pa.
1: Ook toe, want bijgedeelte daarvan moet worden aangewend die a sabi Ruto.
3: Mooi tori.
1: En ik, you know of the man, a founding father voor Sabi Yurutu.
3: Ja,
1: ik ga ervan uit dat idee ook toe op de hoogte dat in volgende processen voor kan claim, sa you up van hoe doen.
3: Ja,
1: voor kan ik a score voor you, kies aan nodige ondersteuning voor tja moren ontwikkeling kon.
3: Jidem, grantang, jidem pikani wan voor en kan de meneer Godfrey Thierry, hoe kon aan een evolutie bondro na makti, na een evolutie voor alle organisatie, blakasma organisatie, alle poude, hoe bondro kon aan wang, hoe bondro kon aan wang, want hoe weinig, dat ben de mi boskopo papa, krapte na lobby.
1: Maar in elk geval, mi versteer je na een gelegenheid, zijn de no-no. Hoe versterk je organisatie en ik hoop daadwerkelijk, brother Richelieu, dat je naar de mogelijkheden zijn die nu, dat je aan score bij jullie aan basis ving, dat je aan Finwa Fasifu kan verankeren in Srevi, niet alleen in Amsterdam, maar Moroprezi.
3: Ja, papa.
1: In Nederland.
3: Ja, papa. Dat idee allemaal. Dat idee na voor allemaal bondro na Martina, alle Seyseiland, Groningen, Aboskopu Gomorofara, dat die
1: mooi.
3: Ons abu egi score, papa.
1: Mooi, Tony. Thank you, brother Richelieu. Bedankt, hè, dat je bij elkaar komt.
3: Goedemorgen, meneer Glenn.
1: Abu, lobby.
3: Ik ben aan je programma.
1: Lobby, mijn brother.
3: Graag dan aan lobby.
1: Ja.
3: Die alles maakt me toe, gezondheid.
1: Ja, pa. Okay. Dat was meneer Richelieu. Goedemorgen, met wie hebben we het genoeg, hè?
4: Weer met Pigot.
1: Meneer Pigot, gaat u gaan.
4: Ja, dus mijere brother Richelieu en ik wil bij deze wil ik hem bedanken, want dat is misschien nog niet eerder gebeurd vanuit onze organisatie Rofabob. Bedanken voor de trekkersrol Amatiki. Hij is een van de Amaikarinschrift elders. Hij is een van de elders en wij moeten al onze elders moeten we ook eren. We hebben aanstaande maandag mijere brother Richelieu op Wantaki. Glenn, ik weet niet of je kan, want we gaan mobiliseren. Het is in Rotterdam. Om Abondro dan maakt die gedachte om dat gestalte te geven. Want dat is eigenlijk wat er nodig is. En ik heb ook nog een mededeling in dat kader. Eigenlijk zijn we al 37 jaar bezig. In kleine stapjes hoor, maar uiteindelijk 37 jaar. En recent heeft het masterplan, want dat noemde je net, het masterplan Amsterdam Zuidoost en Roffa Bob gaan een samenwerking aan op wat we noemen het meeting point. En meeting point is eigenlijk niks anders dan minimaal van meeting point. Migroko in Masanga, letterlijk. Ik neem aan dat je Wie Masanga kent, toch?
1: Ja, die ken ik.
4: Wie Masanga heeft ons jongeren gevormd, Glenn. Motegi Kring. Ik was 11 jaar Dopako in Astrati. 11. We wisten niets. Ineens Dopa Doro. En je kreeg een splitsing tussen jongeren die met hun oudere broers die kant op gingen. Maar het meeting point, het buurthuis, heeft ons beschermd. Je moest niet durven hoe maslai in een buurthuis. Maar wat is er gebeurd? De buurthuizen zijn weggesaneerd, Glenn. De buurthuizen die we hadden in de grote, ze zijn weggesaneerd. Nou, nu hebben we een eerste stap gezet om te zeggen, we gaan het fenomeen buurthuis, natuurlijk wel in een moderner jasje, gaan we terugbrengen. En als ik hoor Sabiurutu, dan zijn dat natuurlijk elementen die in dat buurthuis horen. Dus, Brother Richelieu moet door een moende naar de gaffel. Ik hoop dat je ook kan. Ik ga Brother jou bellen. Miku Kamakandra Moende om 12 uur in het buurthuis. En laten we de basis leggen. Laten we verder gaan waar we gebleven waren. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Maar ik hoor alleen maar puzzelstukjes waarvan niemand anders dan wij zelf ze op tafel moeten leggen voor make-up puzzel. Minowayere systeem, minowayere witma, minowayere noti. Wij zijn nu aan zet. Dat wou ik even zeggen.
1: Abou, mijn broer. Grant, kan ik je later.
4: Ja.
1: Dat was broer Pigot. Ik heb een andere beller. Ik zeg goedemorgen.
5: Harry.
1: Broer Harry, ik was je type maating. Welkom.
5: Je ook doe als je type maating, broer. Je redt naar mij. Je redt dat ik denk, hoe moet ik moeten voelen aan punt. Hoe moet ik moeten. Hoe moet ik abouan gebouw, kogofan gebouw. Alles aan zou ik kan gebeuren in een gebouw. Abouan gebouw. Ja. En dat doe ik eerste gebouw, ja, dat we zoeken naar Rotterdam, dat we potwa Rotterdam, we potwa Den Haag, dat net we Gormo Rofara. Maar hoe begin je potwa in een hoofdstad?
1: Ja, maar een mogelijkheid, Dino, een mogelijkheid eigenlijk, het doen ze er voor, no, want Amsterdam, op die mate, we betekenen naar Dion, Abdul Hafiz Khan, en gemeente Amsterdam, dat hier no, in kader voor een route naar herstel. Pardon, de mamiki bijna wang 30 miljoen vrij. En mi deki wang gebouwd ja in een foto voor wies 1 miljoen. Uit a 30 miljoen moet al voldoende zijn voor voldoende wat toestand zou wang doen ja.
5: Ja.
1: Dus ja. Wij moeten nu als collectief erop staan dat heeft Amsterdam taki in het kader voor route naar herstel 30 miljoen euro de. Dan moet dat erop dat uit a 30 miljoen a eerste gebouw moest. Of nou een Afro-Surinaams cultureel centrum, multifunctioneel. Of nou een kwaku gebouw.
5: Nou, een kwaku algemeen, die alasma.
1: Ja, toe dat kwaku, maar bedoel dat die Agantjawan links en verbindt.
5: Ja, oké.
1: Dat me bedoel. Maar om een gebouw voor Unu Pewe do Black Marokko.
5: Ja.
1: Klaar.
5: Alles kan gebeuren.
1: Dus dat eigenlijk nou om eens voor gemeente Amsterdam dat Jutaki, je doet mee naar route naar herstel, bij een gebouw en een gebouw aan of you, een gebouw naar de Blakasma.
5: Ja, maar zo moest doen. Dat alle de radiostation, Takatori. Kar bepaalde bigi te ma mevrouw en big man. Boga uzunsa unogo go metrobi na ga de man. Unogo metrobi go rigen na ga de man. Ugo professional fast up de man. Ja, utak rustig na ga de man. Ma ude persista uwan berei. Okay. Wat praatie oan je, wat bigi praatie, le falle mabe apta andan to kwa bede si akarak dape. Wat bigi praatie oan moes abi, fu alasan ka u kan do ina man.
1: Ja, ongo luku, brother Harry, sana an constructie, sana a juridische entiteit, san ol go over soan sani. Want mi kan tegi u tak laats, mi go na Rotterdam, dat ik ben sap zo'n club toch?
5: Ja.
1: Zo'n club bedef, volgens mij blak als masranaman. En de man bij Apuan gedeeld, zei de man bij Karbakajari. Dat nono mi go dape, als je lekt naar een paleis, de man boom en aftorko.
5: Ja, maar dat me bedoel. Dat me bedoel.
1: Maar boom, brada Harry, wat die bedja?
5: Ja, uka waara, bra. Uno lasa pendisi, uno lasa sanis, uka wang.
1: Abu.
5: Uno na gwewe, ourewe, de pcheka baka, de skubige yep, yep, china nga sanisi. Me begunu.
1: Abu. Grand tangier, hè?
5: Abu.
1: Grand tangier, brada Harry. Kijk, ik heb een andere bel, ik zeg goedemorgen.
6: Meneer Glenn, meneer Frey.
1: Meneer Frey, welkom, goedemorgen.
6: Meneer Archa Latori. En Allah Sang Owani. Usaptaki burgemeester Colleen ben pot 20 miljoen avance voor de Samsung Sandati. Maar dat jugu jugu ben derde man op man nooit usabi Samsung 20 miljoen. Dat nou en me baralas ma ordi natuurlijk. En minusabofi ISC besinges de neti. Meneer Glenn, so, omdat me bedrijf een poko is de neti, de man en vrouw bekari ne.
1: En de sport, dat ik me hier zie de singe.
6: En a poko, die me be aarti, kan ik herinner die be orwan grasa loktu. Mocho, mocho.
1: Hey, hey, oren dape. Meneer Frey, no chami gwa langa ma woyo era.
6: Goodbye, fuck it.
1: Abu, ik ga je groeten.
6: Abu.
1: I misdraag je die de mate op de radio.
6: Nee.
1: Abu.
6: Abu.
1: Dat was meneer Frey. Nee, maar een luisteraars, laten we alsjeblieft met elkaar heel goed opletten. Zoals man is pananga. Een gemeenschapsbelang, want de op de egi belangen. Maar de smaasang toch en lukou taki unulik na zaten u boekupje progressie pe ukang regel sanji unsrevi. Sommige mensen zijn zo verbitterd of in elk geval ze hebben geen affiniteit met die community pas wanneer onrecht is aangedaan, dat is ook wel een community op voor vinden ondersteuning vooral even op een racistische aard. Dan zijn we opeens een collectief voor Kalukutak, wat is het leed. Maar de zoiets op basis moest worden gelegd voor zoeken verlichting, dan de distancieren, dat wel. Maar de wangzien en sasabitak, een gemeenschapszin. Nou een groot goed en om beijver aan dat voor kan bereiken aan zoani. Ondersteun pe je kan zonder voor je begin op vooroordelen. Voor begin katra blagasma voorman, dan blagaman disi, blagaman dati. Want dat is aan dat eigenlijk na vergif voor ik wat los aan voor uno. Noma ontwikkel waardoor zo lees je weer beperkt de kans voor de chief voor u ook toe. Want voor Abi, wie is toe leerinstelling? Sande valk scherp. If ik om a kwaliteit voor a basisonderwijs, ja, zo naar in Bimre. Dat je sabik batak de score schreef voor Abi voor rekening naar a kwaliteit voor onderwijs. Omdat die jouw zang op een ptien, jouw lek blakamang. Altijd jouw kan zinnen gaan naar sabi jouw routu. Pe jouw kan test lukutaki efa pti aba competentie. Wat der tedo verwijzing gaan wan prezi, san of fitting. Dat jouw kan taki, we hebben de expertise in huis. Om ons te helpen met het beoordelen van onze kinderen. Dus jouw ne kon verwijs zomaar moro. Jouw ne gwiw. Advies aan de klop. Want we hebben dit maar voor ons in positie. fuma me kwa juiste beoordeling soort seyupchi ego. En daar moeten we zeker naartoe werken. Dat de meka route naar herstel. We moeten onze eigen instituten hebben voor kan je beoordeel saib sananga de chief unu in de basis voor we vormding, voor we zorgen dat de chief unu kies moro bon kans jana in een maatschappij. Het was mij weer een waar genoegen voor dat nanga jutie de manting arkimang over de zand zo vindt belangrijk. Maar bedankt natuurlijk Dionne Abdul Hafiz Khan. Dionne Abdul Hafiz Khan gaat met de familie voor een blakama sarema kiri. De school to kiri van blakama onterecht. Dat gaat voor een vet bij terwijl hij fiets met de ving. De was donen tapu awamba asma volgens mij. De tiering, hij is vermoord. En de mannen loopt de meneer Roethoff. Hij pleitte voor vervolg deze agenten. Maar los hoe aan route dat hij, hoe ab ook toe controle al die lied met Dion Abdul Hafiz Khan, zijn die op overheidsniveau aan die bezig, voor put aan justitie onder druk, zodat gerechtigheid wordt geschied. En we moeten dit soort dingen zeggen, voor sma sabi tak sma desa eroko, die a gemeenschap. A boef tak desa nisi. Ik groet dan ieder en tot de volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo? Moet.
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: met rechts, BV met R.
1: Maar u weet het, de leden zijn altijd het hoogste orgaan in een vereniging. En bijeen is een vereniging en een politieke partij. Dus op 5 december worden alle leden in het hele land opgeroepen om naar de landelijke algemene ledenvergadering te komen. En ik doe een speciaal beroep op de Amsterdamse leden. Want Amsterdam, beste mensen, heeft duizenden leden. Duizenden. En toch tewa ALVD, dat we handjevol noemen ze ikon. En ik snap het, hoe druk, hoe weary. De ALV is meestal op zaterdag of zondag. Mensen hebben boodschappen te doen, huis schoon te maken, kind naar voetbal brengen, zwemles. Maar toch, als we lid zijn van een vereniging, de vereniging, dat zijn wij zelf, beste mensen. En als we zeggen dat onze belangen behartigd moeten worden, dan moeten we wel daar aanwezig zijn. Want de beste bode is de man zelf. Pas dit jude dappe, dat je contact je egitori. Dus ik doe een beroep op ieder. De locatie wordt nog bekendgemaakt. De tijd wordt nog bekendgemaakt. Maar begin blokkade in je agenda. Zaterdag 5 december is er een landelijke algemene ledenvergadering. We horen nog waar het precies is. Ik hoorde net op de radio, ik dacht ik moet het ook even vertellen. Vanaf 27 september is aanstaande zondag, is het Black Achievement Month tot en met 30 oktober. We weten dat de geschiedenis en alle aantekeningen, alles wat geschreven staat, wordt altijd geschreven door de overwinnaars, door de mensen die veel macht hebben. En er is een periode geweest dat wij onderdrukt werden, beste mensen. Dus in die periode werd alles van ons verzwegen, werd niet opgeschreven. Dus nota je lees de boekoe of de jelika geschiedenis. Dat geers de voorouders aan ununo doen notie. Maar we weten dat dat niet waar is. En om alles op het, voor het voetlicht te brengen, wat wij en onze voorouders ook hebben bijgedragen, mensen in deze wereld, heb je al een aantal jaren de Black Achievement Month. Dan worden echt in die maand, ietsje langer dan een maand, worden alle activiteiten, alle uitvindingen, alle dingen die we doen, unulik plakasma, wordt voor het voetlicht gebracht. En het begint aanstaande zondag, 27 september tot en met 30 oktober. En er is ook een website, www.blackachievementmond.nl. Het is alle soort activiteiten, aan, niet alleen in Amsterdam, in heer Nederland mensen, dus Almere, Rotterdam, Amsterdam, Kaarkong, alle soort activiteiten. Dan is er een soort museum volgens mij in de Amsterdamse Poort, de BAM. En ik had eens een gesprek met die man vorig jaar in de herfst. Hij wil het geen Black Achievement Month noemen. Hij noemt het Black Activation Month. Want hij zei, we moeten altijd actief willen zijn voor onze zaken. En ik ben het helemaal met hem eens. Ik vertelde net al dat Amsterdam Bijeen weer vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Tofik Dibi is de fractieleider. En mijn persoon, ik ben het tweede raadslid. Maar twee mensen kunnen niet al het werk doen in de raad. Want Amsterdam, na Amoro Bigifoto voor Aheer Kondre, heeft de meeste inwoners. En als je heel veel inwoners hebt, dan heb je ook veel bedrijven. Je hebt veel bedrijvigheid. Maar met veel bedrijvigheid, bedrijven, inwoners, heb je ook uitdagingen. Je hebt problemen, je hebt challenges. En dat kunnen twee mensen alleen niet oplossen. We kunnen het ook niet alleen ter sprake brengen. Dus om een goed werkend team te hebben, hebben we sinds kort hebben we twee fractiemedewerkers, een soort beleidsmedewerkers. Dus Tofik en ik praten in de raadsvergadering, dat is één keer per maand. De fractiemedewerkers, die ondersteunen ons in alles wat we denken, schrijven ze voor ons op. We hebben een communicatiemedewerker, die zorgt ervoor dat alles wat we doen ook op social media komt, dat er een persbericht komt, dat Grontapu Sabi sa Amsterdam bijeen edu. Want ik kan roko so furu, maar if desmana straat in o sap sa edu, dan a niks in edu. Dus de communicatiemedewerker zorgt ervoor dat alles van ons, dat men weet wat we allemaal aan het doen zijn. En daarnaast hebben we drie fractievertegenwoordigers. Ik zei het al, Tofik en ik praten in de raadsvergadering, maar daarnaast zijn er 8 commissies. En Tofik en ik kunnen echt niet naar alle 8 commissies gaan. Dus daarom hebben we ondersteuning. met 3 fractievertegenwoordigers. En die hebben allemaal hun eigen commissies. Ik heb ook een paar commissies en Tovik ook. En daarnaast hebben we gewoon adviseurs, ondersteuners, vrijwilligers. Als wij bijvoorbeeld iets willen weten over sekswerk, dan vragen we iemand die daar ervaring mee heeft. Als we iets willen weten over route naar herstel, dan weten we moeten bij het Zwart Manifest zijn. Als we iets willen weten over onderwijs, dan weet men moet bij Saskia zijn of bij andere personen, want Saskia werkt in het onderwijs. En zo heeft ieder zijn expertise. En dat zijn de vrijwilligers die ons met alles bijstaan. Dan moet ik draaien een pokoe even en dan ga ik straks verder met meer informatie.

Yes, beste mensen, dat was Michael Jackson met One Day in Your Life. Even kijken. Mijn naam is Saskia Meiland en ik ben Amsterdamse gemeenteraadslid van Amsterdam Bijeen. En ik ben uw gastvrouw tot 12:30 vanmiddag. Normaal is Amsterdam Bijeen er altijd tot 2 uur. Maar we hebben vanaf 13:30 hebben we een commissievergadering bestuur en veiligheid in de gemeenteraad. Dus de plicht roept. Om 13:30 word ik vervangen door Shirley, ook van Radio Fremantle. Ik wilde u even meenemen in wat de fractie van Bijeen doet in die gemeenteraad. Een maand bestaat meestal uit 4 weken. Soms hebben we een maand die 5 weken heeft. En we hebben altijd 2 weken commissievergaderingen. Arokolai, maar het werk moet ook weer onderverdeeld worden. Dus de gemeente heeft 8 commissies ingesteld. Dan elkaar dingen. We hebben huisvesting, we hebben ruimte, mobiliteit, leefomgeving, sociaal, jeugd en zorg, bestuur en veiligheid en middelen en kunst. Gisteren hadden we de commissies. Onze commissies zijn altijd, beginnen altijd om 9 uur 's morgens tot 12:30. Altijd op de woensdag en donderdag. Dus 's morgens heb je een commissie van 9 tot 12:30. Dan hebben we een uurtje pauze, 12:30 tot 13:30. En dan begint de volgende commissie van 13:30 tot 14:00. Als niet alles besproken is, dan gaan we 's avonds door van 10:30 tot 11:30, 11:00. Soms zijn we 8:00 klaar, soms 9:00. Maar soms zijn we om 10:30 ook nog niet klaar. Dus de woensdag en de donderdag, beste mensen, daar zijn alle raadsleden meestal aanwezig en de fractievertegenwoordigers en de hele fractie eigenlijk. Want dan moet er vergaderd worden, dan worden dingen geschreven, dan worden er opnames gemaakt door de communicatiemedewerker en die plaatst alles online, zodat u kunt horen wat we allemaal gezegd hebben. Gisteren hadden we de commissie Jeugd en Zorg en dan zitten er fractievertegenwoordigers daar en de raadsleden. En dan gaan we het hebben over allerlei onderwerpen die wij belangrijk vinden. Gisteren bij Zorg en Jeugd, de wethouder daar is Esma Lala. En Amsterdam Bijeen had het over het onderwijs in Amsterdam. Want ik neem aan dat u het ook gehoord heeft. De basisschool doet het ietsje beter. Maar de middelbare scholen, daar gaat het niet zo goed mee. Een heleboel middelbare scholen in Amsterdam hebben van de inspectie zwak of onvoldoende gescoord. En vooral met het lezen van onze kinderen gaat het helemaal niet goed. Al zoveel jaren blijken de kinderen amper nog kunnen lezen. En het blijkt dat heel veel kinderen zelf laaggeletterd van de middelbare school komen. Dat want ik in mijn lees heb gezien zo, maar tekens van een briefje, dat eigenlijk in het begrijp niet eens aan knap in een briefje. En dat is heel jammer, want je zou denken, Nederland is een rijk land, dus van een niveau voeden ze niet zo laggy. Is het iets van een briefje? Dat eigenlijk in het begrijp niet eens aan knap in een briefje. En dat is heel jammer, want je zou denken, Nederland is een rijk land, dus van een niveau voeden ze niet zo laggy.

secretaris. En de wethouder in Amsterdam die gaat meer over de gebouwen van de scholen, over de huisvesting. Maar sommige dingen kunnen ze wel invloed op uitoefenen. Ze kunnen in gesprek gaan met de besturen, met de scholen. Ze kunnen helpen met de lerarentekorten. Want de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord, daar zijn er echt lerarentekorten. We hebben niet altijd de beste leraren op die scholen. En je merkt het aan de resultaten. In Noord en in Zuidoost blijkt dat sowieso Zuidoost 30% van de leerlingen een lager advies krijgt in groep 8 dan wat ze zouden moeten hebben. Dus kandiwapje, ik kies MAVO. En dat is helemaal niet erg. Maar soms heb je ik is MAVO, terwijl eigenlijk Amandu HAVO of VWO. Of heb je ik is HAVO, maar Amandu VWO. Of ik is VMBO basiskader, terwijl Amandu MAVO. Dus dat zijn de dingen waar we tegenaan lopen. En 30% is echt veel te veel. Dus we hebben de wethouder gezegd, wij van Amsterdam Bijeen hebben toen in 2020, heeft Sylvana Simons een motie ingediend, want toen zat zij in de gemeenteraad, onze oprichter. Ze heeft toen een motie ingediend dat we niet naar de thuissituatie van een kind gaan kijken als we een kind een advies geven in groep 8. We gaan gewoon kijken, wat kan dat kind? Want sadis korobe dufosi, heeft iemand een schoonmaakster of iemand op een beroep, dat denk je nog geweldig zo. Dat is bij wat lagi advies. Want ja, iemand een skoro, iemand een skoro, dus dat, maar ja, de normaal je hebt geen koe, wat lagi advies. Toen heeft bij één in 2020 hier een motie over ingediend van dit willen wij niet meer. Je moet kijken wat kan dat kind en op basis daarvan gaan we een kind een advies geven. En dan is het aan de school en aan de omgeving van het kind om het kind zo ver te brengen dat Abtjing met succes kan doorlopen aan haar schoolloopbaan. Dat is dus aan ons als omgeving om in te springen. If Ushidak mananga panomang, want alles met Abtjing naar Umtjing, dan moeten wij inspringen en kijken waar kunnen wij helpen. Dat is echt de verantwoordelijkheid die wij allemaal hebben, beste mensen. Dus ik vertelde al, er zijn 8 commissies. 2 weken lang op de woensdag en donderdag zijn er commissievergaderingen. De derde week van de maand, dus volgende week, hebben we de raadsvergadering. Ook op woensdag en donderdag. Op woensdag begint de raadsvergadering altijd om 1 uur 's middags. En als er nog heel veel te bespreken is, dan gaan we donderdagochtend door om vanaf 9 uur 's morgens, maar soms ook gewoon om 1 uur 's middags, als we weinig te bespreken hebben. En de vierde week van de maand, dan gaan we op werk bezoeken bij organisaties. Binnenkort ga ik bij de GGD kijken. We gaan naar de daklozenopvang kijken. We gaan soms naar scholen. We gaan soms naar een waternet. We gaan naar alle bekaarkong. We gaan overal naartoe. Dus we gaan op werk bezoek. We gaan soms ook in de stadsdelen kijken hoe het gaat met het bouwen van heel veel huizen. We hebben soms technische sessies. Daar komen ambtenaren ons uitleggen van hoe werkt iets nou precies. Kijk, vanavond heb ik na mijn commissievergadering van 2:30 tot 4:30. Heb ik vanaf 6:30 hebben we een technische sessie over de begroting. Want de begroting is vorige week gepresenteerd door de wethouder van Financiën. En dan legt hij uit hoeveel geld Amsterdam het komend jaar gaat uitgeven, 2027. Vorig jaar was er 8 miljard uitgegeven. Dus voor mij dit jaar wordt het voor mij 9 miljard. En dan gaan ze ons uitleggen waar het geld naartoe gaat. En iedere partij heeft een wensenlijstje. Wij bijvoorbeeld van Bijeen hebben ook een wensenlijst. Wij willen graag dat er meer geld gaat naar onderwijs, naar veiligheid van vrouwen op straat. Want hier die op een krant die is dat vrouw was aangevallen, vrouw was verkracht, vrouw is vermoord door partner of ex-partner. Dus wij willen daar meer geld voor hebben. We willen ook geld voor route naar herstel. Men heeft ons geld toegezegd. Route naar herstel is het programma dat uitgevoerd moet worden om de onrechtvaardigheid van slavernij en de gevolgen daarvan recht te trekken. Dus iedere partij heeft zo zijn wensenlijst waar we vinden dat er geld naartoe moet gaan. En wij van Bijeen hebben ook een wensenlijst. Dus we gaan vanavond naar de technische sessie. Dan gaan ze ons uitleggen wat die begroting inhoudt. En dan gaan we volgende week in gesprek met de wethouder of de maand daarop. En dan gaan we zeggen we willen zoveel geld daarvoor, we willen zoveel geld daarvoor. Soms lukt het en soms lukt het niet. Maar het gaat erom, beste mensen, dat je daar zit en dat je kan zeggen wat je wil voor jouw achterban. Wat je wil voor jouw partij. If inos dondape inomantaki, no was manosapsa yuwani. Dus daarom is het zo belangrijk dat we overal zijn.
Even kijken.

Ik heb al een paar keer aan de mensen doorgegeven. We kunnen ons werk alleen goed doen als de mensen ons voorzien van informatie. Natuurlijk ga ik naar organisaties. Ik ga ook in de buurten. Ik praat met mensen. Maar ik zie niet iedereen altijd. Dus het is fijn als mensen me mailen en me vertellen waar ze tegenaan lopen. Ik moet zeggen dat heel veel mensen me al mailen. Ik kreeg klachten over het niveau van het onderwijs in Zuidoost. En je ziet, de mensen hebben gelijk. Want kijk, al 30% van de kinderen kregen een lager advies. De mensen weten me te vinden. Maar voor de mensen die ergens tegenaan lopen en die zoiets hebben van, zou dit raadslid voor mij kunnen, kan je me uitleggen wat ik moet doen? Waar moet ik naartoe? Kun je dit ter sprake brengen in de commissievergadering of de raadsvergadering? Mijn e-mailadres is utk-pen of apotlood, douwskriving, s.meiland, en meiland met ei, s.meiland@amsterdam.nl. Alles met klein letter. Nogmaals, s.meiland@amsterdam.nl. Voor de mensen die digitaal vaardig zijn, ik kan gewoon naar de website voor gemeenteraad voor Amsterdam ook toe. Dat je ziet alle de partij, dat je ziet bijeen en dat je ziet een foto, naar mijn ding, naar mijn e-mailadres, dat je ziet die Tovik en je ziet die ook toe. Ik kan mail Tovik, de fractievoorzitter, en ik kan mail me Saskia Meiland. Dus s.meiland, meiland met ei, apenstaartje, amsterdam.nl. Dan wordt draaien we een pokoe even, zodat dit even kan neerdalen. En dan gaan we straks weer verder met meer informatie. Tot zo.

Yes, beste mensen, ik ben weer terug in de uitzending. Voor de mensen die net in de radio hebben aangedaan, mijn naam is Saskia Meiland. Ik ben raadslid van Amsterdam Bijeen. En iedere vierde maandag van de maand is Amsterdam Bijeen bij u in de studio om te vertellen over het raadswerk, over het afdelingswerk en wat Bijeen in general zo doet. Ik was net aan het uitleggen dat als de mensen iets hebben wat we voor ze moeten oppakken in die raad, in die commissie, dan kunt u mij bereiken op s.meiland@amsterdam.nl. Kunt u me altijd mailen en dan nemen we altijd contact met u op. Ik zei het al, iedere woensdag en donderdag ben ik aanwezig in de Stopera. Dus if you come naar een vergadering, dan gaat u me altijd daar zien bij de commissies of in de raadsvergadering. Iedere woensdag en donderdag ben ik vanaf 8 uur daar tot 5 uur en soms tot 11 uur 's avonds, tot hoe laat de vergaderingen zijn. Ben ik daar aanwezig. Even kijken. Volgende week hebben we vanmiddag hebben we een commissievergadering. Die begint om 13:30. En die commissievergadering is bestuur en veiligheid. Veiligheid valt onder de burgemeester. Dus zij zit in de vergadering. En daarnaast hebben we ook 1 of 2 wethouders. En ik moet ook iets doorgeven van de heer Iwan Lewin. Want hij zou vandaag komen inspreken bij de commissie Bestuur en Veiligheid. Maar omdat hij gisteren al heeft ingesproken, zegt de griffie bij de andere commissie, Middelen en Kunst over Kwaku. Je kan niet in 1 cyclus meerdere keren inspreken. Dus in 1 maand, dat is wat ze zeggen. We moeten nog even erachteraan gaan en kijken als het werkelijk waar is. Maar de heer Iwan Lewin geeft aan dat hij vanmiddag dus niet meer aanwezig is bij de commissie Bestuur en Veiligheid. Maar u bent altijd nog welkom om te komen kijken. Want daar wil ik het ook nog over hebben, beste mensen. De commissievergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Dus iedereen mag gewoon binnenkomen. Dan zit u op de publieke tribune en kunt u luisteren. U kunt kijken, u kunt aantekeningen maken. En er wordt wel eens geschorst of er is pauze. Dan kunt u ons ook even aanspreken als raadsleden of fractievertegenwoordigers. Want kan die je ding zoeken naar Saskia Meiland, zij contacteert die naar radio. Dat je kon, dat je wakker met me. Dat weet ik voor Amsterdam Bijeen. Dus vanmiddag is er een commissievergadering vanaf 13:30, bestuur en veiligheid. Meestal gaan we door tot 16:30, 17:00, soms 17:30, 18:00. En als er nog meer te bespreken is, dan gaan we in de avonduren door vanaf 19:30 s'avonds weer. Volgende week is de raadsvergadering en die begint op de woensdag altijd om 13:00. En dan gaan we door tot 17:00, 18:00, even een pauze. Dan gaan we beginnen om 19:30 s'avonds weer en dan gaan we door tot we klaar zijn. Als we niet klaar, het niet redden, dan gaan we de volgende dag door. Dus de woensdag en donderdag zijn echt vergaderdagen voor de mensen in de raad en de commissie. Wat ik ook wilde zeggen, soms willen mensen inspreken. Gisteren was er een inspreker over Kwaku. Vandaag gaat het gaan over, zijn er een aantal agendapunten bij bestuur en veiligheid. Het gaat onder andere over veiligheid van vrouwen op straat. Maar het gaat ook over, ik weet nog, in augustus was een gedeelte van Zuidoost was uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie dan preventief mag fouilleren. Wij van Amsterdam Bijeen zijn daar absoluut tegen. Want wanneer je preventief gaat fouilleren, agerst nou een soort vrijbrief om continu onze zonen en onze mannen staande te houden. Daar zijn we dus nooit een voorstander van. Want we vragen ons af hoe objectief zijn de politieagenten soms wanneer ze mensen staande houden. Dus wij zijn daar geen voorstander van. Maar ik kan me voorstellen dat u zo denkt van, jongen, als aan een hinder, want dat kwam aan abra-authority. U kunt altijd komen inspreken bij een commissievergadering. Bij een raadsvergadering kunt u niet inspreken. Maar wel bij een commissievergadering. En hoe doet u dat? De commissievergaderingen zijn altijd op de woensdag en de donderdag. En u moet uiterlijk 48 uur van tevoren, dus 2 dagen van tevoren, moet u zich aangemeld hebben online bij die commissie. Dus u googelt gemeenteraad van Amsterdam. Dan ziet u de verschillende commissies. U geeft door over welk onderwerp u wilt spreken. Als het over Kwaku gaat, ja, dan moet u bij de commissie Middelen en Kunst zijn. Als het over preventief fouilleren is, dan moet u bij bestuur en veiligheid zijn. Dus daarom zeg ik, if u een soort commissie van u moest doen, send me maar een mailtje, dan helpen we u op weg. Nogmaals, mijn e-mailadres is s.meiland@amsterdam.nl. Sommige mensen hebben eerder al ingesproken, maar men vergist zich vaak in de tijd
waar je je moet aanmelden. Je moet je echt 2 dagen van tevoren aanmelden. Want als je een dag van tevoren aanmeldt, anderhalve dag, een paar uren, teken dat je, als je geen mail hebt ontvangen, betekent van je kan niet meer inspreken. En wat ik ook wel merk, beste mensen, Tim Lukua insprekerslijst, daar zie ik weinig van onze mensen. Dus agers ben het ook een probleem. Agers alles aan voor uno en wat smoot. Maar we weten allemaal dat dat niet zo is. Tim Lukua de trasma zei kon spreek in. Dus mijn contact over vlindertjes, bijtjes, zonnebloemen, alles wat zijn, is mijn contact. Maar die kon. Die kon, u heeft 3 minuten om in te spreken. De tak de tori. Soms mailen ze ons van tevoren en dan zeggen ze van, stel me vragen hierover, dan kan ik langer doorpraten. Want u mag maar 3 minuten praten, beste mensen. En meestal stellen wij dan de mensen extra vragen, waardoor ze hun verhaal kunnen afmaken. Dus dat kunnen we ook van tevoren met elkaar afspreken. U weet ons gewoon te vinden, want we zijn volksvertegenwoordigers. We zijn speciaal gekozen door de mensen. En dat is dan ook onze taak om het volk daar te vertegenwoordigen. Dus in Omtik Shinya Wisi, spreek ons gewoon aan. Bel ons, app ons, mail ons. Mijn gegevens staan ook op de website van de gemeenteraad van Amsterdam. Iedere woensdag en donderdag ben ik daar. U kunt ook gewoon komen op de publieke tribune. Het begint, commissievergadering is vanaf 9 uur. Raadsvergadering begint vanaf 1 uur. Kom, dai takitori. En dan kijken we hoe we iets voor u kunnen regelen. Soms moeten we gewoon u even de weg wijzen. Soms kunnen we het ter sprake brengen. Maar voor alles kunt u ons vinden, beste mensen. Daar zijn we voor gekozen. Sommige mensen denken dat ik alleen in die gemeenteraad zit. Maar mensen, we krijgen een vergoeding voor de gemeenteraad. We krijgen niet echt een salaris ervoor. Dus in principe kan je niet leven van die vergoeding die je krijgt als gemeenteraadslid. Want we weten allemaal, Amsterdam is een dure stad. Alles hier in deze grote stad is veel duurder dan in andere kleinere steden. Dus de meeste mensen, die werken gewoon ernaast. Ik ben op iedere woensdag en donderdag ben ik in die gemeenteraad. Maar daarnaast sta ik 3 dagen voor de klas. Op maandag, dinsdag en vrijdag sta ik gewoon voor de klas op de middelbare school. En bijna alle andere raadsleden, of ze hebben een bedrijf, zijn ZZP'er, of ze werken gewoon ernaast. Voor de mensen dus die denken van, Saskia Rokoheerde, dat ben je een gemeenteraad. Nee, je wordt geacht het te doen naast je baan. Dan draaien we een pokoe even bakken en dan hoort u mij straks weer.

Yes, beste mensen, dat was Nina Simone, I Got Life. En ik was vergeten om te vertellen, het liedje daarvoor was van Diana Ross en de Supremes, Reflections. Ja, beste mensen, muziek resoneert, geeft een boodschap. Het maakt ons wakker, het maakt ons vrolijk. Dus dat maakt met beleid, met Sukude Pokujunu, beste mensen, zodat we echt kunnen genieten, dat we ontspannen kunnen zijn. Ik heb voor de mensen die nu pas de radio aandoen. Mijn naam is Saskia Meiland en ik ben raadslid, gemeenteraadslid voor Amsterdam Bijeen. Iedere vierde donderdag van de maand is Amsterdam Bijeen via Radio Frimankrong. Dat wij Charatori voor Amsterdam Bijeen Giunu. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in vergaderingen, de politieke vergadering, want misaptax, maar en look at de Tweede Kamervergadering, heren de look at de live. Zonder de Luku Binnenhof, alle soort sani. Maar ook de gemeenteraadsvergadering en de commissievergadering kun je gewoon live volgen, beste mensen. Je gaat, ik weet dat de Salto TV zendt het volgens mij live uit. Maar je kunt ook gewoon naar de website gaan van de gemeenteraad van Amsterdam. En dan ga je naar kalender en dan zie je daar alle vergaderingen. En dan zie je ook een soort tv'tje. Je klikt erop en dan kun je live meekijken, beste mensen. Ook via je telefoon, je laptop, je iPad. Dat ik kan looken, dat ik kan controleren of mevrouw Meiland het doet, zijn ei beloof. Of is naar zomaar is dondapé. Of is naar echt, dat komt ze op voor ons. Praat ze over de dingen waar we tegenaan lopen. Je kunt het live volgen. Dus iedere woensdag en donderdag zijn er vergaderingen. Kunt u ons live volgen. U kunt persoonlijk langskomen. Als er raadsvergaderingen zijn, dan komt u naar de eerste etage en dan kunt u op de publieke tribune zitten in de raadzaal. Commissievergaderingen zijn altijd begane grond, vlak naast de receptionisten. En dan gaat u daardoor een scanner, beste mensen. Maar dat is het nieuwe normaal. We moeten overal door een scanner gaan, Schiphol, Schiphol. En dan kunt u gewoon gaan zitten op de publieke tribune. En ik moet eerlijk zeggen, het is heel toegankelijk. Er zijn altijd insprekers. Als de insprekers hun verhaal verteld hebben, dan wordt er altijd geschorst, waardoor de raadsleden en de fractievertegenwoordigers met de insprekers kunnen praten of met de mensen op de publieke tribune. En dat is dan uw moment om naar me toe te komen en me te zeggen waar u tegenaan loopt. Wat ik ook heel vaak zie in die gemeenteraad, heel vaak komen er klassen langs. Er komen basisscholen langs, er komen middelbare scholen langs. Het ROC komt langs, de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam. Laatst was er zelfs een groepje met oud-raadsleden. Dus mensen die ooit gemeenteraadslid zijn geweest. En daarom zou ik ook een beroep op jullie willen doen. Er zijn heel veel groepjes die bij elkaar komen. De Mikrosi, de Sdoinwan Koor, Kandide Bori, Kandide Bloan 5, de Pleitroefkol. U kunt zich ook als groep aanmelden op de website van de gemeenteraad. En dan wordt u ontvangen daar. Dan krijgt u een rondleiding. Als u geluk heeft, kunt u met ons in gesprek. Krijgt u een rondleiding door het gebouw. U ziet waar onze kantoren zijn. Dan gaat u ook het kantoortje van Amsterdam bijeen zien. Dat je een poster voelt. Ondergetekende Saskia Meiland. Dus ik wil u echt uitnodigen. Heel vaak als de groepen daar zijn. Dan worden wij als raadslid. Krijgen dan ook een e-mail. En dan wordt ons gevraagd van, wil je in gesprek gaan met de kinderen? Wil je in gesprek gaan met deze gasten? En als ik vrij ben, beste mensen, als het pauze is, of als ik op een agendapunt niet zoveel te vertellen heb, dan ga ik er altijd naartoe. Want het is heel belangrijk dat de kinderen ook mensen zien die op hun lijken. En ik zeg altijd tegen de leerlingen, ik leg ze, maar dan vragen ze van, mama, mevrouw, hoe bent u hier terechtgekomen? Wat moeten we doen en zo? En aan het eind zeg ik altijd tegen ze, over 10 of 15 jaar wil ik jou ook hier terugzien. En dat is heel belangrijk. En ik gun het u van harte om ook met uw groep een keertje een rondleiding te krijgen in de gemeenteraad. Dus beste mensen, meld u zich aan online. En dan kunt u ook een rondleiding daar krijgen. U kunt als u een rondleiding van mijzelf wil krijgen, maar dan moet u niet in een groep komen. Moet u misschien met 1 of 2 mensen komen. Zo 3, maximaal 4 zo. Als u mij mailt, s.meiland@amsterdam.nl en Meiland met EI, de maand mei. Dan als ik vrij ben, dan ga ik samen met u kijken naar een dag. Woensdag en donderdag zijn mijn werkdagen daar. Dan wil ik ook wel een keertje u een rondleiding geven in het gebouw. Dan kan ook een kopje koffie of een kopje thee na afloop.
Dus we zijn heel toegankelijk, beste mensen. U kunt zich als groep aanmelden via de website van de gemeenteraad van Amsterdam. U kunt komen en zitten en kijken naar de vergadering op de publieke tribune. U kunt ze zelf live kijken via uw telefoon, uw laptop, uw iPad. Of u kunt ze zelf terugkijken. Dat alles kunt u doen. Dan wil ik u nog even vertellen over welke onderwerpen bijeen de afgelopen tijden heeft besproken, beste mensen. Gisteren bijvoorbeeld ging het over Kwaku. Want in de zomer kregen we het nieuwsbericht dat Kwaku misschien niet door zou, niet meer in de huidige vorm door zou kunnen gaan. Het werd te duur door alle eisen die de gemeente stelt, zei de organisatie. We kunnen het financieel niet meer opdringen. Al die beveiligers, BHV's, alle soort zandzijde moest bij. Is het niet meer lonend om Kwaku te organiseren. Wij van Bijeen vinden dat Kwaku moet blijven. Maar wij vinden wel dat Kwaku wel, het oorspronkelijke idee van Kwaku was voor de mensen die in de zomer niet op vakantie konden gaan. Met name voor de kinderen. Dat was het oorspronkelijke idee. En er was ook een sport, een voetbaltoernooi altijd. Die kon 2002 naar Holland. Nu ben je altijd op voetbalveld. En rondom het voetbalveld ben je op dekraam. Nu als aankontrole festival. Leuk. Heel leuk. Maar bij het voetbalveld. Dat dit tabakase wamtje veldje. Dus wij als Bijeen hebben gisteren gezegd. Natuurlijk moet Kwaku blijven. Het is immaterieel erfgoed. Het hoort bij ons. Maar wij willen graag dat het weer teruggaat naar de oorspronkelijke vorm, dat voetbal. Want bewegen is heel belangrijk. Je zag die mannen kwamen met teams uit het hele land. Hun gezin kwamen, hun familie, hun vrienden. Wij willen dat het weer teruggaat naar... we weten niet of het gaat lukken hoor. Maar dat is wel ons standpunt. Kwaku moet blijven. Maar wij willen wel het oorspronkelijke voetbaltoernooi terug. En het was ook zo dat de kleine man of vrouw uit Zuidoost... Dat in Bigoseer, in Kuku, de IJs, de Sani. Nu is een kraam zo duur dat de gewone man er niet meer tussen komt. En we snappen dat een festivalorganisator ook geld moet verdienen. Want er moet ook gewoon brood op de plank komen. Maar aan elkaar deze dat een festival de in Nelson Mandela Park. Dat onze etan dat je absoluut overlast. Uno man pai, want alles aan dieri. Dat nog kan. Weet je, het moet weer terug naar de gemeenschap. Dat is wat wij hebben gezegd gisteren in... die commissievergadering, toen het over Kwaku ging. Kwaku moet blijven, daar zijn we het allemaal over eens. Maar laten we weer terug, toch even gaan zitten met de gemeenschap uit Zuidoost. Dat de kleine man en vrouw ook weer ruimte krijgt om een kleine kraam te huren en zijn of haar spullen te verkopen. Want aan de kant is het ook zo mensen die diepe zakken hebben een kraam kunnen huren en hun spullen kunnen verkopen. En dan ervaren wij alleen overlast. Wij kunnen niet onze wijk in. We kunnen een aantal weekenden niet parkeren. En we snappen dat, we houden van een feestje, dus we snappen dat daar enige overlast bij hoort. Maar laten we proberen de mensen in de buurt en de mensen en het oorspronkelijke idee, want we zien zelf alle tickets worden steeds duurder. Dus die tijd komt weer terug dat we misschien in de zomer niet weg kunnen. Dus laten we even kijken wat er mogelijk is. En we draaien een pokoe even bakken.

0: Hoort u mij, meneer Vrij?
1: Ja, ik hoor u. Ik hoor u wel.
0: Ja.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Wat ik wil zeggen, net als wat in mijn bovenkamer zit, zit ook in uw bovenkamer. En waarom zeg ik dat? Informatie en communicatie staat ook in mijn vaandel. Mm-hmm. En waarmee u bezig bent, ten top, zou ik zeggen. Mm-hmm. En dat moeten we hebben, dat moeten de mensen kunnen hebben. Maar tot slot, ik heb bij de LTT vroeger een Meiland gekend. Is dat de familie van u geweest? Of en kent u die meneer niet?
0: En de
1: meneer
0: voornaam?
1: Meiland.
0: De voornaam?
1: Ik ken zijn voornaam, maar hij liep een beetje zo'n beetje mank.
0: Is uw naam of hier?
1: Hij was hier een tijdje, ook in Nederland.
0: Oh, het zou best kunnen, maar alle Meiland zijn familie.
1: Okay.
0: Mijn naam wordt met EI geschreven, sommige met lange EI. En de originele naam is A, Griekse EI. Meiland. Is één familie.
1: Kijk eens aan.
0: Yes.
1: Ik ben heel content waarmee of je op de radio bent en de informatie dat je geeft van A tot Z. Dat is een heel goede zaak.
0: Oh,
1: bedrijf voor onze mensen. Nou, ga zo door. Ik zou zeggen, mevrouw Meiland, u mag blijven.
0: Oh, dank u wel. Dank u wel.
1: Groetjes, hè.
0: Ja, dank
1: doei, doei.
0: Goeiedag. Doei. Ja, ik had een liedje. Ik ga het weer proberen te zetten. Het was bij de C. Ja. Modraya Pukubaka, Michael Jackson, Human Nature. En daarna komt er nieuwsmensen reclame. En dan zijn we daarna weer terug. Amsterdam bijeen met Saskia Meiland.

0: Yes, het nieuws komt zo in en dan de reclame en dat is Amsterdam bij 1. Bij u terug tot 12:30, want dan neemt Shirley over. Tot zo. Yes.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: De politieke partij BIJ staat voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. BIJ staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor een ieder. Een samenleving waarin een ieder zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar worden gewaardeerd. Met respect voor onze verschillen, maar met focus op wat ons verbindt. De politieke partij B1. B1.
0: Ja, beste mensen, we zijn terug bij het laatste half uur van het Amsterdamse Bijeen-programma. U bent gewend om ons van 11 tot 2 uur te horen, maar ik zei het al, wij hebben een commissievergadering straks in de gemeenteraad. Dus half 1, dan ben ik Longweja, dan ben ik Gawaterlooplein en dan ben ik Boreimi voor, want ik heb vanmiddag 2 onderwerpen waar ik het over wil hebben in de commissievergadering. En de commissievergadering gaat over bestuur en veiligheid. En dan hebben we daar als de burgemeester gaat over veiligheid. Dus zij zit in de vergadering. En we hebben ook een paar andere wethouders. Het hangt er vanaf wat voor onderwerpen er zijn. Als het hun portefeuille is, dan komen ze ook daar zitten. En dan kunnen we via de voorzitter kunnen we vragen stellen aan de wethouders. En meestal geven we eerst het standpunt weer van onze politieke partij. En we hebben een inleiding voor zien. En dan dat we kunnen de vraag die aan wethouder of voor de burgemeester. De punten die Bijeen vandaag wil bespreken. Een van ze, agenda punt 4, gaat over de voortgang extra maatregelen geweld tegen vrouwen. Ik zag laatst week tegen femicide. Want femicide na mijn partner of mijn ex-partner, ik hier een vrouw, dan is dat een lobby. Maar ik vraag me af als liefde er zo uitziet, want liefde hoort niet pijn te doen. En om de 8 dagen wordt er een vrouw in Nederland vermoord door haar partner of ex-partner. Die meer geluid dat hij. Ik dacht even dat ik in Midden-Amerika was. Want daar komt het woord ook vandaan. Femicide, Honduras, Guatemala en zo. In een land als Nederland waar men zogenaamd zo progressief is, zo nuchter. En als aan de sapkleur, hè. Om de 8 dagen wordt een vrouw vermoord door haar partner of ex-partner. Dus dat betekent dat het is in huis niet eens veilig voor jou. Dakolukustrati, wanneer je uit een metrostation komt, wanneer je s'avonds aan het fietsen bent, het is het gewoon niet veilig. Want heel veel fietspaden zijn gemaakt achter struiken, door parken, pe adungru, da lamp neroko. Dus daar wil ik het vandaag over hebben. We weten allemaal, er worden continu vrouwen aangerand, verkracht, vermoord op straat. En nadat Lisa vorig jaar vermoord was daar tussen Duivendrecht en Amsterdam, heeft de burgemeester toegezegd dat ze 6 miljoen ging uitgeven om alle struiken, fietspaden die echt donker waren, onveilig aanvoelden, om daar het een en ander te doen. Dus daar gaan we dus vragen over stellen als Bijeen. En een ander belangrijk punt voor Bijeen is aanwijzing veiligheidsrisicogebied Amsterdam-Zuidoost. Ik zei het eerder al, in augustus had men een bepaald gebied in Zuidoost aangemerkt als een veiligheidsrisicogebied, omdat er een heleboel incidenten waren met wapens en messen, weet ik het veel. En we begrepen dat het moet veilig zijn voor onze bewoners om door een stadsdeel te lopen. Maar wij vragen ons ook af van, is preventief fouilleren, is dat de oplossing? Want dat was de oplossing van de burgemeester en de gemeente. Daar wordt veiligheidsrisicogebied. Mogen ze preventief fouilleren. We weten dat wij als mens onszelf overal mee naartoe nemen. Dus politieagenten nemen ook hun eigen referentiekader mee. Heel veel politieagenten die in Amsterdam werken komen uit dorpjes, uit de provincie. Bij soms nooit van Blakas Manodé of van Marokkaan of van Turku. En komt men hier naar een multiculturele stad en dan neemt men vaak ook niet altijd, want de goede niet te nagesproken, maar we weten dat ze vaak ook hun vooringenomenheid, hun vooroordelen, neemt men ook mee hier naartoe. En we maken ons daar best zorgen om, maar het zijn wel onze zonen, het zijn onze jongeren, het zijn onze mannen die staande worden gehouden. Want het moment dat deze jongen toe mangen krijgt op een parkeerplek, nou soms dan gewoon, maar ik bloem aan 50. Want er zijn geen ruimtes waar onze mannen en onze jongeren bij samen kunnen komen. Er zijn geen betaalbare ruimtes. Dus wat doet men met straat? Op straat met elkaar te praten, wordt het al als onveilig ervaren. Dus daar moeten we gespitst op zijn. Dus daar ga ik het over hebben vanmiddag in de commissie Bestuur en Veiligheid. Dat zijn echt Bijeen onderwerpen. Masterplan Zuidoost hebben we de afgelopen tijd ook gehad. Sita Pels gaat over Masterplan Zuidoost, dat is de wethouder. En wij van Bijeen hebben doorgegeven van, luister, er is 20 jaar uitgetrokken voor Masterplan Zuidoost. Er zijn al een paar jaren voorbij. Er zijn al een aantal miljoenen opgemaakt. Maar wij in Zuidoost zien niet concreet wat is er nou gedaan? Wat is er nou gebeurd? Ik kan niet concreet aanwijzen, dit komt uit het potje van Masterplan Zuidoost. En volgens mij is dat wel de bedoeling. Wat zijn de doelen? Zijn ze gerealiseerd? Als ze niet gerealiseerd zijn, waarom niet? Wat gaan we dan doen? De omdraai aan uw paraboto. Maar we gaan niet doorgaan, miljoenen gaan weg, de jaren gaan voorbij. Straks zijn die 20 jaar voorbij en dan hebben we niets om aan te wijzen van dat komt uit Masterplan Zuidoost. Dus wij hebben daar als bijeen ook ideeën over. Heel veel organisaties en groepen zeggen mee dat ze echt een betaalbare ruimte willen hebben. Graag je eigen beheer. Nu is men afhankelijk van buurthuizen die zaterdag om 5 uur dichtgaan, die zondag gesloten zijn. Het is vervelend, mensen. Een buurthuis is speciaal gemaakt voor de buurt. Voor de mensen die niet ver weg kunnen, die iets willen organiseren in hun buurt. Dat zijn je tapasant op zaterdag 5 uur. Het was zelfs zo erg dat in de kerstvakantie alle buurthuis bij tapu. Alleen Tori Oso was open. Dus ik dacht bij mezelf, maar dan wat moeten wij doen die niet op vakantie gaan of die niet veel geld hebben om ver weg te gaan? Je zou toch denken dat je een activiteit moet kunnen organiseren in een buurthuis? En wij begrijpen dat de mensen van de buurthuizen ook vakantie nodig hebben, ook rust nodig hebben. Maar dan denk ik van, Campi Baso, die de buurthuizen beheert, kunnen zij niet out of the box denken? Neem studenten aan die graag geld willen verdienen en het staat ook nog goed op hun cv dat ze in een buurthuis gewerkt hebben. Dat ze activiteiten begeleid hebben. Dus dat is echt het standpunt van Bijeen. Wij willen echt dat er anders met buurthuizen wordt omgegaan. En vooral ook de openingsteden. Dan moet draai ik het een pokoe. En dan zijn we zo bij u terug.

Yes, beste mensen, dat was Bruno Mars met Tresje. Ik, voor de mensen die net de radio hebben aangedaan, mijn naam is Saskia Meiland. Ik ben gemeenteraadslid van Amsterdam B1. En normaal zijn we er altijd van 11 tot 2 uur, vierde donderdag van de maand. Maar straks moet ik naar een commissievergadering. De Shirley was bereid gevonden om 12:30 van mij over te nemen tot 2 uur. Dus u hoort Amsterdam B1. Vandaag hoort u ons tot 12:30. Want we hebben straks een commissievergadering. Die gaat over bestuur en veiligheid. We hebben het afgelopen periode ook gehad. En voor mij komen er vandaag misschien ook mensen in spreken. Over de overlast in de buurt, beste mensen. We kregen als raadsleden zoveel mailtjes van mensen van alle stadsdelen. Zuidoost, de H-buurt. In Oost, mensen in de Plantagebuurt. Oosterpark. In Nieuw-West, de mensen in Nieuwsloten. En het blijkt nu uit onderzoek dat de meeste opvanglocaties mensen in Zuidoost en Nieuw-West zijn. En wij van B1 hebben aangegeven, we staan daar niet achter. We zijn er ook van overtuigd dat de mensen hulp nodig hebben, dat de mensen begeleiding nodig hebben en dat ze opgevangen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat de stadsdelen die al eigenlijk door hun hoeven zakken, een Noord, een Zuidoost, een Nieuw-West, dat wij ook weer dit probleem moeten oplossen. En we willen onze bijdrage leveren als stadsdeel, want zo solidair zijn wij. Allemaal zijn we Amsterdammers. Maar aan ook aan dit zo, tak, de stadsdeel moest ik Aladdin probleem aan dit tapu. En dan laat ik even een pokoe, want ik neem even deze beller. Oh, die persoon neergelegd. Oh, wat jammer. Kan de beller alsjeblieft terugbellen? Want ik zou net even een pokoe draaien. Dus ik zie de persoon heeft neergelegd, maar u kunt weer terugbellen. Ja, dus wij van B1 zeggen van, al die opvanglocaties moeten goed verdeeld worden door heel Amsterdam. Er zijn 7 stadsdelen.

0: Carmen, hoor je mij?
1: Ja hoor, goeiedag.
0: Ja, goedemiddag Carmen, je bent in de uitzending.
1: Oh, goedemiddag Saskia.
0: Yes.
1: Ik vond het heel fijn om gisteren aanwezig te zijn bij de commissiezaal, in de zaal.
0: Mm-hmm.
1: En je hebt het heel goed verwoord over Kwaku, over de basis, dat ze bij de basis moeten beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, hoe heet die weer, Lewin.
0: Ja, de heer Iwan Lewin was er gisteren
1: Iwan
0: ook,
1: Lewin
0: ja.
1: Heeft het ook goed gedaan.
0: Dank
1: maar eigenlijk, ja, eigenlijk wil ik het hebben. Oh ja, en ik wil mensen uitnodigen, vooral de mensen die op mij lijken, om ook aanwezig te zijn. Want vaak, als ik aanwezig ben, zijn er alleen maar mensen die niet op mij lijken.
0: Ja.
1: Aanwezig in de zaal.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik roep ze allemaal op om ook aanwezig te zijn. En ik wil het eigenlijk hebben over het onderwerp van bijeen, zeg maar de bussen. Jullie wilden dat de mensen vrij konden reizen. En het is een maand gebeurd, dus dat is eigenlijk, komt het van jullie af.
0: Uh-huh.
1: Maar ja, grote partijen hebben het overgenomen. Maar ik wil vertellen over femicide.
0: Ja, vertel maar.
1: Ja, Sylvana Simon
0: uh-huh.
1: had het aangekaart en ze had zelf een motie ingediend in de Tweede Kamer.
0: Uh-huh.
1: Maar ze hadden het allemaal afgewezen. En toen het gebeurde met iemand anders die niet op ons leek,
0: uh-huh.
1: toen werd er groot nieuws. Zelf de koning heeft erover gesproken.
0: Uh-huh.
1: En als mensen dat willen gaan zien, kunnen ze kijken bij Paul en Witteman,
0: uh-huh.
1: waar ze erover praat,
0: uh-huh.
1: met Caroline van der Plas.
0: Ja.
1: Nou, okay. Dat wilde ik zeggen en ik wil jullie bedanken voor het goede werk wat jullie doen voor bijeen.
0: Mm-hmm. Dank je wel.
1: En groetjes aan alle luisteraars en alle luisteraars die me groeten. Sorry dat jullie me niet horen, ik was er niet. Odie, fijne dag verder.
0: Dank je wel Carmen voor het inbellen, dank je wel. Ja beste mensen, dat is Carmen, echte diehard bijeener. En even kijken. Daarnet heb ik een liedje afgedraaid van ook weer van Bruno Mars. That's what I like. En het klopt, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik schrok ook van de cijfers toen ik hoorde om de 8 dagen wordt een vrouw vermoord door haar partner en ex-partner. Dus dat betekent dat we huiswerk hebben, mensen, hoe we onze zonen opvoeden. Er is ook een organisatie die heel goed bezig is in Zuidoost, maar ook in Rotterdam zijn ze bezig. Stichting Black Men Talk, waarbij mannen alleen met mannen zijn en jongens. En daar praten ze over wat ze dwars zit, waar ze tegenaan lopen, wat ze graag willen. Weet je, dus want het kan niet zo zijn dat we niet met onze emoties kunnen omgaan. Dat we kira vrouw, ta vrouw, wan moro. Of te uno manko uit uw woorden. Dus ik zou zeggen chapeau, Stichting Black Men Talk. En ik weet ook dat 1 keer in het kwartaal mevrouw Urmi Maknak en Waldi Nijhorst en Juan en nog een andere dame, die zijn ook bezig bij San, daar van mijn derde Oosterparkstraat. En daar gaat het ook altijd over hoe wij als man en vrouw met elkaar moeten omgaan, jongens en meisjes. En dan heb je altijd een algemene inleiding. En daarna een uur gaan de mannen met Waldi Nijhorst en gewoon naar de andere kamer. En de vrouwen blijven achter. En dan gaan we met de 2 dames, Urmi Maknak, aan de slag. Want het blijkt gewoon dat mannen willen ook onder elkaar zijn om vrij te kunnen praten. Dus ik zou het iedereen willen aanbevelen. Het zijn die groepstichting Black Men Talk, zijn jonge mannen, oudere mannen, allemaal door elkaar. Dus, het kan niet zo zijn dat onze vrouwen en onze meisjes worden afgeslacht door mannen die hun emoties niet onder woorden kunnen brengen. Dus we hebben huiswerk, zowel jongens, meisjes, mannen en vrouwen, om aan onszelf te werken. En ja, zodat we steeds minder hun emoties niet onder woorden kunnen brengen. Dus we hebben huiswerk, zowel jongens, meisjes, mannen en vrouwen, om aan onszelf te werken. En zodat we steeds minder gevallen hebben van femicide. Want 1 om de 8 dagen.

Voor winkels. Laatst fietste ik naar de Stopera en ik fietste langs de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank, voor mij een van de rijkste instellingen in dit land. Toen man beschreef dat bij de oppo, naar de koensoe, naar de dekbed. Ik voelde me zo machteloos. Want in al die jaren dat ik in Nederland woon, heb ik nog nooit zoveel daklozen gezien. Nog nooit zoveel dak- en thuislozen. En dat, mensen, is een signaal dat het helemaal niet zo goed gaat met de economie. Want een beschaafd land die gaat goed om met zijn dieren. Een beschaafd land gaat goed om met zijn gevangenen. Een beschaafd land gaat goed om met zijn bejaarden. En een beschaafd land gaat ook goed om met hun dak- en thuislozen. En als we dat niet meer doen, beste mensen, geeft aan dat kwansan no egobung ina kundre. Dat ik kan vertellen hoe mijn sani, hoe mijn money de mekki. Economisch gaat het goed, economische groei. Maar dan waarom kan je die mensen niet opvangen dan? Waarom kan je die mensen niet begeleiden? Waarom kan je geen structurele opvang hebben voor dakloze moeders en kinderen? Hoezo zijn moeders en kinderen op straat? Hoezo is het een van de rijkste landen ter wereld niet in staat om dak- en thuislozen op te vangen? Dus wij van bijeen zeggen, men moet hulp krijgen, men moet begeleiding krijgen, men moet opgevangen worden. Maar mensen moeten ook in alle rust in hun buurt kunnen wonen en leven. Je moest maar wakker gewoon bakken je flat. En in een fritak was maar zeiden in een tentie. Bakken je flat, dat kan je. Of hoe verkracht je. Of hoe ontvoer je. Dus het is een tweesporenbeleid, mensen. Opvang, begeleiding, hulp. En ook dat de staat, de bewoners moeten rustig kunnen leven. Dus de gemeente moet gewoon zijn verantwoordelijkheid in deze nemen. Gisteren, beste mensen, waren er de mensen uit Noord waren aanwezig in de gemeenteraad. De mensen van Noord zijn met een kist gekomen, een doodskist. Zijn ze helemaal vanuit Noord in de metro gekomen, want ze zeiden letterlijk en figuurlijk: Noord gaat dood. De mensen die al jarenlang, tientallen jaren in Noord wonen, en datzelfde zien we ook in Zuidoost en Nieuw-West. Zij hebben het stadsbeeld mooi gemaakt, hebben het levendig gehouden. En nu komen er allerlei grote, hoge gebouwen naast hun, glimmend zo. Nieuwste van het nieuwste. Dat je het een schimmelwoning, je ook nog maar renoveer. Dat je renoveer je ook. Dat je vindt, werkmannen komen 2, 3 weken in jouw huis, je moet staan of zo. Je kiest van potje pe, je moet poepen aan een plasje in de woonkamer. Terwijl werkmannen in en uit gaan. Dat denk ik van mensen. Fossi, ik ben kies wel wisselwoning. Terwijl we zo bij renoveren. Toch? Ik ben kies wel wisselwoning. Toch? Stak op staan. Nou, gewoon nou in Talanga. Daar gaat mijn asbest weghalen. Daar gaat mijn schimmel weghalen. En dan moet jij gewoon in die woning blijven. Dit is wat we ook hebben gezien in Nieuw-West, mensen. En de mensen in Noord zijn aan het versuipen. Nieuw-West, Zuidoost en Noord kregen geld van het Rijk. Nieuw-West en Zuidoost kregen geld van de staat om al die achterstanden weg te werken. Noord kreeg alleen van de gemeente. En het geld is nu op. Maar de problemen in Noord zijn nu opgelost. Je hebt echt een tweedeling. Je hebt de nieuwe mensen, Noorderlingen, die er heel goed bij leven. Die alle nieuwe voorzieningen hebben. En de mensen in Noord die al heel lang daar zijn. En waar er niet naar wordt omgekeken. Dus de mensen in Noord, ik moet zeggen, ik had echt een bewondering voor ze. De konangen wat lijken kistdappen. De tjare konangen metro, de potent visa stopera. Ze zijn allemaal in rouwkleding gekomen, mensen. Over inspreken gesproken. Allemaal weer blakka, kanga de blakka atti, de blakka krosi. En ze zijn komen inspreken in die commissie. En ze hebben gezegd waar het op staat. En sommige van ze waren echt heel emotioneel. En wij van Amsterdam B1 voelen met ze mee. Want we zien hetzelfde gebeuren in Zuidoost. In de H-buurt zie je aan de linkteekmop uit aan metrostation. Tegel Rex zijn er 7 hoge nieuwe torens. Nieuwste van het nieuwste. Alles wordt daar in place gebracht voor die buurt. En de rest van de H-buurt is aan het verpauperen. We hebben heel veel overlast van verslaafden, van dak- en thuislozen. En het lijkt alsof er voor ons niets in kan gebeuren daar in de H-buurt. In het zogenaamde arme gedeelte. Dus dat zijn de punten, mensen, waar bijeen zich sterk voor maakt. Iedere commissievergadering hebben we altijd iets te vertellen, want we zijn gekozen. We zijn volksvertegenwoordigers. Mijn tijd zit er bijna op, beste mensen. Ik zou u willen zeggen, komt u een keertje langs. Iedere woensdag en donderdag hebben we vergaderingen. U kunt op de website kijken bij gemeenteraad van Amsterdam. U gaat naar kalender en dan ziet u welke vergadering er is. De commissievergaderingen zijn van 9 tot 12:30.
En dat weer van 14:30 tot 17:00. Soms gaan we 's avonds door vanaf 19:30. De raadsvergadering is volgende week. En die is op woensdag vanaf 13:00 en donderdag ook.

wilt, loopt u ergens tegenaan en wilt u graag dat wij als bijeen iets voor u doen, dat we ter sprake brengen in de raad of in de commissievergadering. U kunt me altijd mailen s.meiland@amsterdam.nl en Meiland met EI, nogmaals s.meiland@amsterdam.nl. En dan kunt u me altijd mailen. Ik zou het ook fijn vinden als u zich als groep aanmeldt bij de op de website. Dat u aangeeft dat u graag een rondleiding wil hebben. Het is fijn om onze eigen mensen ook daar te zien rondlopen. Want beste mensen, soms weer gedrag Unu lik als stoperen aan of Unu. Maar als stoperen ook toen af Unu, want de verbouwing. En het is met ons belastinggeld verbouwd. En u betaalt ook belasting. Dus u mag daar ook zijn. Dat gezegd hebbende, het is 12:30. Ik moet naar een commissievergadering. Shirley neemt straks over. We zijn er over 4 weken weer. Als het mee zit, zijn we er over 4 weken weer. Dit was het geluid van Amsterdam bijeen. En uw gastvrouw was Saskia Meiland, gemeenteraadslid in Amsterdam bijeen. Ik dank hier bij Radio Vrieman Grong dat we iedere maand hier mogen zijn. En in het bijzonder Kai Kusi. Ik bedank de leden, de luisteraars, de sympathisanten. Amsterdam bijeen is still going strong. Tot de volgende keer.

0: Ja, goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij. We gaan verder met het programma. We danken zuster Saskia Meiland voor haar bijdrage voor bijeen. Ik neem het nu van haar over. We gaan even een andere zwaai eraan geven, maar wel houden we het onderwerp femicide erin. Dus graag wil ik daar wat meer openheid over. Hoi, dan heb ik het namelijk over de eigenwaarde, wat dat telt. Eigenwaarde van de vrouw, eigenwaarde van de man. Waar ligt het probleem en hoe kunnen wij het probleem oplossen? Ik hoop dat u als luisteraar ook uw zegje wilt doen of uw mening wilt delen, want het is toch wel schrikbarend als je hoort of als je ziet wat er tegenwoordig gebeurt. Het is niet meer normaal. Ik heb het over eigenwaarde. Ja, waar begint jouw eigenwaarde? Wie leert jou wat jouw eigenwaarde is? En waar kunnen wij als volwassenen iemand leren wat eigenwaarde is? Waar het begint. Hoe praat jij als ouder met jouw kind? Maar als je zelf geen eigenwaarde hebt, hoe kan je kind leren wat eigenwaarde is? Waar zijn wij vergeten waar wij vandaan komen? Wat we zelf hebben ervaren. En wat doen wij ermee? Willen wij ervan leren of keren wij ons rug toe? Dat zijn simpele dingen wat wij soms als mensen vergeten. Maar het is ook niet raar dat we het tegenwoordig vergeten. Want we hebben te druk met andere dingen. Dus we hebben geen tijd. Want huur moet betaald worden. Je moet eten op de plank leggen. Noem maar op, gassenlicht moet betaald worden. Anders staan we in de kou. Waar loopt het mis? En waarom denkt iemand dat hij of zij het recht heeft om een ander kwaad aan te doen? Zelf kan ik uit ervaring spreken. Ook omdat ik mijn eigen waarde niet kende. Hoe heb ik mijn eigen waarde leren kennen? The only way was back to the basic. En waar is het begin? Hoe zijn wij ontstaan? En waar is het fout gegaan? Ik ga ondertussen even een muziekje draaien. En misschien kunt u ondertussen dan al denken daarvan, oh ja, ik wil hier wel over meepraten. Of misschien komt er bij u iets naar binnen wat u graag wilt delen. U bent van harte welkom.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Met deze week Joma brood of toastsalade. 1,99.
0: Lekker.
1: Op Dirk kun je rekenen.
2: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
3: Wat is

Yes, I'm only human, born to make mistakes. Een misstap maken is niet slecht. Van fouten kan je leren. Maar als je fouten blijft maken, dan kan het er erger aan toe worden. Ben in mijn levensjaren ben ik veel tegengekomen. En heb vaak ook niet kunnen begrijpen waardoor ik mijn eigen waarde nog niet kende of had leren kennen. Omdat ik pakweg bepaalde dingen niet meekreeg vanuit thuis. Maar thuis wist ook niet altijd alles. Dus als ik kijk, en ik sta altijd in het midden, ik kijk naar links, ik kijk naar rechts, en probeer altijd ergens toch de waarheid uit te krijgen. Nou, zijn wij als vrouwen, zijn wij sierlijk. Wij kunnen dieper ingaan op bepaalde gevoelens, uitingen. We zijn vaak ook niet mondgelegen. We hebben altijd genoeg woorden, wat vaak de man niet heeft. Omdat hij nooit heeft geleerd om echt vanuit zijn hart te communiceren, of vanuit zijn hart te kunnen spreken. Waardoor het soms er naartoe leidt dat die vrouw die daar niet bewust van is en ook niet genoeg kennis heeft van hoe de man in elkaar zit, het er naartoe kan leiden van onbegrip, je elkaar de dood toewenst. Wat ook is, als jij het gevoel niet kent en dat gevoel komt bij jou binnen, vaak ook spiritueel, en jij daar geen erkenning aan kan geven omdat je niet weet wat het is, dan is het eng. Omdat je nooit hebt geleerd wat dat gevoel is. Dus als jij, of als er een man van jongens af, kleins af, al niet geleerd wordt wat bepaalde gevoelens zijn, kan hij ze ook niet beamen. Of als hij mee heeft gekregen vanuit thuis, dat achter bepaalde gevoelens die je voelt als slecht wordt gezien, dan zal hij het ook als slecht zien. Hij of zij, want er zijn natuurlijk ook vrouwen die mannen veel kwaad aan kunnen doen. Die er niet tegen kunnen dat bijvoorbeeld de man voor de ander kiest, waar hij zich thuis voelt. Het zijn simpele dingen die gaan wraak nemen, die gaan op zoek en kijken wie die vrouw is en bla bla bla, die gaan ruzie zoeken. Eindstand verliezen ze door die oorlog te gaan voeren, ook hun eigen leven. Ik denk dat het voornamelijk echt belangrijk is dat we vooral naar onszelf gaan kijken en tot één komen om dit stuk. Het zal misschien niet helemaal opgelost worden, maar als je daar aan kan geven om het beter voor de anderen, het duidelijk voor de anderen te maken, sta dan op en doe dat. Denk dan niet, ja, die bekijkt het maar of weet ik veel wat. We zijn broeders en zusters. We moeten elkaar beschermen. Maar dat wordt weinig gedaan. We zijn continu bezig met maar niet met onszelf, maar een ander beeld. We creëren een ander beeld wat voor mij het systeem wilt. Continu bezig met, als ik dit niet draag, dan hoor ik er niet bij. Als ik geen pruik opzet, dan ben ik lelijk. Noem maar op, er zijn zoveel dingen. Het is één grote boom met allemaal bladeren. Alleen die boom die groeit niet meer gezond. Omdat het alleen maar met gif gevoed wordt. En vaak is het de man die continu geblamed wordt. Het komt wel vaak in het beeld dat de man het doet, maar waarom doet hij dat? Misschien wilt u hierover meepraten. Ondertussen speel ik weer een liedje af.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 is nog extra vertraging door een ongeluk van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A10 de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam West. 7 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zo. Over de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, ik ben weer bij u terug. Ik had net even niet in de gaten dat de pauze eraan kwam of de reclame. Dus alles ging werd plots afgebroken, maar we zijn er weer. Wilt u meepraten in dit programma, kunt u altijd bellen op het nummer 020-788-4304. Dat gaat u herhalen. 020-788-4304. En u bent welkom in de uitzending. Ja, we gaan weer even terug naar het stukje eigenwaardig. Eigen zijn, je eigen kennis. Wie ben je? Wat ben je? En waar komen we vandaan? En wat is ons doel hier op aarde? Ja, het belangrijkste is jezelf is leren kennen. Want als je bij jezelf iets niet leuk vindt, ga je het ook niet bij een ander doen. Dat zijn de basisdingen die je meeneemt je journey in. Goed. En ik denk vaak, en ik heb ook heel vaak gedacht, dat als ik dit doe, dan vinden mensen mij leuk. Dan vinden mensen mij aardig. Maar zonder te weten mijn grenzen daarin aan te geven. Want ik wist niet wat mijn grens was. Ik was op zoek. Maar wist niet dat ik het in mezelf moest zoeken. Want alles zit in mij. Het heeft voor mij ook heel lang geduurd om daar bewust van te worden. Dus ik begrijp wel waardoor het voor een ander ook heel moeilijk kan zijn om bewust te worden of het onbewuste naar boven te brengen. Omdat er wordt zoveel gezegd, er wordt zoveel gedaan, maar niks is voor het hart. En ja, wat wil het hart? Het hart heeft liefde, dat wil het geven, dat wil het delen, maar weet het vaak niet hoe het moet, hoe het zich moet uiten. En dan zie ik ook om me heen mensen die daar, kinderen, mensen, vrouw, man, oud, jong, daarmee problemen hebben. En hoe kan je iemand bewust maken wat goed of fout is? Wat is goed, wat is fout? Wat fout is, is om als vrouw jezelf te plaatsen in een relatie waar het gewelddadig is. De eerste klap kan al dodelijk zijn. Wees daar bewust van. Wees bewust van hoe waardevol jouw leven is. Als jij met een man een relatie aangaat en die man is emotioneel of jij zelf is wel nog niet gegroeid. En hij laat een bepaalde agressie zien of narcisme of in die trend. Dat betekent, pak je biezen en ga weg. Zoals ze zeggen, de zee zit vol vissen. Maar dat is niet wat jij nodig hebt. Andersom ook. Er zijn ook genoeg vrouwen die mannen heel goed weten manipuleren. Ja, dat lontje, dat wordt steeds kleiner. Maar ook moet jij er als man weten hoe je daarmee omgaat. Blijf je hangen? En ga je die oorlog aan? Of ga je weg? Is altijd een vraag, is altijd een keuze. Ik ben benieuwd, ik hoop dat u ook uw mening hier wilt delen. We gaan ondertussen weer even naar een muziekje.

Ja, we zijn weer terug. De ontwaking. Wat weten we daarvan? Wat weten we van soulmates? Wat weten we van twins? Twin soul twins. Twin soul, hoe je het ook noemt. Wat ik zelf heb ervaren, is dat ik heel veel dingen ben tegengekomen waar ik geen weet van had. Waar ik zoiets had van, wow, wat is dit? Maar anderen wel. En ik werd getest, ging aan de haal. En ik had altijd begrepen van, of er werden verhalen verteld. Ja, dit is het, dat is het. Maar dan dacht ik, nee, dit is het niet. Toch, er voelt iets niet goed. Dit is niet wie ik ben. Wat is het dan? Of dit is eng. Want er werd heel veel over krooi verteld. Maar niet dat jij je tweelingziel nodig hebt om te bouwen. En jouw tweelingziel gaat jou niet nadelen, maar die brengt alle voordelen naar boven. Die brengt jouw eigenwaarde naar boven. Die spiegelt jou. Die laat jou zien wie en wat jij bent. Angstig, maar je ziet wel vooruitgang. Een ander die daar misbruik van maakt, wil jou alleen vernietigen. En het moment dat jij daar geen antwoord aan geeft, ben jij het slachtoffer. Want hij gaat alles, of zij gaat alles in de strijd gooien om alles uit jou te halen wat hij of zij wilt. Gaat alles eraan doen om jou te vernietigen. Die gaat zijn gaven, het slachtoffer. Want hij gaat alles, of zij gaat alles in de strijd gooien om alles uit jou te halen wat hij of zij wilt. Gaat alles eraan doen om jou te vernietigen.

heeft de intentie om het onderbewuste naar boven te halen. Als je nu kijkt wat er gebeurt en hoe social media ons bedriegt met leugens, ons verleidt naar dingen die wij nog ineens nodig hebben. Maar zolang wij in dat cirkeltje zitten, en ik zeg nog steeds we, want er komt elke keer wat nieuws bij. Ook ik kan me daar soms in kwijtraken. Het is, we leven niet meer, of ja, natuurlijk niet iedereen, maar Wat je om je heen ziet gebeuren, is niet meer natuurlijk. En dan is het logisch dat er frustraties ontstaan. En frustratie, niks is minder leuk als jij zo door het leven moet. Dat je moe bent. Dat jij die vrijheid niet meer voelt. Het moment dat je moe bent, heb je of dwingen ze jou hier nog die keuze te maken van je moet werken, je moet dit, maar weinig zeggen. Je moet je rust pakken. Want het moment dat je op bent en geen rust meer hebt, daar is waar de duivel zijn intrede gaat maken. En je raakt steeds meer van je pad af. Steeds meer en meer en meer en meer en meer. Je bent helemaal niet meer de persoon die je was. Of hoe jij gecreëerd bent. Of hoe jij gemaakt bent. Want je gaat dingen doen die je eigenlijk in je gezonde bewustheid niet wilt doen. Dus als jij, en dan heb ik het nu als persoon, in een, als je gezin hebt. En ja, wij vrouwen praten veel, we kunnen veel ouwe hoeren. Daarom denken vele vrouwen dat de wereld rond is en de mannen denken dat het plat is. Wij kunnen heel veel invullen. Maar een man is eigenlijk simpel. Als hij heel moe is en hij komt van zijn werk, of even wat, dan moet jij niet aan zijn hoofd gaan zeuren dat er nog een afwasje staat. Dat zijn kleine triggers die kunnen leiden naar ontploffing. Maar waardeer hem. Oh lieverd, heb je lekker gewerkt. Ik ben blij dat je zoveel voor ons doet. Ik ben blij dat jij ervoor zorgt dat er eten op tafel is. Dat geeft een waardering. Dan krijg je een hele andere reactie. Dan dat je gaat lopen zeiken. Het is echt, wij vrouwen kunnen goed tekeer gaan. Neem niet weg dat het fout is dat een man een vrouw slaat of weet ik veel wat. Maar het zijn aanleidingen die ertoe kunnen leiden. Naar elke gebeurtenis. Hoe gaan we onszelf beschermen? Wat gaan we eraan doen? Vaak zijn we bang, angstig. Ik moet wel gaan werken, want anders dit, dat, zo. Niks moet. Je kan het ook indelen. Ik dacht laatst ook eraan. Sinds wanneer eigenlijk is het de verplichting geworden dat vrouwen met jonge kinderen aan het werk gaan. Ik weet dat er ooit een vrouw is geweest, ik kan haar nou noemen, die had er genoeg van dat de man die brood op tafel kwam, haar ging dirigeren en bla bla bla, dus het feministe. Daar is het ergens gaan ontstaan dat ook vrouwen, en het kan ook wel makkelijk hoor, dat vrouwen werken of weet ik veel wat, maar het wordt een stuk moeilijker als je nog kleine kindjes thuis hebt. Die gaan naar de crash, die worden door heel iemand anders opgevoed dan hoe jij ze opgevoed wilt hebben. En dan wanneer ze wat doen, wat jij niet bevalt, daar krijgen ze al een tik. Hou op, dit, dat, zo. Ja, dat kind is vervelend. Nee, moeders, jij bent vervelend. Jij bent je afspraak niet nagekomen. Je kiest voor een kind. Zorg er dan ook voor, maar geef het niet aan de ander. Ja, maar ik moet toch werken. Ja. Dat kan ook. Want het op

opvoeden van een kind. Ik ga niet zeggen het is een helft job, maar het is een eenmaal 24 uur job. En dat je daar nog 40 uur ergens gaat werken, ja, dan raak je uit balans. En op het moment dat je uit balans raakt, dan ben je dus in de handen van waar je niet moet zijn. Keuzes. Hoe maken we keuzes? Dat kind die jij dan, je eigen kind die jou dan vervelend vindt, ga je continu zeggen, ja, je bent vervelend, je bent dit, je bent dat, je bent zus, je bent zo. Dus wat gaat het kind denken? Ik ben vervelend. Iedereen vindt me toch vervelend, want niks doe ik goed. Daar is waar je die voeding eigenlijk al meegeeft aan het kind. Dat gaat groeien, dat gaat groeien. En het blijft maar horen, je bent vervelend. En dit, dat is zo. Dus die heeft een minderwaardigheidscomplex al vanaf het begin. Dat neemt hij mee. En hij weet niet anders. Hij of zij weet niet anders. En komt in een relatie terecht. Leuk meisje of een leuke jongen. Hey, ik vind je echt lief. Die kan alles benoemen. Wat eindelijk zijn hart voedt. Haar of zijn hart voedt. En die wordt daar verliefd op. En die wil dat niet meer kwijt. Die wil dat niet verliezen, maar door zijn gedrag of haar gedrag, wat niet goed te keuren is, zal hij of zij die persoon verliezen. Maar ik wil niet verliezen. Ik gun jou niet een ander. Jij bent van mij. En ik wil niet dat je de liefde met iemand anders deelt. Jij bent van mij. Dat zijn aanleidingen, die zijn triggers. Waardoor ik wel begrijp, niet nooit goed zou keuren, waarom femicide gebeurt. Waar ik ook door begrijp, waardoor er oorlog is. Iemand die niet vanuit thuis mee heeft gekregen wat liefde is, gaat op zoek naar liefde. Dus ook is vatbaar voor ieder die een kwaad aan wil doen. En dan gaan we naar de oorlogen. Religie. Zijn allemaal gekoppeld aan de zwakkere, want die hebben ze nodig. En hoe ben je? Je bent niet zwak, je bent sterk. Maar hoe weet je hoe sterk je bent? Ik ga weer even een liedje draaien.

Yeah, you, mi lobby van. Waar is de liefde? Waar kan ik het vinden? Waar kan ik het beleven? Waar kan ik het begrijpen? Naar wie? Of wie kan mij vertellen wat het rare gevoel is, die tintelingen die door mijn lichaam gaan als ik in connectie kom met vreemd iemand die ik nooit gezien heb. Maar het erop lijkt alsof die persoon al jaren kent. Wie is hij of zij en hoe komt het dat hij of zij zo'n impact? Aan wie kan ik die vraag stellen? Aan mensen die ervaring erin hebben. Maar ja, dan kom je nog op het punt. Wie vertelt mij de waarheid? Wie kan mij de waarheid vertellen? Weet die persoon zelf wel wat het is? Kan die persoon het beamen? Of denkt die persoon, ha, ik ben een prooi. Hoe eerlijk kunnen we tegenover elkaar zijn? Ik begrijp nog steeds hetgene niet, of ja, ik begrijp het wel. Alles waar we hiervoor vechten, of waar wij ruzie om maken, blijft achter. Dus waarom er gewoon niet voor kiezen om het gezellig en liefdevol met elkaar te maken? Want memories die gaan mee. Waarom moet ik gaan vechten voor een schoentje, bijvoorbeeld een schoen? Maar na 1 of 2 keer erop gelopen is die schoen, het heeft geen waarde meer. Maar ik vecht om die schoen van €500 te gaan kopen. Terwijl, ik kan ook zeggen, hey, ik ga die €500 investeren om leuke dingen te doen, gezelschap op te zoeken of noem maar op. Daar hangt meerwaarde aan. Want dan ga je socialiseren, dan kom je mensen tegen waar je gesprekken mee kan voeren. Daar haal je wijsheid uit. Maakt je ook sterker. Dus het zijn allemaal dingen in het leven wat wij zijn vergeten. Vergeten waar we vandaan komen. Wat was het doel? Wat was het doel van de schepper? Ja. De schepper is toch liefdevol? Maar waarom gaan wij als broeders en zusters zo vreedzaam met elkaar om? Waarom kunnen we elkaar niet iets gunnen? Waarom denken de mensen nog steeds dat zij een God zijn? Terwijl er maar één schepper is. Soms zijn ze er nog eens bewust van dat ze dat doen. Maar hoe meer wij toe gaan geven aan de wil van het systeem of aan de wil van de mens, niet aan de wil van God of van onze schepper of hoe je hem ook wil noemen, energiebron. Zullen er altijd oorlogen zijn? Zullen er altijd oneenigheden zijn in gezinnen? Moorden, mensen, zinloos, zinloos geweld. Kijk wat we de afgelopen dagen mee hebben moeten maken. Ja, vrede uit Rotterdam. Die zijn leven is verloren door actie van de politie. Waarom hebben ze niet geluisterd? Toen hij de eerste keer al schreeuwde: ik heb suiker. Misschien was hij vooraf verkeerd geweest, weet ik niet.
Wie weet het wel. Maar op dat moment, zelfde als Stoja. Stoja, hou op, stop. Pesten, hou op, stop. Hebben ze hem niet gehoord? Lijkt me sterk. Nog een voorbeeld. Die meneer, die TikToker, die heeft het verhaal van achter het Centraal Station dat hij, zeg maar, met zijn beste intenties, wat hij altijd doet, bezig is om het volk te laten zien van hoe je goed in beweging kan zijn met zijn weet ik veel, blablabla. Bla, bla. En er komen gewoon 7 willekeurige mannen, dronken. En die denken, we gaan deze man maar eventjes vervelen. Ja, een grapje maken is leuk. Maar als iemand zegt stop, dan moet je stoppen. Waarom ga je door? Zo ver gaande. Dat degene die onschuldig bezig was om iets, weet je, zo'n goede beentje voor te zetten, uiteindelijk in de bak belanden. Ja, alsof mij, als bij mij 7 mensen op me afkomen en die willen me wat aandoen, is logisch dat je gaat verweren. Misschien was een mes niet de beste optie geweest, maar misschien op dat moment wel. Ja. Maar als ze gewoon hadden geluisterd, dat ze die man gewoon met rust hadden gelaten, was dit niet zo ver gekomen. Heeft ook met een stukje aandacht. Hey, ik wil laten zien dat ik dit. Of ik wil laten zien dat ik stoer ben. Of weet ik veel wat. Eindstand. Ben jij niks. Helemaal niks. We gaan weer naar een liedje toe.

0: Ja, schitterend liedje van Beyoncé, Listen. We zijn alweer bijna aan het einde. Ik heb nog hier exact 6 minuten. En ik ga alvast beginnen te groeten. En u ook bedanken voor het meebeluisteren naar Radio Vrieman-Grong. Lieve luisteraars, dank u wel. Lieve collega's, ik doe u allen de groeten. En het enige wat ik vanuit mijn kant naar u vraag. Wees ten alle tijde lief voor elkaar. Wees behulpzaam. Denk niet, het overkomt mij niet. Het kan je ook overkomen. Maar laten we elkaar helpen. Dus eens wat we een hand toereiken en begeleiden naar het juiste pad. Lieve luisteraars, dank u wel. En ik ga dit afsluiten. Met een liedje speciaal naar u toe. Gaat u luisteren.
1: My prayer was I asked God to not to let the devil kill me out here while I was in the streets before I could get back. But I said, if you give me one more chance at life and music, I promise you, I'm gonna shout you out and I'm gonna testify and we're gonna have a little church up in there.

0: Ik ben eruit of zo, ik weet het niet.
1: Nee, je hebt nog 3 minuten.
0: Nee, maar luister, hij is andere muziek aan het draaien dan wat ik aan het draaien ben. Jawel, luister maar.
1: Blijf praten, want je bent wel opzet.
0: Oh, ja, sorry, er ging wat verkeerd. Ik heb iets per ongeluk aangeraakt. We gaan het gewoon weer opnieuw doen. Luistert hij nog een keer.
2: I knew God was with me. I always used to pray. My prayer was I asked God to not to let the devil kill me out here while I was in the streets before I could get back. But I said, if you give me one more chance at life and music, I promise you, I'm gonna shout you out and I'm gonna testify and we're gonna have a little church up in there.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa londu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som poi ating sobun suma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-1794... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard? Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

0: Mami, ook toen een higher camera zou we potam of fodoro. Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is. Je boy kan lukken tegen je ofzo. Tegen je de, tegen je no de, lukken je wandelgangen. Nanga a camera die je pot neemt op fodoro.
1: Maar de taki, als al zei de no, minus af van de kare, en met je steen na en zingen.
0: Hoe heet dat AI, hè?
1: Meer, hè?
0: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
1: Het wordt nog gevaarlijker.
0: Verschrikkelijk,
1: ja.
2: En we worden
1: gezegd, we gaan geen leven hebben ermee.
2: En we denken dat het dieper ervan wordt. Maar wij kunnen dat niet aan de UNO-generatie zijn.
3: Ik wil alleen zeggen, AI, ik weet niet of ik gehoord heb vorige week, dat AI zelf in staat is om de hele wereld
0: te veroveren.
2: Ja, en dan veroveren op de
3: kolom. Vernietigen.
0: Oh, vernietig.
2: Ja.
1: Ja, maar dat
3: hebben de basis van de AI zelf
1: gezegd. Dat hebben gezegd, ja, het klopt. Minus af van de kare, en met je steen na en zingen.
0: Hoe heet dat AI, hè?
1: Mieren.
4: Luisteraars van Mart, ik ben op een bijzondere plek met een bijzondere vrouw. Ze is vandaag jarig.
5: Nee, correctie.
4: Oh.
5: Ze is vrijdag is ze jarig geweest.
4: Vrijdag is ze jarig geweest.
5: 18 september en ik vier het feest 20 september vandaag.
4: En voor de luisteraars die haar nog niet herkennen, ik wel en u misschien ook nog. 30 jaar uitvaartorganisatie en laatste groet, Leni Oswald. Leni, wat een bijzondere dag. Het is dit zondag, 12 uur 's middags. Zoveel mensen op de been, dat moet je bijzonder zijn.
5: Nou ja, ik weet niet of ik bijzonder ben, maar ik heb mijn uitnodigingen de deur uit gedaan. En ik weet, er zijn een paar stoomvoeters erbij, toch?
4: Mm-hmm.
5: En ze, zoals jij.
4: Ja.
5: En ze hebben dus gehoor aangegeven en dat vind ik ontzettend fijn. Dat ik, ondanks het zondag is, vroeg in de ochtend, ja, dat ze toch gehoor aan hebben gegeven en hier aanwezig zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
4: Top, gefeliciteerd nogmaals.
5: Dankjewel.
4: Met een dubbele verjaardag of zo, want je bent jarig. Maar het bedrijf bestaat ook al 30 jaar.
5: Klopt.
4: Hoe gaat het met je organisatie?
5: Het gaat goed. Vorig jaar was het even wat rustiger, omdat ik de zorg voor mijn moeder had. Inmiddels overleden. Ik was mantelzorger al jaren. En nu is het tijd voor mij. En ga ik ook meer extra aandacht aan de laatste groet besteden. Maar het gaat goed. Ik ben tevreden.
4: Oké.
5: Ja.
4: Een laatste groet voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is dat voor een organisatie of bedrijf?
5: Een laatste groet is een uitvaartonderneming. En die zorgt ervoor om nabestaanden bij te staan als het iemand ze komt te ontvallen. En dan zorgen wij voor een crematie, een begrafenis of repatriëring naar het buitenland. Dat is onze hoofddoel.
4: En dat al 30 jaar lang.
5: Ja,
4: dat is vakmanschap.
5: Zeker weten. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ze hebben mij ook hun dierbare toevertrouwd.
4: Mm-hmm.
5: Om ze naar hun laatste rustplaats te begeleiden. En dat waardeer ik zeer. En vandaar dat ik ook vandaag deze dag gebruikt heb om ze te bedanken. Maar ook om iets terug te doen. Voor Taki Den Tangi. Weet je, dat vind ik belangrijk.
4: Ja, ik vond het leuk toen je net vertelde dat je moeder aanwezig is.
5: Ja. Mijn moeder is aanwezig.
4: Zij heeft jou begeleid naar deze locatie.
5: Ja, klopt. Want ik zou dit jaar niks doen, omdat ze inderdaad overleden is. En ik wilde het in alle rust doen.
4: Ja.
5: En ik kreeg dus een schop onder mijn kont. Er is meer tussen hemel en aarde. En toen werd ik bewogen om iets te organiseren. En dat is de dag van vandaag.
4: Bijzonder geslaagd. Leuke mensen allemaal om je heen. Dat is heel goed. Leni, wij gaan way back samen met Mart, 30 jaar. Jij was een van onze hoofdsponsors.
5: Ja.
4: Tegenwoordig zie ik in Albert Heijn daar ergens op een billboard.
5: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk nieuwe wegen te bewandelen. En dat heb ik gedaan. Maar misschien moet ik weer back to the roots.
4: Hmm.
5: Kan je begrijpen wat ik bedoel?
4: Misschien de luisteraars niet. Vertel ze. Back to the roots. Hoezo?
5: Ja, back to the roots. Omdat ik toen ik gestart was, ook bij jullie reclame heb gemaakt. De mogelijkheid gehad om promotie te doen voor een laatste groet. En ook om overlijdensberichten uit te zenden. En dat hebben jullie, toen zaten jullie nog aan de Zwelingstraat, geloof ik.
4: Klopt.
5: Ja, dus vanaf die periode hebben we contact. Weliswaar soms intensief, maar soms ook minder intensief. Maar neem niet weg dat als we elkaar zien, Want het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
4: Zo is dat. Still going strong. Ik moet je ook hartelijk bedanken namens de organisatie. Hè, want ik weet dat jij een van de eerste was die ons in contact had gebracht met André Lamesi, weet je nog toen?
5: Ja. Oh ja, dat is een hele tijd geleden.
4: Dat is een hele tijd.
5: Ja, er waren dus, Bart had toen een programma waarbij je dus langdurig werklozen weer laat reïntegreren in werk.
4: Ja.
5: En los van de laatste groet had je mij benaderd om ze te begeleiden.
4: Yes.
5: Als ze stage liepen en kijken waar ze tegenaan liepen. En dat is dan zo gegaan. Maar ik was het even vergeten.
4: Ja, dat heb je heel keurig en goed gedaan.
5: Vergeten.
4: Soms met een beetje hoofdpijn, want die mensen willen niet werken natuurlijk. Maar goed, je hebt ze toch een beetje kunnen begeleiden voor ons. Hartelijk dank daarvoor.
5: Ja.
4: Maar naast een laatste groet, wat doe je nog meer?
5: Dit is nu mijn core business. Ik heb in het verleden heb ik ook gezondheidstrajecten ingezet. Omdat ik ook een diëtistenachtergrond heb. Maar ik heb dat nu vaarwel gezegd in die zin van, mijn hart ligt toch bij de verzorging van uitvaart. Dat heb ik 10 jaar gedaan, naast een laatste groet.
4: Nou, heel goed. Wat moet ik zeggen?
5: Piepiepoeren.
4: Het gaat zo door.
5: Ja,
4: en we houden contact.
5: Dankjewel. Misschien moet ik een keer weer in de studio
4: heel
5: komen.
4: Heel graag.
5: En dan even kijken voor 2027 hoe we dat het beste kunnen organiseren.
4: Gaan we doen.
5: Ja?
4: Je wordt uitgenodigd. Op de band.
5: Ja, dus ik heb geen keuze meer. Dankjewel.
4: Dankjewel.
2: Succes.
6: Tussentijd,
2: terwijl je zit en zie je twee dames binnenkomen.
6: Ja, ik zag twee dames binnenkomen.
2: Nou, ik heb een afspraak met ze, want zij zijn van een andere dansstijl soort. Andere danssoort. Wij hebben disco gedanst, hip-hop, R&B en salsa merengue. Maar deze dames zeggen van nee, wij doen het anders. Wij doen een setdans.
6: Wat voor?
2: Setdans.
6: Ik ken ballroom.
2: Nou, setdans heb je nooit gezien, nooit meegemaakt. Het is een traditionele danssoort.
6: Nee? Niet echt.
2: Oké, dames aan tafel. Twee bekenden, die hebben we al eerder gezien. En deze mevrouw is een zeer bekende directrice geweest van Belmer Park Theater. Ja, die zie je niet elke dag. Maar ze is er. Ernestine Convalius en mevrouw Braafheid. Die mag daar zitten, want we hebben 10 minuten gereserveerd. 10 minuten tot 12 minuten om te vertellen waarmee ze bezig zijn en waarom wij erbij moeten zijn wanneer ze het gaan doen. Welkom in de studio, dames. Je bent op een snelle fiets hier naartoe gekomen.
7: Dank u wel. Gelukkig.
2: Ik zie je.
7: Ja, toch. Techniek is...
2: Je kwam snel binnen met je fat bike.
6: Ja, ik wou vragen, is het met ondersteuning?
7: Natuurlijk. Ja,
2: welkom, dames. Vertel wie je bent en wat je doet.
7: Ik ben Marjorie Braafheid. Dochter van Edwina Braafheid en Just Kappel, allebei Weilen. En samen met Agatha Nijhorst hebben wij in 2019 een setdansgroep opgericht, genaamd Diop. En Diop staat voor Dansen is ons plezier. Dat was ook de naam van mijn vaders setdansgroep in Suriname, want hij was grootmeester in de setdans. En ik geef nou leiding aan Diop hier in Amsterdam. Met veel plezier.
2: Je vader was grootmeester in setdans.
7: Ja,
2: dat word je niet zomaar.
7: Dat word je niet zomaar, nee. Dan moet je de stijlen wel goed beheersen.
2: Zo.
7: En de namen en de moves.
2: Ja. En jij hebt het overgenomen. Je zet die traditie voor.
7: Ik zet de traditie voor. Ik ben lang niet zo goed als hij dat was. Want hij is er vanaf jongs af aan is hij ermee bezig geweest. En ik geef nog maar een paar jaar les eigenlijk. Maar ik denk met minstens evenveel plezier.
2: Je hebt daar meegenomen, zwaar gewicht.
7: Ja. Ja. Ernestine Convalius.
2: Ernestine Convalius, cultuur, alles nog in Belmer Park Theater. Ernestine, doe je ook aan setdance dan?
8: Ik zit hier als bewoner van Zuidoost.
2: Als bewoner van Zuidoost?
8: Bewoner van Zuidoost al sinds 1990.
2: Wauw.
8: En dus mijn kinderen zijn ook hier opgegroeid.
2: Ernestine, ik vind dat je microfoon niet zo best klinkt. Dus dan kan je die aan de overkant nemen, die daar. Dat vind ik niet zo best, want je komt niet zo vaak op de radio. En wanneer je komt, dan moet je goed overkomen. Zo is dat. Ja, we nemen een grap.
9: Goed. Ja, maar je hebt wel gehoord dat ik hier vooral zit als gewone bewoner van Zuidoost.
10: Ja.
9: Mijn kinderen zijn ook hier opgegroeid. En hoe ben ik met Zeddans in contact gekomen? Ik ken het wel. Ik kende het wel, want vroeger had je toch de Brazade. Mm. Daar waren we de onafhankelijkheid.
10: In Utrecht.
9: In Utrecht, precies. Ja. Dus daar ging ik altijd naartoe. Ik heb in Utrecht gewoond. En daar zag ik dus oudere mensen, meestal oudere mensen, dansen. Zeddansie. Weet je, een groep van 8 mensen. Ik weet, er was ook een hele dunne man. En die noemden ze dan Koosbaantie.
10: Omdat hij dun was.
9: Omdat hij zo dun was en flexibel.
10: Ja.
9: Maar dus ik heb nooit gedacht, dit is iets voor mij. Dat moet ik er wel even bij zeggen.
10: Hmm.
9: Maar ja, dan toen mijn dochter mij zei van, hey, de moeder van Vesla Braafheid geeft les. Toen werd ik nieuwsgierig. En inmiddels was ik gepensioneerd. Hè. Je hebt het al genoemd. Ik werkte bij het Bijlmer Park Theater. Maar nu moest ik andere dingen gaan doen.
10: Ja.
9: En dansen is zo voor mij heel belangrijk. Want al die dansen waar ik jullie over hoorde praten.
10: Hip-hop hebben we het over.
9: Oh. Misschien heb ik hip-hop wat minder gedanst. Maar soul wel.
10: Ah,
9: en merengue. En salsa. Allemaal.
10: Ja.
9: Dus nu wilde ik zetdansen doen. En mijn hele beeld is veranderd. Het is niet voor oude mensen. Want ja, ik voel me niet oud. En het is ook niet eenvoudig. Dat heb ik ontdekt. En daar hou ik eigenlijk wel van dat het een beetje moeilijk is. Je moet ritmegevoel hebben. Je moet durven om fouten te maken. En je moet ook dingen onthouden. Wat heel goed is voor ons op onze leeftijd.
10: Mm-hmm.
9: Dus kortom, dansen is ons plezier, zo heet het. En ik heb plezier.
10: Zo. Wanneer is er iets bijzonders waar we naartoe kunnen gaan kijken wat Zeddansie is? En misschien raak ik ook geïnteresseerd om mee te doen. Waar, wanneer?
7: Dat zou mooi zijn. Zaterdag 26 september van 1 uur tot 5 uur hebben wij een Zeddansworkshop in No Limit. In het buurthuis bij Ganzenhoef. En toegangsprijs is €5. En bij deze wil ik u graag uitnodigen om aanwezig te zijn. En eigenlijk, dat had ik misschien van tevoren moeten communiceren. We willen ook graag 2 kaartjes weggeven tijdens de uitzending.
10: Hmm.
7: Ik weet niet hoe dat over het algemeen gaat, maar dat...
10: Dat gaat misschien nu niet lukken.
7: Al is het niet nu,
10: maar
7: dan kunt u dat...
10: Ja.
7: En tussen nu en 16 september kunt u dat vast wel ergens implementeren.
10: Oké.
7: En wij hopen dat er heel veel mensen op afkomen. Dat we met elkaar een hele leuke, gezellige middag hebben. De mensen krijgen niet alleen een optreden van ons te zien, maar ze krijgen ook de kans om zelf een dansje te wagen.
10: Wow.
7: Om te kijken van, oké, ik heb het mijn moeder, mijn vader, mijn overgrootvader zien doen. Nu wil ik eventjes kijken, even de feeling krijgen van, hoe zit dat in elkaar? Hoe doe ik dat? Hoe doen we dat met elkaar?
10: Maar,
7: dat is wel heel fijn.
10: Maar dat doe je toch niet zomaar als je niet geoefend bent?
7: Nee, maar dat is het leuke.
10: Als je last hebt van je knieën.
7: Dan zit je en dan kijk je.
10: Zo. Dus je moet het doen wanneer je weet dat je... Hè?
7: Je moet wel enigszins over een goede lichamelijke...
10: Okay.
7: Ja, dat is wel belangrijk, want anders gaat het fout.
10: Ja.
7: Maar ik denk dat iedereen voor zichzelf weet van, oké, ik kan poerwampje voeten.
10: Mm-hmm.
7: Dus dan kunnen ze zeggen van, nou, ik wil graag meedoen met de workshop. En dan krijgen ze de kans om met ons mee te dansen.
10: Maar de muziek, hè? Op welke muzieksoort dansen jullie?
7: Het is, zetdans komt ergens uit de 17e eeuw. Dus het is heel oud muziek. De muziek die wij hebben op bandjes en op onze laptops zijn ook best wel oud. Dat is nog van de tijd van John Gittel en daarvoor. Gelukkig hebben we nu een groep enthousiaste jonge mannen gevonden. Muziek op afstand. Die band kent u waarschijnlijk.
10: Ah, ja, zeker.
7: En die gaan ons helpen om... die gaan zeg maar aanstaande 26 september... gaan zij ons begeleiden met live muziek... om deze zetdans weer aan de mensen te tonen. Vorig jaar hebben we dat gedaan onder leiding van Bas Berg. Dat was ook een daverend succes.
10: Ja.
7: En nu gaan wij met muziek op afstand werken.
10: Zo.
9: En het is heel bijzonder dat we met een live band dansen. Want dat komt niet zo vaak voor.
7: Nee, nooit.
9: Precies.
7: Vroeger, zeg maar, toen mijn vader nog les gaf, hadden ze geen... Ja, je had wel grammofoonplaten. Maar je moest... Mijn vader floot de hele zetdans.
10: Zo.
7: Floot hij vanaf begin tot aan het einde. Met de kinderen en met de volwassenen. En helaas, ik heb die techniek niet geërfd. Dus ik zou dat niet kunnen doen. Maar we hebben wel die oude bandjes nog, daar waar we op kunnen dansen. En dat we nu op live muziek kunnen dansen, dat is helemaal, ja, kerst op de taart nog.
9: Ja, ja, precies. Ja.
7: Juist.
10: Als ik snel mee wil doen en ik heb een telefoonnummer nodig of een website, waar moet ik terecht? Want mensen willen natuurlijk kaarten reserveren misschien.
7: Dat kan allemaal. Telefoonnummer is 06 28 60 58 40. Ik laat ook een paar flyers bij u achter en hier op tafel, zodat het in het geheugen blijft zitten en dat anderen dat ook kunnen zien. En,
9: nou, de toegang is maar €5.
7: Ja.
10: Ja.
7: Aan de poort worden er natuurlijk ook kaarten verkocht, maar het is als organisatie altijd heel fijn als je ziet van, hey, Aseri, go. Mm-hmm. Weet je, niet dat je 3 dagen van tevoren denkt van, mijn gunst, we hebben maar 10 mensen aangemeld. Mm. Weet je, dat is toch wel jammer. Dus ik hoop dat de mensen hierdoor echt heel erg gemotiveerd worden om hun kaartje al te kopen en ook die dag te komen.
10: Jongen, ik wou graag met je door willen praten, maar mijn zendtijd zit erop, jongen. Zo. Ja, je kon niet later, hè? Want nee, jij moet straks gaan oefenen. Heb ik begrepen.
7: Ja, we oefenen elke maandagavond in No Limit.
10: Mm-hmm.
7: 7:30 to 9:15. Dus als men wil langs dagen van tevoren denkt van, mijn gunst, we hebben maar 10 mensen aangemeld.
10: Mm.
7: Weet je, dat is toch wel...

0: tellende kunnen komen.
1: Belangstellende
0: kijken.
1: Kunnen altijd even langskomen.
0: De tijd?
1: 6:30, maandagavond 6:30 tot 9:15 s'avonds.
2: Ja, en we zijn vooral geïnteresseerd in mannen.
0: Mannen, het is mannen. Gehoord.
1: Vooral mannen, want we hebben te weinig mannen in de groep. Want Zetdans is een parengroep, je hoort het met 4 vrouwen en 4 mannen te dansen. Mm. En ik heb heel vaak mannen benaderd en dan zijn ze niet zo enthousiast, omdat ze dan denken dat het inderdaad voor oudere mensen is, maar ik denk dat ze na 30 minuten dansen met ons een andere mening zijn toegedaan.
0: Zo, wat een uitnodiging hier. Ja. En een uitdaging tegelijkertijd.
2: Ja. Wij durven zeker.
1: Wij durven.
0: Dames, succes. En we zijn daar. We gaan misschien een reportage maken. Gewoon een sfeerreportage.
1: Zeker.
0: Lijkt me een goed idee.
1: Heel goed.
2: Ja. Dank u wel.
0: Ja. Ben, ik moet je ook groeten en weer uitnodigen voor een volgende keer, joh.
3: Ja, jongen.
0: Ja, we zijn begonnen met hip-hop, R&B en zo. En we zijn geëindigd met Zetdans.
3: Ja.
0: Te wat tralisie, taboe. Oké, dag.

Dag lieve luisteraars, dames en heren. Vertrouwelingen, stomvoeters, donateur, ambassadeurs van Mart. Waar hoor die? Na lange tijd weer Mart op straat. En naar aanleiding van een van de boodschappen die ik de laatste tijd afdraai op de radio. Waar ik praat over een merkwaardige zaak. Dus een merkwaardige boodschap ook. Mart op straat, een programma zonder vaste zendtijd. Je kan elk moment binnenvallen. Naar aanleiding van een dinkie, een gebeurtenis. Alles kan een rol spelen. En dan grijpen we naar de microfoons van mijn telefoon. U heeft het ook, dus u kunt het ook doen. Ook een programma maken op straat waar u zich bevindt. En dan geeft u een kleine reminder of een boskoppel door. Zo, een merkwaardige zaak. Dat heeft te maken met het feit, dat is mij opgevallen, dat de meeste mensen die mij vragen van hey, oteng agobowo kong, udorokba, olanga ete. Die mensen zijn meestal overwegend, ik hoef er niet omheen te draaien, die mensen die die vraag stellen, zijn niets. Geen donateur, geen stomvoetoe, geen vertrouweling, notie. Dus dan vraag je je af van maar waarom stelt men die vraag? Ik vind dat merkwaardig, maar ik heb er geen antwoord op. Fayou kan actie, Wasani, zei Sabi, want ze weten het, dat we bezig zijn met de aanschaf van een gebouw. Wil Lukulon toe, Umoninadoro ete, het is nog niet zo ver. En waar ik me om zorgen om maak is het feit dat hoe langer wij wachten, hoe duurder het wordt. U weet ook dat het ontzettend moeilijk is om aan een woning te komen. U weet ook dat de prijzen van onroerend goed niet stabiel zijn. Meestal gaan ze omhoog. Dus zo'n gebouw zou kost bijvoorbeeld 1 miljoen. No, no. Je moet rekening maken aan 700.

150 doezoen. En ja, wat wij willen is eigenlijk iets dat ongeveer riekt naar een miljoen. Maar iptak nanga bangi fosi fukiso lening. En de banken doen geen zaken met mensen die niets hebben op hun rekening. Althans, niet genoeg. Ze nemen geen risico's. Omdat de sabitak do chari ko een probleem. En yo chaden ko ook to een probleem. Leni wa money, mijn man paing. Dus luisteraars, laten we niet merkwaardig doen. Maar ko verzamel, moksisori, dat ook kan. Hoe lang moeten we nog wachten op u? Sano jiete. Gelukkig want today, Sanji, en dat ik die hoop natuurlijk. Ik heb het gevoel dat ik, wacht hier, we komen er wel. Maar het gaat traag. Het gaat traag. En ja, wie zie die openheid van zaken, dat ben je. Want dat is het nou eigenlijk soms maar naar pure nieuwsgierigheid. Ze willen weten van hoe mijn mono abikba, dat die ding. Afuru, maar voor sommigen weer, vooral voor de banken, is te weinig. Het is een vertrouwenszaak. Daarom moet elkaar een project ook toe. Vertrouweling. U moet vertrouwen hebben dat Solesi naar ons revie moest doen. En in vertrouwen, trouwen voor Dusani, Jiu en in gemeenschapszin. Jons Rone, daarom. Ik hoef u niet te vertellen dat de zaal zou ik een uur noemen voor vier biggie feest. En of zijn naam. Nou weet man, dan Torku, Marokkaan, Moxie, Alasotra groepen. Maar Surinamers hebben niet een geschikte locatie, ete, waar niet alleen maar radio en televisie gemaakt wordt, maar ook bijeenkomsten, score, leuke dingen. Minder leuke dingen ook, want oefeningen, trainingen, solesia bevoeding. Vooral de kinderen voor nu, ze hebben bijles van nodig. Want soms maar ik denk dat ik nou een danspressie weer zoek. Lijkt niet heel goed dat ik luister als dat aan haar hoofdzaak. Danspressie is niet de hoofdzaak. Tuurlijk, hoe loopt 4 jaar of zo, feesten. En organiseer uw parties. Dat kan ja. Dat is inderdaad zo. Zorg goed dat ik inkomsten kom binnen. Je juring. Dat je. Poor money dat je paar hypotheek. Dat deed niet toe. Maar morgen staan op zijn niet. In een gebouw. Dus de vraag. Hoe lang nog. Hangt niet meer af van Mart. Mart bestaat al 40 jaar. 41 ik was er even. We pompen, we gaan langer. Tegen let je radio je jere uno. Je kunt op ons vertrouwen, want we zijn er. Weliswaar niet helemaal compleet. In de ochtenduren vooral. Maude, we met moeite. Dus bij deze nogmaals de boodschap. Vertrouwen. En de vraag is, nou look trouwen. Wie je look naar jou. Look hoe zijn you force kan doen, dat wij lukken in trouwen. Het moet gaan groeien, dat is de boodschap. Het kan sneller, maar het hangt ook af van u. You zijn Arki aan radio en you zijn vindt toe dat ik werkelijk voor pressie moest komen. En sterker nog aan de wang aan de toe, morgen moest komen. Maar ik begin aan de wang, door zaterdag aan uw verwezenlijking. Want drink komt true. En wat volk zijn er op drink, zijn er met moeite in de abribi ook toe in de schrijving. Allasi wauka lasi. Andere groepen, met Turku, ik heb het al zo vaak verteld, Marokkanen, you know, aluku ding, maar solicisa musu, omdat ze dingen in groepsverband doen. De dwing in collectiviteit. Solis de bouwen moskee. Mijn naam denkt dat ik nou een man om een moskee. Nou,
tu moksimoni pot kon la solis wa tu tra organisasi e je pot ook tu en so a de ook tu nanga asansa o wan verwezenlijk u mus begin sorry tak u waneng we schrijf u in we pot u money we aksi €50 wamon de man een jaar lang moet het kunnen €600 je len unu en bakade je kisimoni baka de gebouw kon. Vertrouwen, dat is van belang. We noemen het nogmaals een vertrouwenskwestie. Vertrouwelingen van Mart die bereid zijn om gezamenlijk een gebouw te kopen en achterlaten, niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw nageslacht. Metro kon, met Baro di Baka. Ik heb het besproken met u. Tijd om te gaan. Tijd om te doen. Niet alleen maar praten. Dit was Smart op straat. Vanuit metrostation Ganzenhoef. U kunt het ook doen. Atori Taki. Met John Pogoy naar metro. Naar Mekota Bragwe. Richting west. Kamboe.

0: ik heb ook een bekendmaking, want dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Soms moeten we mensen verwelkomen en soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Lili. Dat is inderdaad het geval dat na langer dan 20 jaar trouwendienst heeft dokter Grep te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn tweewekelijkse programma Dat Ramiwa Actie Uwasani. Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zal dokter Grep de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Grep voor zijn fantastische, jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens Mart en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Grep, die heeft Mart jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft de druk, in praktijk, en dat is waar, alle huisartsen, die hebben het moeilijk, werken soms door in het weekend, vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen, huiswerk, van elkaar administratie, dat soort zaken. Maar sporadisch, if amang, if juru de, tijd, oppo, daar kom in. Maar regelmaat van twee wekelijks, dat moeten we voorlopig vergeten. Dat Ragreb, nomang, moro, tenode, oroko, furu. Nou, dat is een verlies voor velen, want het was goed beluisterd. En een steun en toeverlaat voor second opinion. Achtige situaties, hè, want de judatra tegen judici, door bij abuan dat rabaka na transis, en dan, nee, no dringi, wacht even. hoor patiëntie, mijn kong, ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma, natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen, hè, want dokter Grep kon het brengen, paratenkennis had hij ook. Ik verteer je, want dat is aan die den dat toch. Je moest dan go door Ascoro. Maar de ontwikkeling in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in het tabakveld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus je vindt een gascore in een volgcursus op de hoogte van de ontwikkelingen, van nieuwe technieken. Ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven met nadelige gevolgen. Quandé, wat huisarts, tegen me, dat meneer Van Gom. Sorry hoor, maar in onze vakblad Sade Abi, is naar voren gekomen, onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft voor om een jaar ik ba tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dat wisten we niet. Dus hoe ben je eng, je dringt zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken, je vindt een loekbo nog erbij. Want je dringt ons aan het zien, zijn op effect. Tapa. Problemen, medische aandoening dat hij. Ja, hij heeft het eerlijk gezegd. Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor. Misschien langer zelfs. Maar Dresd is aan de beschrijf onvoorlijk blagamang. Dat is aan test op witmang. Maar dat blagasma aan no ben roko. Nou, dringen heeft zo. Hoe dringen heeft zo. Ja, ik kan dat zo. Maar dan zijn we wat hier iets van toe. Trouwens. Veroorzaak commotie naar het adres. Die denken, hé, kijk wat er nu is gebeurd. Je bent blag, hij niet, ik weet het. Of je weet het, vadongwe. stress, nakkie, vanwege een mengelmoes, voor een drink, een drink, zijn er weer drink, zijn er bij af van nodig elkaar en zo. Dus dat zijn altijd situaties waarmee je rekening moet houden hoor. Dus daarom waren we blij met dokter Greb. Die ging ook altijd kijken naar een andere mogelijkheid. En soms gaf hij toe van nee, je moet luisteren naar uw eigen huisarts. Nee, mevrouw, je moet geen osodresie zomaar gaan drinken bovenop die dingen die we u al geven. Of meneer, houdt u rekening mee, de Sanne met solutie. En volgens mij was Greb vanwege zijn opleiding. En dan ben je hier aan woord osodresie. Dat hier aan osodresie. Ik zie direct, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoeveel milligram moet je innemen voor asansang je tak mee osodresie nap? Hoeveel? Wat is de dosis? Wat hij moet innemen. Ja, maar dat kan. Als arts kan hij niet op de radio gaan zeggen van luister, hij drinkt zo mijn osodresi Iwani. Dat kan niet. Maar programma dat maar lees voor dat ra. Kijk, dokter Komproe zalig. Dokter Komproe, die was anders opgeleid, zei ze steeds vaker. Die nam nog een risico. Ja, die ging ook mee. Maar die had ook problemen met de huidige wetenschappers. Dan werd ik, nee, die mevrouw is niet doorgegaan in haar opleiding, dus is niet actueel. Maar goed, dat was een sideline, luisteraars. Ik hou u bezig en u mij ook. Ik ga ervan uit dat u luistert en u heeft ook dringende vragen. Dan hoor ik u graag. 020-471-4291. Sana Junyonsu, Sana Dentori, zei ik mee. Zei wan taki, naga ono. Zei wan bespreek naga ono. Sot se u kan go. In Dentori, mim draai poku. Continu, me ku geniet. Dati, kan de. Je pipchen so toete so door. Maar, mino de jaf dati. Ik ben hier om te kijken wat er zich afspeelt binnen de samenleving. Zang ipsa, sana de nyonsu, sana de feiten, sana de sanso musabi. Waar moeten we op letten? Tewe nyan, tewe dringi. Oh ja, vanochtend heb ik mevrouw Patricia Sweet gehoord in de uitzending. Ze heeft iets nieuws bedacht om ons... trouwens, het is een mooie olo dat je ook toe zou kan voeren tegen dat papressief dat je grep. Maar ze is wetenschapper, als Guascor, als Leri. En ze noemt het mofo. Ze heeft het over de voeding, zou je Chago in noemen, mofo. Wat veroorzaakt het? Waarop moeten we letten? Want Lisa Bedeja, de laatste keer dat ik haar gesproken hier in de studio van Mart. Toen heeft ze me een paar dingen verteld. Van kijk, hoe wij eten. De wenjang of we met een soep. Dopot agouteren. Moxie naar een soep met die. Sixie bouillon blok. Naar eten we een toetrasan erbij. Naar aardappelen. Moxie kawang. Dan is het een overdosis aan een bepaald stof. Die ons lichaam te veel... fouduceert. En je doet hem zich voor vitamine. Komt voorzichtig. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we eten en drinken. Via Sam Jones heeft hij me gezegd, ze is bezig met moffo. Dus let erop. Nodig haar uit, maar meer en die maat in toevallig naar Brada Julio Donghor. En ze heeft daar ook het een en ander verteld over moffo. Moffo bedoelt ze, zei je potgoini moffo. Ze is een specialist, vooral op het gebied van tandheelkunde, hè? Tifi. Dus aan dat na een specialiteit. Ze hebben alles aan over moffo, tifi, de bacteriën die daarin zitten. Die zorgen soms voor... Ja, dat zegt ze, aan een mitakje, aan een miano datra. Miano wetenschapper, maar ze heeft gezegd, weet je hoeveel mensen doodgaan? Aan hartaanval. En haar oorzaak naar Amofo. Een gebit. Ik pleeg een rol daarbij ook toe. Heeft ze gezegd. En dan heel wat en trouw wat en toe. Dat omdat Oene hoor rekening naar haar gebit. Met als gevolg dat bacteriën die zij sleupen gewoon nakt in haar atibrop. Weg bij je. Ja, dan ben ik grap er naar haar gebit. Soms mij verwaarloos had hoor je dat hij. Maar het kan gevolgen hebben. Parodontitis, alle soort dingen. Vader Miserefi, dat betekent niet dat meneer Van Gom, u moet eens een keer komen, want dit wordt een ernstige slag die we u gaan slaan. U kunt alvast gaan sparen. Spaar je monikong, want die zie ook kost die zeker. Om 1500 heeft u ook moeten doen. Hoe zit alles aan kompot, maar ga mooi netjes. Leg me uit. Dat ja, wat dan mogen we dat ook toe. En jouw alles wat zijn astratis zijn, Sabi. Dus kom. Tegen die tijd ga sparen alvast. Door Lukukomorofara. Tier want to bacteriën. Dan ook toe. Zit alles aan combo. Ik maak er een grap van, maar het is vrij ernstig. Dus ik ben nu aan het sparen, inderdaad. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Goeiedag met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
1: Ja, ik wil hier op dingen doorgaan. Ja, dat heb ik al eerder gezegd ook bij Radio Mart.
0: Mm.
1: Het is dus namelijk zo, als je dus je gebit niet onderhoudt, net wat u vertelt, dan gaan er dus bacteriën in de bloedstroom. En die gaan dus naar het hart en naar de hersenen.
0: Zo.
1: Dus je kunt ook een hersen, een dingen beroerte krijgen. Geloof ik. En hartstilstand en die dingen.
0: Vanwege een slecht gebit.
1: Ja, bacteriën. Ja, precies. Maar dan begrijp ik het niet eigenlijk, want ik snap het niet. Kijk, de oudere mensen zijn dus eigenlijk een kassa voor de gezondheid, een kassa voor de farmaceutische industrie. Zeker de dementerende, want het lijkt heel moeilijk, of het is moeilijk, om zo'n dementerende te laten meewerken om het gebit te onderhouden. Ja, dus die mensen krijgen allerlei ontstekingen. En ze kunnen niet praten, ze kunnen niet vertellen hoeveel pijn ze hebben en alles. En dat levert weer extra medicijnen op. Dus ik zie het gewoon als een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Deze oudere, kwetsbare mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Zo zie ik het. Ja, het leven is niet oneindig, zeg ik. En kwaliteit is voor mij wel belangrijk. Dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Dus dat zou ik voor mezelf in principe niet willen. En ik zie ook veel mensen met overgewicht. Hè, van Marokkanen ook vooral. En Turken. Turkse vrouwen.
0: Hmm.
1: Nou kijk, als ze dus liggen in het... Nu zie ik wel af en toe ook Marokkaanse verpleegsters. Of, dus die kunnen wel tolken. Maar ja, andere bevolkingsgroepen, of als je dus niet het geluk hebt als Marokkaan bijvoorbeeld, patiënt, bejaarde, om zo'n verpleegster ook te hebben, dan heb je een probleem, want je kent de taal ook niet. En dat kost extra moeite voor verpleegsters ook om geduld op te brengen. Dus het wordt een probleem. En een deel van die mensen heeft ook zware borsten. En dan gaat het ook broeien daaronder, die huid daaronder, die borst, die krijgt alleen vocht en zo, zweet. Soms liggen ze ook onder een zwaar dekbed of zo, met hoge verwarming in de kamer. En dan krijg je alleen maar, want ik heb het bij iemand gezien, die krijg je alleen maar, de huid gaat helemaal kapot. Dus dat geeft ook nog pijn, denk ik. Dat gaat natuurlijk branden, hè. Dus het is allemaal niet best. En de mensen nemen dus gewoon hun verantwoording niet. Want ze hebben ook in hun omgeving gezien van anderen hoe het hen is vergaan. Maar het voorbeeld is daar gewoon niet. Ik kom laatst loop ik bij OLVG, hè. U gaat niet willen geloven. Ik zie twee patiënten, links en rechts. Die zitten in een rolstoel. Met allerlei apparatuur bij zich. En slangen en noem maar op. En ze roken gewoon alsof er niks aan de hand is. Hebben ze sigaretten in hun mond. Nou, sorry hoor, maar ik snap dat niet. En daar heb ik zoiets. Want ik heb vaker gehoord dat deskundigen op de televisie vertellen van, ja, wij moeten een kijken naar een leefstijl. Maar ik vind dat niet terecht. Je moet gewoon kijken, als je wil bezuinigen op de zorg, moet je volgens mij kijken naar leefstijl. Dat is eerlijker. En niet of iemand al oud is. Want het is toch belachelijk voor woorden. Je geeft anderen gewoon een schop achter de kont die hun verantwoording nemen. En los of ze nou al bejaard zijn of niet. En degene die erop losleven, drugs en weet ik drank en de hele dag voor zover het kan. Die niet werken ook nog. Die geeft jou een lekker fiat. Nou, de deur gaat voor ze open te krijgen. Ze worden groots ontvangen. Ze krijgen alle hulp. Het is gewoon niet eerlijk en realistisch. Ja. Dus ik denk dat het niet verkeerd is wat ik nu zeg. Even doorgeven dan.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Nou, dat is aandachtig naar u geluisterd hoor, Anne.
1: Ja, ja, ja. Want ja. Ik denk goed over dingen na, hè. Mm. En ik praat graag over feiten en niet over van dit en dat gehoord of zo.
0: Mm.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus het is een aandachtspunt voor de mensen.
0: Prima. Dank u. Dank u hartelijk voor uw bijdrage.
1: Ja. Oké, ja. Dag.
0: Ja, dag. Nou, dat is Anne. U bent het met mij eens dat ze geen nonsens vertelt. Zei Anne van Deernet. Er zijn realistische theories die voorkomen, ja. Ja, het verhaal van vrouwen die misschien niet kunnen helpen wegens omstandigheden met grote, zware borsten. Ja, je ziet ze jeuken, hè, eronder, hè, van jeuken, het zweet transpireert. Ik weet niet of ze moeten gaan doen aan borstverkleining, in een dedapel, aan een mitaki. Maar ik weet het niet. Hoe moet je met zo'n situatie omgaan? Wat te doen? Ook, natuurlijk hebben mannen ook hun storingen, stoornissen, hinderlijke zaken die zich kunnen voordoen, medisch. Solicinamayepi, maar overgewicht is iets dat, ja, tegenwoordig helpen ze je met allerlei middelen, maar aan alasane roko, ik famous roko. Maar laat mij deze beller in laten. U bent erin, wees welkom, dit is Mart.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman.
0: Goedemiddag.
2: Meneer Eugène.
0: Dag meneer Eugène.
2: Ik hoor meneer Norman over gebed. Weet je?
0: Ja, gebeurt.
2: En vorige week ben ik met tandarts geweest. En ja, 3 jaar moest ik opbakken. Want ik heb het uitstekend gedaan.
0: 3 jaar is zo lang?
2: Ja, 6 maanden ongeveer.
0: Zo, ja, goed hoor.
2: Ik doe mijn best. En het is mijn tandarts, ja.
0: Maar dat wil zeggen, dat ik onderhoud voor jou is goed?
2: Ja. Hmm. En dan ben ik mijn huisarts over het eten. Even kijken, wat het over magie bouillon blok. Ik mag me niet in mijn groenten verwerken, alleen een beetje zout, weet je.
0: Mm.
2: Weet je, dus meneer gebruik magie bouillon
0: blok. Maar waarom niet, zei hij, dan mag gebruik magie
2: bouillon blok? Nee, over, is te zout, hè, weet je.
0: Mm.
2: Bloeddruk en al die soort.
0: Ja.
2: Dus meneer gebruik dat. En mijn bloeddruk ook, toen mijn suiker ook.
0: Zo.
2: 89 jaar.
0: Ja, nee, dat nou gezegend hè, dat is niet ja. Ik zie je, ik zie voor wat ragado.
2: Nou, of, met dat voor mij even voor mij,
0: ja. Ja, dat kan.
2: Die pot is er even afwezig.
0: Ja.
2: Alles aan mij doen, met voor mij even.
0: Mooi.
2: Ja. Tijg ook goed naar wat ragado, tijg ook slecht naar. Maar dat...
0: Dat is wel een beetje een
2: potatje op de tweede plaats.
0: Mm-hmm.
2: Dat was het.
0: Dat is een wijze les. Oh, ja. Dat is toe. Dankjewel, Grandangi.
2: Oké.
0: Dag, meneer Eugène. 89 jaar, Takjanangono. Jij nu, Stevie, Egwangalanga. Perfecto. Hou zo. 020-471-4291. Jeroen de Moro, Foucault, in de uitzending. Tenzij je hebt een korte mededeling. Dat kan het wel. Want Luca Juru, 3 minuten voor tijd. Daar betreft je op die Latina-Amerikaan op de achtergrond. Juno, kiezen ze even als beller die stak. Nou, maar een chatu. Wees welkom, beller. Wie bent u?
1: Ja, met Anne.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil even nog bij zeggen van door het gebruik van medicijnen, een heleboel medicijnen, wordt de mond ook droog, hè? Waardoor het vatbaar is weer. Dan heb je dus die beschermende bacteriën die eigenlijk teniet gedaan worden, waardoor je meer dingen krijgt, infectie en al die dingen van een parodontist en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus die hele cocktail van medicijnen, die droogt de mond uit.
0: Mm.
1: Dus dat wil ik zeggen. Ik zelf ga 1 keer per jaar naar de tandarts, hoor. En de laatste jaren heb ik ook niks, geen gaatje, niks.
0: Cool.
1: Ja. Ik maak geen gebruik van de gezondheidszorg. Ik ben preventief bezig.
0: Mooi, mooi.
1: Wat vitamine die ik gebruik en verder niet. Let Food Biomedicine. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hey wakkerlikkers, wij zijn Cloudpillow.
1: En wij slapen pas
0: als jij goed slaapt.
1: En speciaal voor alle wakkerlikkers.
0: Hebben we nieuws.
1: De Cloudpillow Recharge.
0: Het meest aanpasbare kussen ooit. Perfect qua ondersteuning en heerlijk zacht. Slaap lekker. Ga naar cloudpillow.com.
2: De kroon aanvaarden.
3: Lekker.
4: Of de kroon opeisen.
5: Have you not betrayed your queen?
2: Leven voor de strijd.
4: Of strijden voor het leven.
2: Roddelen bij de rosé.
4: Op ons. Of roddelen bij de koffie.
2: Jagen op boeven.
5: Jongens.
4: Of jagen op de waarheid. Waarom kiezen?
2: Videoland plus HBO Max. Nu samen vanaf 9,99 per maand.

0: De kroon aanvaarden.
1: Lekker.
2: Of de kroon opeisen.
3: Have you not betrayed your queen?
0: Leven voor de strijd.
2: Of strijden voor het leven.
0: Roddelen bij de rosé.
2: Op ons. Of roddelen bij de koffie.
0: Jagen op boeven.
3: Jongens.
2: Of jagen op de waarheid. Waarom kiezen?
0: Videoland plus HBO Max, nu samen vanaf 9,99 per maand.

0: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
1: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
2: Verschillende soorten nepnieuws.
0: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
2: Ik hou er niet meer bij.
3: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.

0: Hey wakkerlikkers, wij zijn Klauwpillow.
1: En wij slapen pas
0: als jij goed slaapt.
1: En speciaal voor alle wakkerlikkers.
0: Hebben we nieuws.
1: De Klauwpillow Recharge.
0: Het meest aanpasbare kussen ooit. Perfect qua ondersteuning en heerlijk zacht. Slaap lekker. Ga naar klauwpillow.com.
2: De kroon aanvaarden.
3: Lekker.
4: Of de kroon opeisen.
5: Have you not betrayed your queen?
2: Leven voor de strijd.
4: Of strijden voor het leven.
2: Roddelen bij de rosé.
6: Op ons.
4: Of roddelen bij de koffie.
2: Jagen op boeven.
5: Jongens.
4: Of jagen op de waarheid. Waarom kiezen?
2: Videoland plus HBO Max. Nu samen vanaf 9,99 per maand.

0: dezelfde zon, verschillende verhalen. Aan de linkerkant had al die zonne-energie verloren. Maak kennis met de Sumduo Nex Aces 1000. W2600 watt robuust vermogen, bidirectionele energiestroom. En als de stroom uitvalt, bij anderen wordt het stil en donker.
1: When the sun rises over the sea and the waves dance in the morning light, let the sun warmth guide your way. Through the trees, across the field. Every step, each passing day, this nature is a true piece of art.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang anu notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtiman er grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som poi ating somun suma no sa December. Hesi nang ako bipoyula sa pakara nang alanser Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Da te y le dicen.
1: Dres Mart. Langer 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met journalistiek die context geeft en je helpt de wereld beter te begrijpen. NRC brengt je verder.

0: dezelfde zon, verschillende verhalen. Aan de linkerkant had al die zonne-energie verloren. Maak kennis met de Sunduo Next Aces 1000. $2,600 watt, robuust vermogen, bidirectionele energiestroom. En als de stroom uitvalt, bij anderen wordt het stil en donker.
1: De kroon aanvaarden.
2: Lekker!
3: Of de kroon opeisen.
4: Have you not betrayed your queen?
1: Leven voor de strijd.
3: Of strijden voor het leven.
1: Roddelen bij de rosé.
3: Op ons. Of roddelen bij de koffie.
1: Jagen op boeven.
4: Jongens!
3: Of jagen op de waarheid. Waarom kiezen?
1: Videoland plus HBO Max. Nu samen vanaf 9,99 per maand.

0: dezelfde zon, verschillende verhalen. Aan de linkerkant gaat al die zonne-energie verloren. Maak kennis met de Samduo Next Aces 1000. Twee duizendstens van de watt robuust vermogen, bidirectionele energiestroom. En als de stroom uitvalt, bij anderen wordt het stil en donker.
1: When the sun rises over the sea, and the waves dance in the morning light, let the sun warmth guide your way. Through the trees, across the field. Every step, each passing day, this nature is a true piece of art.

Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Hey wakkerlikkers, wij zijn Cloudpillow.
1: En wij slapen pas
0: als jij goed slaapt.
1: En speciaal voor alle wakkerlikkers.
0: Hebben we nieuws.
1: De Cloudpillow Recharge.
0: Het meest aanpasbare kussen ooit. Perfect qua ondersteuning en heerlijk zacht. Slaap lekker. Ga naar cloudpillow.com.
2: Power. Speed. Performance. But where does it take you? Power without precision is meaningless. Speed means nothing without direction. Elegance is secondary to safety. The essence of driving is gripping the road, keeping momentum, and

0: De kroon aanvaarden.
1: Lekker.
2: Of de kroon opeisen.
3: Have you not betrayed your queen?
0: Leven voor de strijd.
2: Of strijden voor het leven.
0: Roddelen bij de rosé.
2: Op ons. Of roddelen bij de koffie.
0: Jagen op boeven.
3: Jongens.
2: Of jagen op de waarheid. Waarom kiezen?
0: Videoland plus HBO Max, nu samen vanaf 9,99 per maand.
4: Dezelfde zon, verschillende verhalen. Aan de linkerkant gaat al die zonne-energie verloren. Maak kennis met de Sunduo Max Aces 1000. $2,600 watt, robuust vermogen, bidirectionele energiestroom. En als de stroom uitvalt, bij anderen wordt het stil en donker.

0: Hey wakkerlikkers, wij zijn Cloudpillow.
1: En wij slapen pas
0: als jij goed slaapt.
1: En speciaal voor alle wakkerlikkers
0: hebben we nieuws.
1: De Cloudpillow Recharge.
0: Het meest aanpasbare kussen ooit. Perfect qua ondersteuning en heerlijk zacht. Slaap lekker. Ga naar cloudpillow.com.
2: De kroon aanvaarden.
3: Lekker.
4: Of de kroon opeisen.
5: Have you not betrayed your queen?
2: Leven voor de strijd.
4: Of strijden voor het leven.
2: Roddelen bij de rosé.
6: Op ons.
4: Of roddelen bij de koffie.
2: Jagen op boeven.
5: Jongens.
4: Of jagen op de waarheid. Waarom kiezen?
2: Videoland plus HBO Max. Nu samen vanaf 9,99 per maand.

0: dezelfde zon, verschillende verhalen. Aan de linkerkant had al die zonne-energie verloren. Maak kennis met de Samduo Nex Aces 1000. W2600 watt robuust vermogen, bidirectionele energiestroom. En als de stroom uitvalt, bij anderen wordt het stil en donker.
1: When the sun rises over the sea, and the waves dance in the morning light, let the sun warmth guide your way. Through the trees, across the field. Every step, each passing day, this nature is a true piece of art.

Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: Hey wakkerlikkers, wij zijn Klauwpillow.
1: En wij slapen pas
0: als jij goed slaapt.
1: En speciaal voor alle wakkerlikkers.
0: Hebben we nieuws.
1: De Klauwpillow Recharge.
0: Het meest aanpasbare kussen ooit. Perfect qua ondersteuning en heerlijk zacht. Slaap lekker, ga naar klauwpillow.com.
2: De kroon aanvaarden.
3: Lekker.
4: Of de kroon opeisen.
5: Have you not betrayed your queen?
2: Leven voor de strijd.
4: Of strijden voor het leven.
2: Roddelen bij de rosé.
6: Op ons.
4: Of roddelen bij de koffie.
2: Jagen op boeven.
5: Jongens.
4: Of jagen op de waarheid. Waarom kiezen?
2: Videoland plus HBO Max. Nu samen vanaf 9,99 per maand.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. Het zijn vooral veel korte dagelijkse files. Er is eigenlijk maar één file die eruit springt. En dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus knoop het Raasdorp en knoop het Velsen 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om personen contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland verloopt de avondspits druk. Alleen gelukkig maar weinig bijzonderheden. Dus er zijn vooral dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Naarden 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen het Koenplein en Zaanstad Koog 5 kilometer met 5 minuten extra reistijd. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein doe je er ook 5 minuten langer over. En tenslotte, ook opvallend, is de N230 Utrecht richting Maarsen voor Maarsebroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
1: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste anti-schuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
0: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
0: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Ellen met 020-6737342 of kijk op www.capricotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capricotours is de beste.

zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes, dat was Sabaku. Minawang Kauna Ingi. En zoals je weet is het zaterdag. Zaterdag is de inheemse dag. Wat ook zeer aantrekkelijk is. Dus je kan het bijna zien achter de Kwaku in het Gasperdam. Kun je leuk gaan genieten van Indiaans muziek. Of inheemse muziek moet ik zeggen. En lekker eten en drinken. Ik ben er zeker aanwezig. Ik had begrepen dat het ook zondag was, maar zondag schijnen ze in Rotterdam te zijn. Dus zaterdag in het Gasperplas hebben we de inheemse dag. Leuk om mee te maken. Vorig jaar was ik ook aanwezig en ik mag nu ook. Ik heb ervan genoten. Ja, u krijgt nu de gelegenheid om te bellen. Ik moest even de intro muziek laten doorlopen. En even een gesprekje voeren met de heer Van Gom, die neemt straks van mij over. We gaan luisteren naar de Childlights, als ik het goed uitspreek. Ik vraag nog meneer van de Childlights, toch, moet ik zeggen? Ja. Of, ja, toch?
1: Ja, sommigen zeggen Childlights.
0: Childlights. Een hele oude, maar toch altijd leuk. Ja, dat moet je wel doen natuurlijk, ja.

Yes, de Chiliads uit het jaar 1972. Toen ik nog naar de disco ging, toen was ik net 2 jaar in Nederland. Ging naar Tuf Tuf en La Ponda Rosa. En ja, noem ze maar op. We waren echt van die ouderwetse dancings nog. Waar een bodyguard voor de deur stond. En als je geen biertje kocht, dan flikkerde hij zo uit. Van ja, je komt niet hier om alleen maar te genieten. Je moet zorgen dat je drinken koopt. Leuke tijd, leuke muziek toen. Muziek, onvergetelijke muziek. En daarom dat ik heb besloten om van dit soort oude nummers weer even te laten horen. Ja, wat heb ik nog meer? Ik had 2 telefoons, maar helaas was de muziek en net aan het begin. En dan vind ik het ook zonde om dat stop te zetten. Maar u bent nu in de gelegenheid om te bellen. En wij luisteren graag naar u. Wat heb ik nu dan voor u? Een mooie Mighty Linca. Die is voor Rivolino. Rivolino is een muziek. En die gaan we even ook beluisteren.

0: Ja, dit is een heel lang nummer, vandaar dat ik het even onderbreek. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Hallo. Hey, is ik het resten door in het veld?
1: Yes, hey, op je zonder drong.
0: Ah, sade.
1: Hey. Anomi wawande. Uyelo to me, anomi wawande.
0: Ide. Gudum man, gudum.
1: Poli, opa, opa.
0: Ay, goya, rami no mahle. Favio.
1: Ego, wawang, ego, wawang. Ya, apa yang tu ompen ini, apa yang tu ompen dari, isa pasal nego.
0: Isa mipotan pokok spesial full lucky. Tak sih, tak bisa muskul lagi. Boru pokok 86
1: pada di sweetie. Mereka dipayan, mereka dipayan, mereka tak dia belakang umat nolok, pada dia. Dia nolok, dia mami lobeng. Ulobeng, una apa boreng, saya muter sein.
0: Ja, toch.
1: En jij moet er ook zijn, Krulle Bolly.
0: Dankjewel, Tans.
1: Lang niet gehoord, hè? Uit het oma, niet uit het hart. Want ik heb in de gasten aan. Gobeer me maar toch, was ik gevallen, toch? Op Schiphol.
0: Ja, Misabet, ja.
1: Juist, dus na pijn dat ik
0: wel aan het begin. Alles aan het go, toch?
1: Met Tegi.
0: Je kan ouder en is aan de tandje morgen lang, hè?
1: Huh?
0: Ik dacht, je kan ouder en is aan de tandje morgen lang afgeneest, toch?
1: Juist. Maar meneer Sribi.
0: Nee. Ik deed het want dat is een kracht.
1: Ik heb een cheese snap met kaartjes en ready. Go naar bar. Go naar bar.
0: Ik heb vergeet dat, Sani.
1: Ik heb vergeet dat, Sani.
0: Zoma.
1: Maar in je, ik heb vergeet, Sani. Wie is bakken voor het jaar iets erop niet moet ik?
0: Want volgens mij was dit een verjaar toen.
1: Nee. Ik was mee, toch?
0: Oh, je was mee. Met de vrij na augustus volgens mij.
1: Wat hè?
0: Meneer Vrij, en als ik me niet vergis.
1: Ja, hij is vandaag.
0: Nee, morgen toch? Morgen, 4.
1: Oh,
0: want ik heb hem nog proberen te bellen, maar waarschijnlijk.
1: Hij is vandaag.
0: Waarschijnlijk is hij niet in het land van. Maar ze lopen in Koeriëren.
1: Ja,
0: de
1: prijzen, ja, met haar geniet.
0: Zo is dat.
1: En Nadja naar Wamon toch? Volgens mij is Nadja vandaag.
0: Oké, dat zou kunnen hoor.
1: Nadja, af op zo'n Sweden in heaven.
0: Ja.
1: Ja, maar lang niet gehoord, is dat toch? Niet al lang, even tang aan gezondheid, maar. En not a pot misdoen.
0: Het is altijd prettig voor je rijbakker.
1: Juist.
0: Daar is maat voor, toch?
1: En wie is nou een tikkie? Het middag met Dora, met wie is nou een tikkie?
0: Ja,
1: Dora, not a tap me.
0: You know, Urukau?
1: Yes. En nobody a pot misdoen.
0: En hij poort nooit aan de vroes toe.
1: Yes. Anomi wawande.
0: Anomi wawande.
1: Boye yelo tumbe. Anomi wawande.
0: Mooi tori, mooi tori.
1: Ik ben een andere background. Ik doe iedereen de groeten.
0: Ja.
1: En ook oma's Pasoordam. Odi na lakse. Blijf stem te horen, Eetjen. Weet je wat ik lang niet heb gehoord? Biga.
0: Ja, hij was, hij had me gezegd dat hij naar Suriname ging voor een tijdje.

0: gitu. Ambrabasi sabak teme doro me doro.
1: Ya, ya, ada tu. Allah malah sabak.
0: Ya, ambrabasi musu yeremi. Wati kadat ou kefrak. Isa bitok. Ya. Ina ii tetap meke taki iso de ade di stay. Na bemre. Isa bitok.
1: Ya, ya, ya.
0: Wancha pa di rakat teres ma abi ana. Rasa nembak.
1: Wang komakan dara usah.
0: Yes. Ini cuma tembe gua alter ni besi ambrabasi manis. Ya, ya, apa so dah bestiring.
1: Klopt, klopt.
0: Terus alter di dah kedor kang kifah isa bitok.
1: Ya, dete.
0: Kita pun aku watak lu bemre. Pudri wan san tap mi feriadi, tap mi kesonte.
1: Lifman.
0: Eh, wat bemre in at facet versult mi.
1: Versult mi, dat mi sabi fanaf mi damat mi sabi.
0: Yes. Dat mek teme eris tende, de krola kobi.
1: Ede pire ilo mano.
0: A pire we damo potreges gi, e damo potwet gi ambrabasi.
1: Ah bon. Ok, otans.
0: Deka de en groetjes ook aan Redel.
1: Dankjewel, en jij ook een hele mooie dag, hè. Dankjewel, doei doei.
0: Wat zei je?
1: Ik zeg jij ook een hele mooie dag.
0: Ja, dankje. Eetjen, shoot!
1: Ja, we kom.
0: Ja, en thanks voor al, hè.
1: Yes, graag gedaan.
0: Bye.
1: Doei, doei. Ja, dat was wat Thans, de secretaresse, zoals ze genoemd wordt. En ik ga even terug naar een rustig nummer van Clyke Petter. En die zingt, I found the love, I found my love. My love.
2: I found.
1: Ja, dat is een artiest waar ik vroeger heel veel van kon. De bijlegvuifjes in Suriname. Ik weet niet of je zich daar dat nog kan herinneren. Maar dan ging je met z'n allen een bepaald bedrag samenbrengen. En dan gaf je een bijleg, zo de bekaren.

0: Clyde McBatter. En ik kan u eerlijk zeggen, Timmy Bedard in Poconisie, dat was de jaren 60, kom niet 70. De bijlegvijf is, zoals wij het noemen, met een succesbroodje probeerde je de mensen te verrassen. En een soft drink, zoals ze het in Suriname noemen. Een soft. En wat hadden we nog meer? Een warambiri met klapstoeltjes en een tent. En dan zocht je een paar palmtakken. Versierde je die tent zogenaamd. Maar daar vloer, dat nog binnen zo lezen. Dus ja, we hebben dan naar Santi. En de lieve dames bij Guebaka. Wat heb ik gezegd, dat jongen. De man is nou niet eens van vloerspeek aan dan zit hij koot ook maar rock en roll bepreden. Hortans moest ze op de Sandis, dat mis abi. Want Hortans wil op haar dansen. Trouwens, die hele familie ken ik als goede dansers. Mala. Mala naar alles om naar Begawa aan dansen. Ze hadden fanclubs. Ik was geen lid van een fanclub. Wel had ik een wandelmarsgroep, dat mis abi. De fashions. Ik was zo'n geweldig broek en een boyje drie kon zeggen, pas ik dan kroos naar Besari. Want dat was een beetje. Maar goed, het was geen luxe tijd. Niet al te veel geld. Maar het was wel een hele gezellige en verdraagzame tijd, moet ik zeggen. We konden goed met elkaar omgaan. We leverden een bijdrage aan de opkomende jeugd. Want die vonden het ook leuk. Die tieners gezellig dansen. Het bleef natuurlijk een beetje hangen. Dus ik mag niet klagen over die tijd. Ik hoop u ook niet. En heeft u daar wat over te vertellen? Het hoeft niet altijd over politiek te gaan. Of de toestand in Suriname. Want ik vond het ook wel raar dat de president het wel eens was dat de FIFA-voorzitter meer landen wil toevoegen aan de compositie. Nou, dat is echt op geld bewust natuurlijk. En als je op die manier gaat denken, dan kan je beter het hele voetbal afschaffen. Laat Europa zijn ding doen, laat Zuid-Amerika zijn ding doen, laat Noord-Amerika zijn ding doen, Azië, want dan wordt het niet meer leuk. Dan ga je de hele dag voor de televisie moeten zitten om naar de wedstrijd te kijken. En dat is ook niet alles. Maar goed, we hebben de Ingie Day morgen. En dat gaat ook spannend worden. En daarnaast ga ik, op advies van meneer Jan Rauwkisoen, moet ik wat gaan organiseren. Misschien doe ik het. Maar ik vraag me ook af. Jan, wat is jouw bijdrage? Wat ga jij doen? Want je zit niet hoor. Maar net als je wat doet. Je kan een fiets staan bij me. Ja, zo. Kon je het niet. En daarom heb ik een telefoontje meteen. Goeiedag, welkom in de uitzending.
1: Ja, nou ja, Carmen, ik
0: mag. Ja, hier tak organiseren was dat niet, toch?
1: Ja, oh ja.
0: Ik hoor je heel zacht, Jan.
1: Hoor je me nu goed?
0: Nee. Je klinkt heel ver weg.
1: Nou ja, ik hoor je heel goed.
0: Ja, maar jij bent heel zacht en ik heb je al op maximum.
1: Ik heb een bericht van mijn beste vriend Roy Kemraj.
0: Roy, ja. Bekende bij Maat ook.
1: Naar Milaan, 1 augustus is Milaan.
0: En dan?
1: Milaan is het Hindustan Suriname.
0: Ja, ik weet het.
1: Equivalent van Kwaku.
0: Ja, ja, morgen hebben we eerst Ingie Day. Een inheemse dag, moet ik zeggen.
1: Ja, morgen hebben we inheems.
0: Zaterdag, sorry.
1: Zaterdag. En in Suriname is gisteren begonnen Heritage Month.
0: Heritage Month, oké.
1: Dat is uitgeroepen door de president.
0: Ja, ja.
1: Een hele maand lang.
0: En wat houdt dat in precies?
1: Heritage Month, volgens wat ik gelezen heb, zegt de president of de directeur, meneer, hoe heet die meneer? Hij was laatst bij Maarten, een maand geleden. De directeur van cultuur. Het is bedoeld om Heritage Month, om de culturen en mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja.
1: Wat een ontdekking. Terwijl Suriname al sinds 1492 herenigd is.
0: Maar het is niet mogelijk die telefoon een beetje dichter bij je mond te horen.
1: Ik hou het bij mijn mond. Maar ik begrijp
0: dat
1: men alle culturen bij elkaar wil brengen. Dat is geen eenheid. Eenheid wil zeggen, je moet alle scheidslijnen tussen de verschillende etnische groepen kapot slaan.
0: Weet je, Jan, ik ben het gedeeltelijk met je eens, maar ik denk echt, dat droom ik soms ook van, hoor. Van als wij zo steeds blijven denken, zullen we nooit een eenheid vormen. Het blijft er jaar in, jaar uit, vanaf mijn geboorte en dat heeft hij de, denken we zo.
1: Je hoort alleen maar, emigratie 1 juli, Ingide.
0: Javaanse dag, Hindustanse dag, een Marandag.
1: Juist dat moet je doorbreken. Je moet zeggen, maar ik heb het al toen meneer Braam, ja, Braam heet hij, hij is directeur. Hij was bij Maart. Toen hij hier was.
0: Nu klinkt je wel beter.
1: Wat?
0: Nu klinkt je wel ineens beter.
1: Ja, dat ligt aan jouw toestel daar. Jullie hadden problemen. En dan zadelen jullie mij met de
0: problemen. Hoe loopt die mata schuld? Nou, baya.
1: Jij was schuld. Maar ja, even terug. Ik vind Suriname is al meer dan 4 eeuwen een samenleving waar vrijwillig de inheemse kwamen. Daarna zijn de Europeanen. En die heeft iedereen daar gebracht. En wat we moeten doen, die hokjesmentaliteit. We zeggen ja, verdeelheers is gecreëerd. Maar die verdeelheers hou je juist in stand als je Heritage Month gaat houden en elke week of elke dag een andere culturele groep. Je moet gewoon zeggen, dag der eenheidsdag. En dan gewoon 9 augustus is, hoe heet het, inheemse dag. Wij vieren vanaf nu inheemse dag als dag der eenheid. Omdat de inheemse die voor ons daar gingen en de Europeanen die ons daar naartoe brachten, we vieren het voortaan in inheemse dag als.
0: Weet je hoe ik het zou doen, Jan? Als ik het voor het zeggen had, uit Suriname. Ik zou eerlijk zijn, en luister, het zijn te veel. We hebben te veel bevolkingsgroepen. Mm-hmm. We doen 1 keer in de 5 jaar. Doen voor iedereen wat.
1: Ja.
0: Maar we hebben 1 vrije dag. En dat is het, de Culturude. En dan maakt het niet uit of je Javaan in de Staan of Krijo of Portugees.
1: Ja.
0: Het is een Culturude. Culturude moet mensen bij elkaar brengen.
1: Ja.
0: Mensen moeten met elkaar kunnen praten over de toekomst.
1: Nee, dan daarom ben ik met je eens. Want het gezeur van ja, die moeten een Blakka Mandi hebben. Moeten een Hindustan idee hebben.
0: Dat kan, maar dat doe je het 1 keer in de 5 jaar. Want je moet de economie niet gaan schaden door dit soort dingen.
1: Nee, 1 keer in de 5 jaar, nou ja, daar kunnen we het over. Maar waar het om gaat is, we houden ervan om die witman te zeggen, ze hebben ons daar geplant en die verdeel er heerst. Maar we zijn al sinds 1949 een zelfstandig, soevereine land.
0: Mm-hmm.
1: En in 1975 zijn we onafhankelijk geworden. Dus we moeten nu. Er is 1 Surinaamse volk. En al die waar je voorouders vandaan kwamen, hoe ze werden gebracht en wat ze meegemaakt hebben, dat is mooi en waar. Dat is voor het Surinaams Museum in Paramaribo en het Surinaams Museum hier. Gewoon eenheidsdag 9 augustus.
0: Sorry. Oké.
1: Allemaal konangin, want juist daar was ook een kort geding. Gelukkig, die mevrouw die het 20 jaar organiseerde, heb ik gisteren begrepen, die heeft de zaak gewonnen. Want de president had iemand anders opdracht gegeven of vergunning verleend om het te organiseren. Maar de rechter zei nee, dat gaat niet.
0: Okay.
1: Die groep, die mevrouw, die het altijd georganiseerd heeft, die mag het weer doen.
0: Jan, ik moet naar de volgende beller.
1: Ja, dank u wel.
0: Ik ben blij dat je weer gebeld hebt en ik zou zeggen,
1: ja,
0: tot de volgende keer, want dit is mijn laatste uurtje.
1: Ik laat 1 telefoon voor meneer Norman.
0: Ja,
1: oké.
0: En dicht bij je mond houden, hè?
1: Meneer.
2: En wat ga je... Ja, hij is al weg, maar ik wilde graag weten wat zijn bijdrage... Want ik ga het organiseren, maar wat gaat Jan zijn bijdrage zijn? Goedendag, welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, mevrouw.
3: Goedemiddag, meneer Eetjen en ook de luisteraars.
2: Ja, met wie heb ik de eer?
3: Huh? Waarom wat de eer?
2: Ik zeg, met wie heb ik de eer?
3: Oh, met Celeste.
2: Celeste.
3: Ja, ja, even, ik wil reageren op wat meneer Jan zegt dit vaak. Ik vind dat hij geen respect heeft voor die oorspronkelijke mensen van het land. Omdat hij steeds zegt, ja, de Indianen gingen eerst daar. Ze gingen niet eerst daar, ze waren daar.
2: Ze waren daar, ja.
3: Net als al die eilanden overal op de wereld. Congo, Mauritanië, noem maar eilanden, NATO of weet ik veel, allerlei van die namen van die India, Nieuw-Caledonia. Die mensen waren daar niet, ze gingen eerst daar. Weet je, dat is bijna inoan herken dat naar de smagroon. Want zo meer zijn, hè? Ik vind het wel zo.
2: Ja, kijk, de mens wie heeft in Afrika gestaan, dat
3: weet. Wat zegt u?
2: De mens wie heeft in Afrika gestaan, dat is bewezen.
3: Ja, dat weet ik ook wel.
2: Dus soms zijn mensen gaan verbasteren, hè?
3: Klopt, maar het gaat bij mij hier om. Als je zegt, ja, de Indianen kwamen daar. Ze waren daar.
2: Dat is een foute uitspraak.
3: Kwamen, ja. En ze verdreven hun. En toen brachten ze brachten ons daar. Maar ik vind dat het is hun land. Ik kan niet zeggen, ze kwamen daar.
2: Nee.
3: Want omdat, weet je, soms hebben die inheemse mensen, je weet dat ze dat gedoe doen. Nou ja, het is geen gedoe van, het is eigenlijk een Okanus, Arawakse, Kondre en dat soort dingen was een hele tijd. Dat klopt ook wel.
2: Mm-hmm.
3: Het is hun gebied. Ze kwamen daar, ze waren daar en de Europeanen kwamen daar en ze brachten ons daar.
2: Weet je wat ook een mooie fout is die wij geleerd hebben op school? Ik weet niet hoe oud u bent, maar ik ben dus van 76.
3: Oh, je bent ook al in de 70.
2: Ik ben in de 76. Maar dan heeft men ons altijd geleerd van Columbus ontdekte Amerika.
3: Ja.
2: Maar hij kwam mensen tegen. Roodhuiden noemde hij ze. Hoe kan je het dan ontdekt hebben? Dan hebben die mensen het land ontdekt, toch? Die daar waren.
3: Die mensen waren daar, wil ik.
2: Ja, die hebben de Amerika's ontdekt.
3: Begrijp ik hoor, want dat ze het zo brengen dan.
2: Het is een beetje een dom verhaal van de Europeanen, vind ik.
3: Nou, heeft het ontdekt voor de... Je kan het ook zo invullen, nu daar u zegt, denk ik eraan, hoor, eerder reed. Hij heeft het ontdekt voor de Europeanen.
2: Dat moeten ze zeggen, dan is het correct.
3: Hoe zou het eigenlijk geschreven worden of gezegd worden? En dan zouden we dat ook zo begrepen, weet je.
2: Ja.
3: Hij heeft het ontdekt voor de Europeanen.
2: Nee, maar ze moesten groot doen van hun, hebben het ontdekt en ze hebben die mensen zo proberen uit te moorden zelf.
3: Overal, meneer Eet, en overal. Ik zag net een onderwerp net op Facebook over die Surinaamse taal. Dat je bijvoorbeeld die Surinaamse taal niet met je ouders mocht praten, want het was onbeschoft, hè.
2: Nee.
3: Ik ken dat verhaal. En dan denk ik van, ja. Maar sommige mensen, dat, ja, het is niet.
2: Ik heb dat probleem niet gehad thuis hoor. Integendeel, mijn grootmoeder leerde ons Surinaams praten.
3: Ja, ja, ja. Ik was niet door mijn moeder grootgebracht. Dus daar was het onlangs voor bij mijn moeder, was het gewoon Surinaams.
2: Weet je wat ik altijd zo mooi vond? Ze nam ons stuk voor stuk. En we zijn met z'n achter natuurlijk. Dus, en dan moest je die schotel moest je vertalen in Surinaams.
3: Schotel?
2: Ja.
3: Schotel, u bedoelt schotel waarop je een kopje zet?
2: Ja, ja, ja.
3: Patrici.
2: Ja toch, maar als kind zeg je dat niet.
3: Oh?
2: Je zegt komtje toch?
3: Ja.
2: Je verzint nee, maar wat. Maar dit was een moeilijk woord ook, Scotrici. Ik had
3: en Scotrici zijn de schutters, werden ook Scotrici genoemd.
2: Ja, ja, precies. En wees ze een lepel aan en dan moest je die lepel naar de toe brengen. Tik al lepere gimme.
3: Nee, is niet waar, man.
2: Zo zei je als kind. En zij verbeterde ons dan. Tik als poem.
3: Oké.
2: Ze heeft ons veel geleerd, echt. Mijn grootmoeder.
3: Ja, dus even hoor, en dan zie je ook de talen, hè, waar die mensen.
2: Ja, want we waren er bijna uit hoor.
3: Mochten die mensen ook hun taal niet meer spreken? Dat is bijna overal.
2: Ja, ja,
3: waar die Europeanen gingen, hè?
2: Klopt, klopt.
3: Ja, maar is goed.
2: Ja, bedankt voor het meedoen en ik wens je een hele fijne
3: daar, dag. Ze waren daar, het was hun gebied.
2: En ze zijn nooit meer weggegaan.
3: Nee.
2: Ze mogen nou opdonderen. Zo zeggen ze ook tegen ons en ik zeg het ook tegen hun.
3: Is goed dan.
2: Fijne dag. Doei, doei, doei. En we gaan even naar de hele oude weer. Anquen y gusta la vida. van niemand anders dan Alberto Beltran. Prachtig nummer is het, een oude gouden. Helaas de laatste beller, ik kan u niet opnemen. De tijd is verstreken. Ik groet u en ik wens u veel plezier met de volgende programmamaker. Dat is de heer Van Gom zelf. Ori ori, te wantralis baga.

0: Archie Wang. Alan, men bar Alan en Archie Smafu Radio Mark, men bar wan Biggie, langa wan Les Pechi, Odi. Mine na masra Dalfour, Raymond Dalfour, Dala. En voor aprespems don jano na studio voor you familie zender, you familie zender Radio Mart. Me baru eto wan tron gran odi. Mi drit tagwe pochi yesi Archie. En dat meki mi stonja ook to fucha nyunju nanga poku nanga ala so tsani ucharen gun te in you for oishi yo ook to ama okasi fukar kon na studio no ya so ye archia programa mart gevarieerd en adeso dat mos donanga uno komiti ayuru fu sebi yuru en ef me luku bon na sebi yuru ya en mbaka sebi yuru dan adeso taki wantra programa sa fin presi en a programa dati eneng na mek me luku fos mi takwan shani. Ja, voor Sebiuru, Komiti Aichuru, je abmasra Schulreizen, naar een programma, een ander perspectief. En Amani Oluga Techniek, je Schulreizen, naar Masra, naar collega van Udinekari, Tyron, artiest, of artist. Iviri, de man dat die Schulreizen, een programma, op Bijin Sebiuru, Komiti Aichuru en Baga Aichuru dawabi a programma voor Gordon Kruder na Vito Boerne en de man atocha de heren van stand aso de kar a programma of de man Iviri en de man atego door tanga 10 euro Aichuru komit 10 euro ja ja me karu een mooi konijni en aso faya dat u sabi. Als je een faya te. Ja, zo'n smadi loba faya. Maar mij dat noem maar een. Smau. Walosma et taki. Taki, ja, ik moet pa. Ik moet pa een waran kondresser. Dus nu stel je aan. Maar moet tegen je kring. Minimaal een soort weer die zien. Aweer voeser naar een heertra soort weer baka. A waran toe. Maar een amande heertra vasi. Jana was so to minakan tegi minama skrifenji ma na was so from warang ifiri taki bena inemanchis blo minasa fayu dida also fayu eshato dati faya erfaring maar we gaan het zien dat meki mine bede so langa ina uitzending vanaf voor Yuru ibe abi Amrabashi na een programma Marticipati ina fish Yuru ibe abi wang umasma falene wasimen ina fos secretaris na ambassade in Den Haag en be verteer over de heritage dat wan tak peek mopo. En sado do na nga sade no do. Baka dati iba abi ook to. In a studio iba abi mevrouw Deemveld. Dat betak over wan koroni tori. De hoor wan soort. An wan koma kandra ma do. A people of Middens Revi. En nyanga nga dringo seri. En corona a band fu sernang Melody Travels na corona boys fu ja dat de man had ook trio ook toe en dat over een presi tap Vivi fu augustus en Vivi fu augustus Mi bri dat na wang en if you look at apa afare kare dat na 3 de euroko woensdag zo boom 3 de euroko 5 augustus dat yo abina fa pres nembaka ouder kerke plassen. Nou, een mooi pries grondrapen toe. Je kan swing, je kan dong, je kan hij sturen, je kan hij amaka en dan ga je saaien komen. Drapas aan over een prijsje. 3 euro, 5 augustus, woensdag zo boem. Kan je dong ook wel oude kerkerplassen. Dat vind ik geniet voor. Voor de man die zich voor zijn naam. En ik me kon slow toe herinneren. Jere naar mijn steen ook toe. Je kon geniet voor Corona Boys.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
0: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En het is weer donderdagavond. Ik ben eerder gestart met mijn uitzendingen. Er was een uurtje open. En ik heb gemeend eerder te beginnen, omdat ik ook nog wat nummers voor u in petto had. Dat is van 2 weken terug. En dat waren nummers van die goede man weer, Phil Collins. Ik had niet alle nummers van hem bij u in de huiskamer gebracht. Maar op deze manier kan ik daar wel op een goede manier invulling aan geven. U bent afgestemd op dit moment op Radio Mart, uw familiezender. Het is een familiezender. Het is van u en van mij. Het is van ons allen. Een zender die al meer dan 41 jaar aan de weg timmert. En daar mogen we trots op zijn. En wat ik ga doen vanavond is dat ik van 9 tot 10 uur ga ik dan wat nummers van Phil Collins die u nog van mij te goed had, ga ik bij u in de huiskamer brengen. En dan om 10 uur begin ik dan met het bespreken van een artiest of een artieste of een muziekgroep. En na de klok van 11 dan ga ik dan starten met het brengen van soulmuziek vooral en speciaal voor u. Ik hoop dat deze uitzending in de smaak mag vallen. Bij u vooral, want ik doe het namelijk voor u. En dat is wat ik elke donderdag probeer te doen. En ik krijg ook hier en daar wat reacties. En dat sterkt mij om op deze weg door te gaan. Normaal bent u gewend rond dit tijdstip. Is de gewoonte, tenminste sinds kort, hebben wij collega Steve Biervliet in de studio. En op elke donderdag is hij aanwezig vanaf de klok van 8 uur tot die van 10 uur. Collega Steve Biervliet, die zit met een sterfgeval. Zijn moeder is heen gegaan. En logisch dat hij vandaag dan ook niet aanwezig is. Van deze plaats uit condoleert Radio Mart niet alleen Steve Biervliet, maar ook zijn hele, de totale familie van Steve Biervliet, condoleren we met dit smartelijk verlies. Het heengaan van je moeder is geen kattenpis. Wij, Radio Mart, die condoleert de familie Biervliet. Wens hun heel veel sterkte. En mogen de ziel van de moeder van Steve in vrede rusten. Het is hard. Hij is sinds kort hier bij ons aanwezig als radiomaker, programmamaker. Ik ervaar hem als heel prettig, aangenaam. Een levendige jongen die zijn vak helemaal goed onder de knie heeft. Hij verstaat zijn vak uitmuntend. Het is one of a kind. Hij is enig in zijn soort. Hij heeft kwaliteiten. Die heeft hij in de loop der jaren opgebouwd. Hij is ook muzikant van huis uit. En op het gebied van muziek, vooral AI, spant hij de kroon. En dat stemt ons goed. En alleen op dit moment is het iets minder vanwege dat zijn moeder is overleden. Nogmaals, heel veel sterkte, Steve. Gecondoleerd. En mogen haar ziel nogmaals in vrede rusten. Als de tijd daar is, dan mogen wij dan weer van u genieten. Maar dat is nu niet het moment om daaraan te denken. Op dit moment is hij bezig vooral met het verwerken van het verdriet, het heengaan van zijn moeder. En dat is voor iedereen, voor elk een van ons is dat anders. En we wensen hem heel veel kracht en sterkte toe. Steve,
Dat was een ode aan jou en jouw familie. In verband hiermede zal ik een toepasselijk lied in de huiskamer brengen of afdraaien. En als Steve, als je nu op luisteren bent, als er een nummer is dat je moeder graag wil, dat zij graag leuk vond, dan hoor ik dat ook van jou. Wij gaan nu starten met een nummer van de Yavo Gate, Abba Vader. En ik denk dat dat nummer zeer toepasselijk is vanwege deze omstandigheden.

0: En dat waren twee nummers speciaal voor u thuisgebracht in verband met het heengaan van de moeder van onze collega Steve Biervliet. Steve, als jij op luisteren bent, dat was deze twee nummers waren speciaal voor jou en je familie. Het eerste nummer was eentje van de Yavo Gate Quartet, Abba Vader. En het tweede nummer is eentje van de El Spades Mannen Ensemble. En die hebben het nummer gebracht: Kent gij mijn dierbare Jezus niet? Oké, het is nu 18 minuten over de klok van 9. En zoals ik al eerder zei, ik had u twee weken terug beloofd om muziek van Phil Collins voor u af te draaien. CQ bij u en thuis in de huiskamer te brengen. Doordat de tijd ontspaarde speelde, was ik niet aan toegekomen om de meest bekende nummers van hem voor u af te draaien. En dat is ook een van de redenen dat ik eerder vanavond ben gestart. Maar ook, en dat kon allemaal omdat ik zo een uurtje eerder kon beginnen. En dat uurtje, tenminste, het maakt deel uit van 2 uren. En die 2 uren zijn meestal bestemd voor Steve Biervliet met zijn programma Steve gaat vreemd. Geen getreur. Tenminste, ik heb het over niet over hem hoor, maar over mijn aanwezigheid hier. En wij gaan ook, daarom ga ik ervoor zorgen om die resterende nummers bij u in de huiskamer te brengen. En voordat ik die nummers breng, geef ik nog een kort verhaaltje van wie Phil Collins is. Philip David Charles Phil Collins is geboren in, zeg maar, in het dorp Chiswick. Chiswick is een plek in Londen en hij is geboren op 30 januari 1951. Hij is een Brits popmuzikant. Hij werd bekend als drummer en leadzanger van de progressieve rockband Genesis. Hij won als soloartiest verscheidene Grammys en Academy Awards. En had eveneens een succesvolle carrière. Ja, deze meneer Phil Collins, die is geen kleine geweest. Hij is een heel, tenminste, hij is nog in leven, hij is nog tussen ons. En wij zijn trots op hem. Hij is een goede performer, heel veel muziek gemaakt. En daar genieten wij nog steeds van. En vandaar dat ik nog heb gemeend om de resterende nummers van hem voor u thuis te brengen in uw huiskamer. Het nummer dat ik nu voor u ga afdraaien is eentje dat is getiteld Two Hearts.
1: Je muur mooier met karwei.
0: Natuurlijk krijg je dan eerst het een en ander van YouTube te horen. En dat is dan niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij muziek voor u hebben gereserveerd. En die komt er nu aan. Phil Collins met zijn nummer Two Hearts. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1988. Verspreid door Atlantic Records. En is afkomstig van zijn album Love's Songs. Virgin Records heeft ook eerder dit nummer verspreid.

Two Hearts was dat van Phil Collins. En dan gaan we nu verder met een ander nummer van hem. Die hij in 1984 heeft uitgebracht ook. En dat is, en die afkomstig is van zijn album Love Song. En dat nummer is getiteld Against All Odds.

Against All Odds was dat, u gebracht door Phil Collins. En op 6 oktober 1989 heeft hij nog zo'n prachtig nummer gelanceerd. En dat nummer is getiteld Something Happened on the Way to Heaven. Dit nummer is afkomstig van zijn album But Seriously. En is verspreid door Atlantic en ook door Virgin Records. Daar komt hij, als hij zin heeft tenminste. Ja. Ik ben even, de timing van mij was niet correct, maar dat mag de pret niet drukken. Something happened on the way to heaven, Phil Collins.

Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins, prachtig nummer. En vervolgens heeft hij ook in 1989 heeft hij nog een mooi nummer zeg maar naar buiten toe gebracht. En dat nummer is afkomstig van zijn album But Seriously. En verspreid door Atlantic en Virgin Records. Het nummer is getiteld Do You Remember Phil Collins?

Do you remember Phil Collins? Wij gaan nu naar het, van de ene naar de andere geweldige uitvoeringen van Phil Collins. En het volgende nummer, de volgende uitvoering, is getiteld Can't Stop Loving You. En dat is afkomstig van zijn album Loving You. Phil Collins, Can't Stop Loving You.

Can't Stop Loving You, Phil Collins. Sorry. Twee weken terug, dat was donderdag, heb ik eerder al wat nummers van hem afgedraaid. Zoals In the Air, Tonight, Susudio, Another Day in Paradise, You Can't Hurry Love, Easy Lover, die hij samen heeft gezongen met Philip Bailey van Earth, Wind & Fire. One More Night, was ook eentje van ze van twee weken terug. Baby Don't Lose My Number, Separate Lives. En vanavond gaan wij dan de rest van Phil Collins bij u thuis in de huiskamer brengen. Ik moet even weer kijken. Het is allemaal... Ja, ik moet het weer even gaan zoeken hoor. Het is altijd weer een toestand. En dat... Dat brengt nog de nodige zaken met zich mee. Ik was bezig met hem. En nu merk ik dat ik toch even moet terugbladeren. Het is allemaal wat. Dat overkomt je gewoon, hè. Geen getreur. We gaan gewoon verder. En volgens mij heb ik eentje al klaar. En tot die tijd ga ik de rest even weer opzoeken. Wij gaan naar een nummer. Dat is getiteld Groovy Kind of Love. Phil Collins. Ja, gaat hij weer fatsoenlijk beginnen. Ja, ik hoor wat geluid op de achtergrond van de opnames. En de bedoeling is dat hij moet gaan beginnen. Maar hem kennende, Mr. Phil Collins, het is ook niet alleen een zanger, maar hij is ook een hele goede acteur. En daar komt zijn nummer Groovy Kind of Love.

En dat was Phil Collins met A Grooving Kind of Love. Die hij heeft uitgebracht in 1988. En speciaal voor de film getiteld Busters. En dit nummer, A Grooving Kind of Love, is afkomstig van zijn album Love Songs. En wij gaan nu naar True Colors. Een nummertje van 1998. En die is afkomstig van zijn album. En het album is getiteld Phil Collins. Zo heet het album van hem. Phil Collins met True Colors.

0: True Colors, Show Me Your Colors, Show Me Your Rainbow, Phil Collins. En ik zie dat ik nog 5 minuten heb tot de klok van 10 uur. En dat betekent dat ik hooguit 1 nummer voor u thuis kan brengen in uw huiskamer. En ik zal dan zeg maar dit programma, niet dit programma, maar het, de nummers van Phil Collins die ik tot nu toe bij u thuis heb binnengebracht. En ik ga dan afsluiten met eentje die is getiteld Wear My Hat. Ik spreek de hoop uit dat u dat allemaal als prettig hebt mogen ervaren. Om de ronde klok van 10 uur zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna ben ik weer bij u terug. Ik zou zeggen, stay tuned. Wear My Hat, uitgebracht in 1997 en afkomstig van zijn 6e album. Phil Collins, Wear My Hat.
1: This is a song about being famous, living in hotel lobbies all over the world.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden, daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on trusted wings.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar die lezing.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan, al langer dan 40 jaar, hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na 40 jaar uw 50 euro waard? Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

People get ready. Curtis Mayfield en Taylor Dane. En op de achtergrond heeft u ook kunnen genieten van prachtig saxofoongeluid van David Lindley. Goedenavond luisteraars, mijn naam is Ray Dell. U bent afgestemd op Radio Mart, uw favoriete zender, maar ook een familiezender. Het programma waar u nu naar luistert is getiteld The Music Train, waarvan ik uw gastheer ben. De bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur een artiest of een artiesten of een groep ga bespreken met u. En vervolgens ook muziek daarvan bij u in de huiskamer zal brengen. En gegeven moment krijgen wij dan de nieuwsberichten in het reclameblok. Dat is om 11 uur. En daar na de klok van 11 ben ik dan weer bij u terug. Met het verzorgen van hele mooie soulmuziek. Speciaal geselecteerd voor u. Ik hoop dat we deze uitzending zeg maar tot uw verbeelding mag gaan spreken. Ik hoop dat u dat leuk zal vinden. Het vorige uurtje, ik ben een uurtje eerder begonnen. En dat is mij ook goed bevallen, omdat ik nog wat nummers in petto had voor jullie. Dat waren nummers van Phil Collins. Blij dat ik dat in dat uurtje toch heb kunnen doen. En nu is officieel mijn uitzendtijd tot de klok van 12 uur. U bent afgestemd op Radio Maart, gevestigd in Zuidoost, Rood, gevestigd aan de Woudrichemstraat nummer 8. Te beluisteren via de vrije ether op de 107.9 frequentie, maar ook wereldwijd digitaal via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Vanavond heb ik een artiest die ik ga bespreken. En niet alleen bespreken, maar ook zijn muziek voor hem, van hem zal gaan afdraaien. En u zult zich afvragen van wie heeft hij deze donderdag in petto voor ons. Nou, ik zal u niet langer in de spanning houden. De artiest die ik vanavond ga bespreken is niemand anders dan Mr. Al Green. Al Green is geboren in Forest City. Dat is in de plek Arkansas. Arkansas is een stad in Amerika. En hij is geboren op 13 april 1946. Hij is een Amerikaans gospel- en soulzanger, maar ook dominee. Hij is een van de populairste soulzangers aller tijden, die zijn grootste successen heeft behaald in het begin van de jaren 70. Ja, Al Green is geen kleine jongen, hè? En hij is de zoon van een boer. Op zijn 9e begint Al Green met optreden in een gospelkwartet genaamd The Green Brothers. Het kwartet treedt gedurende de jaren 50 op in de gehele zuidelijke Verenigde Staten. Later verhuist de familie naar Grand Rapids, dat is een plek in Michigan, waar het optreden verder gaat tot Al Green 16 jaar oud is. Zijn vader haalt hem dan uit de groep als hij zijn zoon heeft betrapt op het beluisteren naar muziek van Jackie Wilson. Vader. Jackie Wilson is een grootheid, maar goed. Samen met zijn vrienden Palmer James en Curtis Rogers richt hij op de middelbare school Al Green and the Creations op. Rogers en James richten hun eigen onafhankelijke label op. Hotline, waar de groep, omgedoopt tot de Soulmates, in 1967 de eerste single op uitbrengt, Back Up Train. Het nummer is een grote hit, maar daarop volgende singles worden geen succes. Na enige tijd te hebben opgetreden in nachtclubs wordt Al Green in 1969 ontdekt door bandleider en producer Willie Mitchell, eigenaar van het label High Records. Al Green tekent bij het label en neemt er zijn tweede album op, Green is Blues. Dat wordt geproduceerd door Mitchell.
Het album wordt goed ontvangen en bereidt de weg voor het volgende album, Al Green Gets Next to You. En dat album is afkomstig van 1970. Op dit album staat zijn eerste grote solo hit Tired of Being Alone en bevat nog 3 hitsingles die in Amerika zeer goed verkopen. We gaan nu luisteren naar Tired of Being Alone, Al Green.

Tired of Being Alone, Al Green. Wij gaan deze uitzending vervolgen met het verhaal van Mr. Al Green. Let's Stay Together uit 1971 is zelf een nog groter succes, waarvan de titeltrack zijn eerste nummer 1 hit in Amerika is en nog steeds wordt beschouwd als een van zijn bekendste nummers. Ook datzelfde jaar uitgebrachte I'm Still In Love With You is een groot succes, waarvan meerdere hits van afkomen. Ook Call Me uit 1973 is zowel een kritisch als commercieel succes met meerdere hitsingles. De door Al Green en Mitchell geschreven nummers uit de periode 1972 tot 1975 gaan voornamelijk over de liefde, die op een haast religieuze manier wordt beschreven. Al Green is rond deze tijd op zijn hoogtepunt en wordt beschouwd als de grootste soulartiest van het moment naast Marvin Gaye. En zometeen gaan we luisteren naar het nummer waar hij heel veel heeft gescoord. En dat nummer is getiteld Let's Stay Together. Let's Stay Together, uitgebracht in 1974 en verspreid door High Records, en is afkomstig van zijn gelijknamig album Let's Stay Together. Mr. Al Green, Let's Stay Together.

Let's stay together. Mr. Al Green. In oktober 1974 loopt Al Green ernstige tweede graads brandwonden op. Op zijn buik, maag en arm. Wanneer zijn toenmalige vriendin Mary Woodson kokende grits, dat is maispap, over hem heen giet. Zij pleegt daarna zelfmoord. Al Green ziet dit als een teken van God. Hij wordt in 1976 dominee bij de Full Gospel Tabernacle in Memphis, vlakbij Graceland. In 1977, als de verkoopcijfers beginnen te dalen, beëindigt hij de samenwerking met Mitchell. Al Green richt zijn eigen muziekstudio op, American Music, waar hij enkele platen opneemt. De Bellenalbum is een groot succes, maar weet geen publiek te vinden. Tijdens een optreden in 1979 raakt hij wederom gewond. Dit ziet hij als een tweede teken van God en hij gaat zich meer en meer op de gospel en het preken oriënteren. Vanaf 1981 brengt hij enkel gospel albums uit. In 1982 is hij te zien in de gospel musical Your Arms Too Short to Box with God, tegenover Patti LaBelle. In 1984 komt er een documentaire uit over Al Green, The Gospel According to Al Green, gefilmd door Robert Mutch. En dit nummer is getiteld I'm Still in Love with You. Uitgebracht in 1972, afkomstig van zijn gelijknamig album, is getiteld I'm Still in Love with You. Uitgebracht in 1972, afkomstig van zijn gelijknamig album en verspreid door

Still in love with you, Mr. L. Green. In oktober 1974 loopt L. Green ernstige tweede graads branden. Oh, dat heb ik al gehad, sorry. Ja. Eind jaren 80 keert hij weer terug naar de soul en R&B. Dit is het eerst goed te horen op Put a Little Love in Your Heart uit 1988. Een duet met Annie Lennox voor de soundtrack van de komische kerstfilm Scrooge met Bill Murray in de hoofdrol. Het nummer wordt een wereldwijde hit. Het is zijn eerste hit in Nederland. Een tweede hit in Nederland scoort hij het jaar daarop met The Message is Love. Een samenwerking met Arthur Baker, afkomstig van diens album Match. Wij gaan nu naar dit prachtig nummer luisteren. The Message is Love.

L-O-V-E, love is the message. Mr. L. Green. We gaan nu naar een volgend nummer van hem. En nee, we gaan niet naar, we gaan even afronden. Ik ben zo enthousiast. In 1993 brengt hij zijn eerste echte soloalbum sinds jaren uit, Don't Look Back. Het album wordt geproduceerd door The Fine Young Cannibals en Arthur Baker. In Amerika wordt dit album uitgebracht onder de naam Your Heart. Your Heart is in Good Hands en bevat een aantal nieuwe nummers. In 1995 wordt L. Green opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. In hetzelfde jaar trad Green op tijdens de 30ste editie van de North Sea Jazz Festival in Den Haag. In 2003 bracht hij het album uit I Can't Stop. Ditzelfde jaar werd hij opgenomen in de Gospel Music Hall of Fame en in het jaar 2012 in de Memphis Music Hall of Fame. En dat was in een notendop het verhaal van Mr. L. Green. Ik hoop dat jullie dat als prettig hebben mogen ervaren. De bedoeling is dat nu dat ik tot de klok van 11 uur meer nummers van hem bij u thuis in de huiskamer zal brengen. En eentje die nu klaar ligt, dat is er eentje die is getiteld. Heb ik het al klaargelegd? Nou, ik heb... Het nummer is getiteld What a Wonderful Thing is Love. What a Wonderful Thing is Love. Ik dacht dat ik hem had aangevinkt, maar dan ga even kijken hoe dat zit. What a Wonderful Thing Love is, Mr. L. Green.

0: Vanwege de tijd ga ik dit nummer combineren met eentje dat is getiteld How Can You Mend a Broken Heart, uitgebracht in 1972, afkomstig van zijn album Let's Stay Together en verspreid door Fat Possum Records. Mr. Al Green, How Can You Mend a Broken Heart?
1: I can think of young

For the Good Times. 1972, door hem uitgebracht. Verspreid door High Records. En afkomstig van zijn album Still in Love with You. Mr. Al Green, For the Good Times.

0: For the Good Times was dat. Ik hoop dat u van heeft genoten. De meeste van u kennen dit nummer ongetwijfeld. We gaan nu over tot het volgende nummer van Mr. Al Green. Die hij heeft uitgebracht in 1973. En het nummer is getiteld Funny How Times Slips Away. Dit nummer is verspreid door High Records en is afkomstig van zijn album Call Me. Ik denk niet dat dit de juiste versie is, maar we gaan nogmaals een poging wagen. Dit moet het zijn.
1: Ik zie en de kleur is geel.
0: Nou, mijn excuses voor dit ongemak. Het beste paard struikelt wel eens. En zonde van de minuten die wegtikken. Maar het wachten zal wel ongetwijfeld beloond worden door het prachtig nummer dat hij nu voor ons zal brengen. Dat is getiteld Funny How Times Slips Away.

Lieve luisteraar, sorry dat ik dit nummer moet onderbreken. Maar over 2 minuten zullen wij onderbroken worden door de nieuwsberichten en het reclameblok. Ik hoop dat u van deze nummers hebt mogen genieten. En ik ben na de klok van 11 uur weer terug bij u. En dit programma, tenminste dit gedeelte waar ik artiesten bespreek, dat mag ik doen doordat ik groen licht heb gekregen van de heer Henk Sarugo. Op aanzien. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden, daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
3: Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Mart. Daar ben ik weer. Mijn naam is Ray Del. U bent nu afgestemd op uw favoriete zender Radio Mart. En u bent beland in het programma The Music Train, waarvan ik uw gastbeheer mag zijn. Het afgelopen uur hebben wij de artiest, de zanger Al Green besproken. Maar we hebben ook nummers van hem bij u thuis in de huiskamer gebracht. Ik hoop dat u dat allemaal als prettig hebt mogen ervaren. Het is 6 minuten over de klok van 11 uur. De bedoeling is dat wij tot de klok van 12 uur u zullen vergasten met aangename soulnummers. En ja, meneer Lodi, ik ben nog even bezig met mijn betoog. Fijn dat u belt, maar ik kan u op dit moment niet te woord staan. Ja, voordat we verder gaan met deze uitzending, dan wil ik even stilstaan bij het volgende dat ons allemaal bezighoudt. Als je het nou gelooft of niet, we beginnen bij degenen die een dierbare zijn kwijtgeraakt. Alle nabestaanden, families, vrienden, sympathisanten, buren, noem maar op, die condoleren wij. Wij wensen hun heel veel sterkte toe met het heengaan van hun geliefde. Het is eenmaal zo in het leven. Wij komen hier op aarde en daarna begint onze levensweg. De bedoeling is dat wij daar een goede invulling aan geven. En vervolgens, als het tijd is, dan roept de opperbouwmeester ons naar zich toe. Het is gewoon een wetmatigheid en niemand ontkomt daaraan. Nogmaals, allen die een dierbare kwijt zijn geraakt, heel veel sterkte toegewenst. Degenen die ziek zijn, die wensen wij van harte beterschap toe, dat zij gewoon weer de oude mogen worden. Zij die wat te vieren hebben, jarig moeten worden, zijn geweest of nog jaren of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte en wij wensen hun heel veel succes toe met al datgene wat zij van plan zijn te doen. Ja, en dat is het leven natuurlijk. Het is niet anders. En nu gaan wij even degenen de groeten doen. Wij beginnen bij de CEO van Radio Mart, de heer Norman van Gom, hoofd van de administratie Marita. Alle alle overige vrijwilligers van deze geweldige familiezender, die langer dan 41 jaar bestaat, alle overige collega's en vrijwilligers van Radio Maart doe ik ook de hartelijke groeten waar u zich ook mag bevinden. Ook doen wij de groeten aan collega's die op een lokaal niveau ook radio voor u maken. Er zijn verschillende radiozenders, er zijn te veel om op te noemen. En voor de rest doe ik een ieder die op luisteren is groeten. Te beginnen bij mijn buurman in de portiek. Buurman en Archie, hij is op luisteren. Boyke, Bergwijn, mijn biggie mattie. Ruudje, Rosie, Bauta, de geweermaker. Amanat Gwassernambaga, Wesley Breinburg, kapitein buitendienst Jerry Wils, Jerry Nelson, Siga, Oro voetballer, dan gaat Oro collega mee, Mike Papa, Erik Isselt, Julian Meynals en zijn vader, mijn saxofoonleraar Ram, Miswagri, Dino en crew drapen in Sloten, Sonny, André, Linka, Otti, dat hij de nef of mee. Dan hebben we nog hier, treffen we hier aan Black Hawk. Die mag ik niet vergeten. Ik vergeet hem, maar een probleem. In ons dorp hebben we de familie Vleiter en Company. Mevrouw Botsen van de Boonweg. Dan mijn Oroe-buurvrouw. Shaki, DJ Shaki, oud-DJ Shaki Rotterdam. Henk Plein, Erwin Holter. Mijn zus en mijn broer en alle families daar in Suriname. Talisha Sabayo. Aan de Tawayariweg zijn we aangekomen. Dat is een mijlpaal. En daar kan ik niet aan voorbij gaan. Het zijn bijzondere gasten van mij. En aan die doe ik ook de hartelijke groeten. Mr. Rudy Tonk, u had me gebeld. Maar ja, drukke werkzaamheden. Bas Overman. We hebben ook de secretaresse Hortense Kreesburg. Mi brada Fale. Fale. Fafi. Mi saptakia Archie. Mr. Frank Kreekton. Wilco Revales in Suriname. Mr. Ajoja. Daisy Wallerlei, Miss Coromati, Mildred van Hamme, Carla Tafleur, Cleone Linger. Cleone, we moeten praten, want mij ziet dat je volkssaxofoonles toe. Dus dat was biftak, Tori. In Rotterdam hebben we Franklin Vallies. En als einde hebben we nog Ronald van Ravenswaaien, mijn buurman. En nog vele andere, niemand vergeten. Wolukusumadena Djengdjeng. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Weet je van harte welkom.
2: Ja, goedenavond meneer Dalvoorn en mijn Lodi.
3: Meneer Lodi, weet je van harte welkom.
2: Ja, zeker. En ik wou graag een nummer aanvragen.
3: Zegt u het maar, ik ben een en al oor, Mr. Lodi.
2: Eddie Floyd. Comeback.
3: Ik ga dat noteren, meneer Lodi.
2: Make a comeback en consider me.
3: Eddie Floyd, voor die tweede ga ik u laten betalen, meneer Lodi.
2: Geen probleem.
3: De eerste was Eddie Floyd en het nummer van hem is
2: getiteld... Got to make a comeback.
3: Got to make a comeback.
2: De tweede is Consider Me.
3: En de tweede is Consider Me. Oké. Ik heb ze... Alsjeblieft.
2: Ik blijf luisteren.
3: Een prettige luisterstemming toegewijst, Mr. Ja, Lodi.
2: En een prettige avond.
3: Eens gelijk. Dank je.
2: Ja, oké.
3: Doei, Mr. Lodi. En dat was Mr. Lodi. Die hangt er heel vroeg aan de lijn als ik begin. Maar goed, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Wij gaan van start met eentje van Peaches & Herb. Uitgebracht in 1980. Afkomstig van zijn album Word the Weight, verspreid door UMG Records. En het nummer is getiteld One Child of Love. Prachtig nummer. Vele mensen kennen andere nummers van Peaches & Herb. Maar deze is een hele goeie hoor. Luistert u maar.

0: Peaches and Herb waren dat met One Child of Love. Goedenavond, bedankt voor het geduld dat u hebt willen opbrengen. U bent nu live in de uitzending.
1: Voor jou wil ik het geduld opbrengen. Ja?
0: Ja.
1: In Tel Aviv, Barmiwa Odi. Dag meneer.
0: Ik heb iedereen begroet, mevrouw D. Alle medewerkers en vrijwilligers van Radio Maart.
1: Je moet mijn naam noemen meneer.
0: Oké, ik zal het onthouden en het zal het nooit meer vergeten. Perdona me.
1: Abo.
0: Oké. Fijne luisterstemming mevrouw D. Oké, doei doei. Mevrouw D, tank met elkaar. Oh, tank. Nee, ik kreeg het verzoek van mevrouw D dat als ik bezig ben met mijn groetronde, dat ik ook haar moet benoemen. Bij deze mevrouw D, ook de hartelijke groeten. En de volgende week bent u, hoort u ook tot, dan staat hij ook in het rijtje. We gaan verder met deze uitzending met er eentje van Dolly Parton. Dolly Parton die ons onlangs is heen gegaan. Ik ga een nummer van haar bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat nummer is getiteld Come Back To Me. Dat nummer hoor je niet vaak. En daarom draai ik hem nu voor jullie.

Prachtig nummer van Dolly Parton. Come Back to Me. Heel mooi nummer. En ze mogen die wel vaker afdraaien op de diverse radio's hier in Nederland. Meestal hoor je andere nummers van haar. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. We gaan naar meneer Loddy. Meneer Loddy heeft mij benaderd met het verzoek een nummertje af te draaien van Mr. Eddie Floyd. En het nummer is getiteld Got to Make a Comeback. Dit nummer is afkomst. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1966. En is verspreid door Atlantic Records. Mr. Eddie Floyd, Got to Make a Comeback.

Mr. Eddie Floyd was dat met zijn nummer Got to Make a Comeback, aangevraagd door trouwe luisteraar van Radio Maart, Mr. Lodi. Wij vervolgen deze uitzending met er eentje van Mr. Brooke Benton. In 1963 heeft Mr. Brooke Benton van zijn album Looking Back een prachtig nummer uitgebracht dat verspreid is door Mercury Records. Het nummer dat u nu gaat horen in de huiskamer van Brooke Benton is getiteld My True Confession.

True Confession was dat van My True Confession van Mr. Brooke Benton. Dat van My True Confession van Mr. Brooke Benton. Wij gaan nu naar Freddie en Lou. En die hebben in 1956

You Will Be Mine Tonight, Freddy en Lou. En in 1968 zijn we nu beland en daar komen wij tegen Mr. Spencer Wiggins. Mr. Spencer Wiggins gaat voor ons het volgende nummer brengen. Dat is getiteld Once in a While. Een nummer dat is verspreid door Gold Wax Records, maar ook door Ace Records. Mrs. Spencer Wiggins, Once in a While.

Mr. Spencer Wiggins met Once in a While. Mooi nummer is dat. Wij blijven nog in het jaar 1968. En dan zien wij daar op het onstage een groep bestaande uit vier heren. En die vier heren, dat is de groep Jay and the Americans. En zij gaan een nummer voor u ten gehore brengen. En het nummer wat zij zo meteen gaan zingen is ook eerder gezongen door Mr. Ben E. King. Het nummer is afkomstig van hun album Sands of Time. Hier gaat u luisteren naar Jay and the Americans' This Magic Moment.

Jay and the Americans, This Magic Moment. Het volgende nummer dat ik bij u thuis ga brengen, is er eentje waar men, waar de militairen, en zeker de Afro-militairen uit Amerika, het heel moeilijk hadden in een woestijn. En de groep, de formatie Temptations, heeft hiervan een prachtig nummer uitgebracht. En dat is getiteld I Wish It Would Rain. Het nummer is afkomstig van hun gelijknamig album en is verspreid door Tamla Motown Records. Dit nummer is ook gezongen door Phil Collins, maar ik denk dat het origineel afkomstig is van The Temptations. Wat een hitte in de woestijn. I Wish It Would Rain.

The Temptations, I Wish It Would Rain. Voor degenen die zojuist zijn ingeschakeld, u bent nu afgestemd op Radio Maart en u bent beland in het programma The Music Train. En uw gastheer daarbij is Mr. Ray Dahl en dat staat voor Raymond Dalvoer. We gaan nu iets terug in de tijd. En dit nummer van de Temptations dateert van 1967. Wij gaan naar 1961. En dan gaan wij een mooi nummer afdraaien van Don en Juan. En het nummer van hun is getiteld What Is Your Name? Dit nummer is verspreid door Big Top Records. En is afkomstig van hun gelijknamig album What Is Your Name? Don en Juan, What Is Your Name?

0: What's Your Name? U gebracht door Don. Hoe heet die goede man weer? Ik ben zijn naam even weer kwijt hoor. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Maar het ongetwijfeld een heel mooi nummer. En dat is getiteld What Is Your Name? Don en Juan waren dat. Wij gaan. Wij blijven in het jaar 1962. En dan gaan we luisteren naar een opname van de heer Chuck Jackson. Chuck Jackson met zijn nummer, dat is getiteld Any Day Now. Ik hoop dat hij op een fatsoenlijke manier wil gaan starten. De ene keer is het zo gepiept. Maar dat moet niet ten koste gaan van onze zo belangrijke tijd. Wij gaan naar.
1: Right now, I'd like to introduce someone to you.
0: Mr. Chuck Jackson.
1: He's not too well known in this country yet.
0: Any day now.
1: But in the next year, I believe you're going to hear and see a great deal of Mr. Chuck Jackson.

Mr. Chuck Jackson was dat met zijn prachtig nummer Any Day Now. Het is, als ik een blik op de klok werp, dan zie ik dat het haast 9 minuten is voor de klok van 12 uur. Dat betekent dat ik nog hooguit 2 nummers bij u thuis kan brengen. En we gaan gelijk van start. Wij gaan naar Mr. Wilson Pickett met zijn It's Too Late, die hij in 1963 heeft uitgebracht. En dit nummer is verspreid door Double L Records en is afkomstig van zijn album Wilson Pickett. Wilson Pickett met zijn nummer It's Too Late.

Lieve en trouwe luisteraars van Radio Maart. En met dit nummer, ben ik aan het eind gekomen van mijn aandeel in het programma The Music Train. Ik hoop dat u hebt mogen genieten van al datgene wat u tot nog toe hebt meegekregen in uw huiskamer. Wees goed voor elkaar, respecteer elkaar, hou van elkaar vooral en zorg goed voor de kleintjes. Geef ze goede voorbeelden, want zij nemen het morgen over. Morgen om 10:00 hebben wij de zoon van oom Albert, Mr. Henk Albertzoon, met zijn programma Time to Relax. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten.